0: de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar Nederland. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat gistermiddag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten.

hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Julian ten Brinke.

Goedemorgen, het is zondag de 13e van de maand september, kort na 6 uur. En wat mij betreft van harte welkom bij Groot Nieuws. We gaan er een mooie ochtend van maken, boordevol fijne muziek. Ik hoop dat het je bemoedigt en ook aanmoedigt. Het verrast me vaak dat dezelfde liederen die hier gedraaid worden in al onze verschillende huizen, harten, hoofden, iets kunnen doen. Dat is wonderlijk, toch? Een lied dat voor de een troost biedt, is voor de ander juist een aansporing, een bemoediging. De Heilige Geest van God is uitgestort, zo geloof ik, en die weet wat je nodig hebt vanochtend. En vanuit dat perspectief kan ik hier met vertrouwen allerlei dingen voor je draaien, in het geloof dat Hij wel zorgt dat het matcht bij je. Nou, daar gaan we. Je hoort zo Kelly Willard met This Love of Mine. Maar we starten vanmorgen met het lied Purified. Dat is wat voor deze zondag, zou ik willen zeggen, geheiligd willen zijn en leven. Michael W. Smith.

Higher Than Our Ways was dat. En de kenners hadden het al door. Het werd gezongen door de Martins. Het is wel echt waar, hè? Meer dan wat jij of ik met ons beperkte verstand logisch vinden, of dat waarvan je denkt, nou, het zou toch zo en zo moeten. Daarvan zegt de Bijbel dan, Gods gedachten zijn hoger dan die van jou. En zijn wegen zijn vaak anders dan die van jou. Dat is niet altijd gemakkelijk om te accepteren, maar je kunt daar wel stap voor stap in groeien. Joy Williams, die helpt ons daar een handje bij met het lied I'm in love with you. En ja, ze bedoelt daar met name God. Maar luister maar, veel is toepasbaar ook op de mensen om je heen.

Be Thou Near To Me. Cela en Amy Perry hoorde je. Nou, dat is volgens mij een mooi begin van de zondag. En dat zeggen jullie ook hier in de NPO Luister app. Ik hoop dat je aan het wakker worden bent in alle rust. Misschien maak je je al wel klaar voor wat je vandaag gaat doen. Maar ja, eerlijk is eerlijk, het is hier in Hilversum in ieder geval regenachtig. En nog donker vanmorgen toen ik in de auto hier naartoe reed, dacht ik zo. De herfst die begint echt te komen. Ja, voor sommige mensen is dat een soort vloek in de kerk. Mag je dat niet zeggen, want die willen nog genieten van de nazomer. Nou, dat gun ik je van harte. Maar ik weet niet of dat vandaag echt gaat gebeuren. De zondag, ja, die leent zich voor veel mensen voor rust, voor bezinning, voor familie, vrienden, kerk, voor een heerlijke wandeling en voor sommigen ook voor werk. Maar het goede nieuws is dan wel, je hebt er mooie muziek bij. Any Road, Any Coast bijvoorbeeld van Point of Grace.

Je hoorde Lucas Kramer met het lied Geheim. Ja, de eerste Nederlandse plaat van deze ochtend. En Lucas is weer terug, zou je bijna kunnen zeggen. Die was hier op de radio nooit weg natuurlijk. Maar het was wel een donkere tijd voor hem. Omdat vorig jaar zijn zoon van 18 jaar verongelukt is in Urk. En hij toen even al zijn zingen on hold heeft gezet. Ik mag je wel vertellen dat hij binnenkort weer aanwezig is. Ook op de Nederlands Zingdag in Barneveld. Het begin van volgende maand, 3 oktober. Is helemaal uitverkocht, dus ik kan je niet meer oproepen om daarbij te zijn. Maar we zien er erg naar uit om met Lucas en heel veel anderen samen te zingen. We gaan naar Rachel Lampa, My Father's Heart. Daar zingt ze over. En dat hart is veel liefde voor mensen. Dat is eigenlijk de conclusie, de definitie. Hoe dat hart van God de Vader eruit ziet. Voor jou, voor mij. Je kunt er verwonderd over zijn en ook heel dankbaar.

Het lied Faith My Eyes van Seedman Skoll was dat. En ik dacht, waar komt die naam nou toch vandaan? Dus van de week is even opgezocht. Die naam is geïnspireerd op Seedman, een Engels-Saksische veehoeder en een monnik uit de 7e eeuw. En volgens de overlevering durfde de Seedman niet in het openbaar te zingen, want hij vond dat hij geen muzikaal talent had. En op een avond is hij toen bij een feestje weggegaan, omdat hij zich schaamde om te zingen. Het zou wel een soort karaoke zijn geweest. Waarna hij in de wei bij het vee ging liggen slapen. En in een droom verscheen er toen een engel aan hem die hem opriep om te zingen. En hoewel hij in eerste instantie weigerde, besloot hij uiteindelijk toch te gaan zingen. En daarbij bracht hij prachtige verzen tegen horen die nog nooit eerder waren gehoord. Ze waren in de volkstaal, in een tijd waarin alle andere christelijke liedjes in het Latijn werden gezongen. Dus de oprichters van de band, Cliff, Danielle en Aaron, die kozen voor de naam Seedman Skoll, nadat ze alle drie in dezelfde week dit verhaal hadden gehoord. En toen vonden ze het een passende naam. Nou, zo zie je maar, de oorsprong van een bandnaam kan heel specifiek zijn. Het is tijd voor ons lied van hoop. In deze tijd met genoeg naar nieuws, zou ik willen zeggen. There is hope, zingen Hallin en Chris McClarney.

niet zo sterk, wees niet zo bang, zo bang voor het leven. Wees niet zo cynisch, wees niet zelfvoldaan, wees niet terughoudend, durf alles te geven. En durf te denken, geloven heb lief.

0: ik en iedereen.
1: Dat was Tim Zingt, of zoals hij echt heet, Tim van Wijngaarden, met het liedje Wees Niet. Ja, en wat hij daar nou precies mee bedoelde, je hoorde het. En de ene luisteraar zal zich helemaal in herkennen, en de ander die zegt, oh, dat leeft voor mij nou net een klein beetje anders. Afgelopen donderdagavond zat ik met Tim nog aan tafel. We zijn allebei ambassadeurs van ontwikkelingsorganisatie Tearfund. En het is oprecht heel leuk om zo samen op te trekken. Dorothy Norwood, ken je die naam? Die gospelzangeres die begon in 1956 met Mahalia Jackson te zingen. Je hoort There Is Got To Be Rain In Your Life.
2: You know, it said that into each life some rain must fall. Oh yeah. But behind every dark cloud, the sun will shine.

three.

Nou, dat was Marvelous Light. Ik noemde het zo. Oh nee, sorry hoor. Dat was het lied van Dorothy Norwood. Ik noemde al, ze zong regelmatig samen met Mahalia Jackson. Zo kwam ze er eigenlijk een beetje in terecht. Maar dus ook prachtige eigen nummers hier zo te horen. We gaan er zo eventjes tussenuit, want het is alweer 6:55. Dat betekent dat we er eventjes tussenuit gaan voor het nieuws van 7:00. Maar niet voordat ik je verteld heb dat we in het volgende uur van Groot Nieuws natuurlijk een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen hebben. Het gaat over vergeving deze keer. Nou, daar heb ik, dat heb ik geweten. Vrijdag kwam die podcast uit en de mailbox die liep vol met allerlei verhalen, reacties van mensen. En natuurlijk ook personen die wat dingen wilden toevoegen aan de podcast. Of zeiden, ja, maar dat is toch echt anders of dat voelt voor mij niet zo. Nou, dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi, die interactie. Dus als jij jouw ervaringen wilt delen over vergeven, wat wel, wat niet, hoe doe je dat eigenlijk? En als je de moed hebt op deze zondagochtend, voel je niet verplicht, uiteraard. Stuur me dat dan vooral in de NPO-luister-app. En schrijf er ook even bij of ik er wat mee mag doen. Of ik er wat van mag voorlezen, al dan niet anoniem. En anders dan is het gewoon alleen voor mijzelf. Lekker blijven luisteren. Veel muziek zometeen. Graag tot straks.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew. We kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
18: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 7 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord, op weg vanaf de hoofdstad Manila. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland, een van hen op de intensive care. Bij het ongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het busongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

0: Jolien Damsma was dat met het lied We Are The Dreamers. Het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Ja, Martien die zegt heel treffend als alles duister is. Want dat was natuurlijk nog zo toen je vanmorgen wakker werd, Martien. Of misschien naar buiten liep. Het begint hier zo langzaamaan een beetje lichter te worden. Maar het is behoorlijk bewolkt. Dus het zonnetje, dat laat zich nog niet zien. Han die schrijft, ik ben weer thuisgekomen, maar ik mis Spanje nog wel. Ja, dat snap ik. Zeker als het zo druilerig weer is als hier nu. Willem die zegt, toch wens ik je een mooie uitzending zoals gewoonlijk vanuit Gouda. Jan die wenst jullie als luisteraars allemaal een mooie ochtend met muziek, geloof en een boodschap van hoop. Nou ja, dat zijn maar een paar reacties. Er zijn nog veel meer. Fijn om te horen. Ook een aantal van jullie die al reageert op die vraag die ik zojuist stelde over vergeven. Dus daar kom ik zo meteen nog even op terug. We gaan luisteren naar een nummer van Wouter Seijnen. En het heeft als titel Herboren.
1: Wieg me zachtjes in uw armen. Laat me drinken aan uw borst. Laat het diep van binnen landen. U bent God. Ik heb de onrust afgezworen.

The Fruits hoorde je met een gebed en een belijdenis in één. Neem uw plaats. Ja, als je dat echt wilt, dan gaat God dat ook doen. Dat gebed, dat verhoort hij ook zeker. We gaan naar Psalmen voor Nu. De groep die met nieuwe melodieën de oude psalmen uit de Bijbel, zoals ze trouwens afgelopen week ook bij de begrafenis van de Noorse koning langskwamen, tot leven brengt. Psalm 24. Ze hebben het niet onterecht als titel: De aarde is van God meegegeven.

Ja, de band van Opwekking was dat, met Zoals een hinde. Ook natuurlijk gebaseerd op een psalm, namelijk de 42e. Herman Boon en Lydia Ziemer. Geen combinatie die je heel veel tegenkomt, maar ze hebben een aantal liedjes samen opgenomen. Onder andere deze. Wat voor een liefde is dit toch? Ja, en het gaat dan over de liefde van God voor mensen. Dat waar je verrast en verwonderd over kunt zijn. En dat zijn zij in ieder geval.

Dat was Martin Brand met het lied Man op het strand. Ja, een persoonlijk liedje. Gelinkt aan het Bijbelverhaal dat wel, dat Jezus op het strand liep terwijl de leerlingen aan het vissen waren. Als je bedenkt dat de Bijbel het ook nog heeft over Petrus, die over de golven naar Jezus toe wilde gaan, al was dat een ander verhaal waarin de leerlingen op het bootje zaten, dan snap je misschien ook de titel van het lied dat Bouw uw troon voor ons gaat zingen. Ik ren naar u toe.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, en afgelopen vrijdag kwam er een uitzending online van deze podcast Vraag het Jurjen over vergeving. En ik noemde het al even in het vorige uur. Dat leverde de nodige commotie op. Nou ja, niet negatief per se hoor, laat dat helder zijn. Ik ben wel wat gewend, dus hou je niet in. Maar het is natuurlijk een thema wat ook wel veel kanten heeft. En ja, daar kun je relatief beperkt wat over zeggen in zo'n uitzending. Eerst maar eens even wat een aantal van jullie hebben geappt vanmorgen naar de NPO Luister-app. Degene die mij heel erg dingen heeft aangedaan, die heb ik vergeven, zegt een van jullie. Hoe zou ik anders vergeving kunnen vragen voor mezelf aan de Heere God? Nou, dat is een hele eerlijke reactie. Iemand anders zegt, ik heb veel moeten vergeven. Daar heb ik heel veel mee geworsteld. Maar omdat ik Jezus wil volgen, wou ik dat wel. Echter, zelf kon ik dat eigenlijk niet. Ik heb me helemaal moeten overgeven aan God en zeggen dat ik het hem in mij wil laten uitwerken. En toen langzamerhand heeft God dat in me bewerkstelligd. Nog steeds is het niet gemakkelijk, maar we hoeven en we kunnen het niet alleen. En daarom vraag aan Jezus om hulp. Hij zal je helpen. Nou, eerlijke reactie. Er zijn nog meer van jullie die gereageerd hebben. Blijf het vooral doen. Laat me proberen er een aantal dingen over te zeggen. Wat ik mooi vind en wat er zojuist al naar voren komt is, het is een proces. Dit is niet een knopje wat je omzet. Dit is niet iets van het doe maar eventjes. Dit is nooit gemakkelijk. Terwijl anderzijds vergeving een cruciaal begrip is in het christelijk geloof, in de Bijbel. Natuurlijk onderling, maar ook van God naar ons. En misschien zelfs wel omgekeerd. Ik heb op dit punt veel geleerd van de Amerikaanse predikant Tim Keller. En hij zegt dat vergeving geen zwaktebod is en geen vage emotie, maar een besluit van je wil. Een vorm van innerlijke rechtvaardigheid zou ik willen zeggen. En misschien ook wel de enige manier om te voorkomen dat het kwaad wat ons is aangedaan ons ook van binnenuit gaat vernietigen. Als ik mensen spreek, ook in de tijd dat ik voorganger was in Amsterdam-Noord, die twijfelen over vergeven, dan komt dat eigenlijk altijd omdat mensen dan zeggen, ja, maar ik ga daar toch niet dat onrecht een soort wegpraten. Zand erover, laat maar zitten, dat zijn dan zinnetjes die je hoort. Maar dat is ook natuurlijk helemaal niet wat vergeven is. Ik zou zelfs willen zeggen, dat is een soort goedkope genade. Als je onrecht kleiner maakt dan het is. Ja, dan neem je eigenlijk het slachtoffer niet serieus, maar de dader ook niet. Nee, echt vergeven begint juist met een heel eerlijk erkennen van de schuld. Je moet het echt bij naam noemen. Dit is wat er mis is gegaan, wat er fout is. En pas als die hele omvang van die pijn en die schuld ook echt benoemd is, dat je het onder ogen ziet, dan kan vergeving ook betekenis krijgen. Vergeven is niet doen alsof er niks is gebeurd, maar erkennen dat er schuld is. Nou, laat me dan direct maar even kritisch zijn. Als ik vandaag de dag het nieuws hoor, en vooral ook als er bijvoorbeeld wat misgaat in de politiek, dat er dan reuring ontstaat, dat een of andere minister of iemand iets gezegd heeft, en dan is de beer los, zeggen ze geloof ik, en dan moet er op de duur teruggekomen worden op wat er gezegd is. En waarschijnlijk herken je het wel in de politiek of in je eigen leven, of misschien ook wel in je relatie met je leidinggevende, op je werk, of misschien zelfs in je familie of in de kerk. Dan zeggen mensen, als ik je gekwetst heb, dan bied ik daarvoor mijn excuus aan. Of ik bied excuus aan voor als ik je gekwetst heb. Ja, dat was niet mijn bedoeling, maar als dat dan zo is. Als ik dat hoor, denk ik altijd, hou je mond maar. Want dan leg je het probleem alsnog bij de ander neer. Van, als ik jou gekwetst heb, ja, dat is een beetje raar dat ik je dan gekwetst heb, maar oké, dan bied ik je excuus aan. Nee, erken de pijn. Erken gewoon, hey, ik heb iets gezegd. Dit is fout geweest. Nou, nu gaat het over iets zeggen. Als het om foute daden gaat, is het natuurlijk nog heftiger. Ik ben fout geweest. Dit had ik niet moeten zeggen. Ik heb mensen pijn gedaan. Ik vraag om vergeving. Dus niet als ik je gekwetst heb, dan. Want dan erken je eigenlijk gewoon niet dat er een probleem is. Dat er schuld is, dat er iets niet goed is gegaan. Nee, wees ruiterlijk in het benoemen van de pijn, de schuld en wat er anders had gemoeten als startpunt om te kunnen gaan vergeven. En het tweede wat ik van Keller leerde is dit. Hij gebruikt eigenlijk een heleboel alledaagse voorbeelden. Eén daarvan is dat hij zegt, stel dat ik zit in de tram en ik heb een paraplu van je geleend. En dan vergeet ik de paraplu in de tram. Nou, kom ik daarna bij jou en zeg je, ja, sorry, ik ben de paraplu vergeten in de tram. Nou, dat is allemaal niet zo'n probleem. En wat zeg ik dan? Bijvoorbeeld, ah joh, het is maar een paraplu, laat maar zitten. Dat is waar. En tegelijk, als hij geen nieuwe paraplu voor mij koopt, dan draai ik op voor de schade. Dat wil zeggen dat de volgende keer als het regent, ik denk, oh, ik heb geen paraplu meer, laat ik er toch maar zelf nog eentje kopen. Dus ik vergeef het hem dat hij het vergeten is, dat die paraplu in de tram is blijven staan. Maar dat betekent niet dat het probleem nu is opgelost. Het probleem is er nog steeds. De paraplu is weg. En ik kies ervoor op dat moment om dan zelf die prijs zeg maar te betalen. Nou, dat geldt ook op emotioneel gebied, op spiritueel vlak. Als iemand je diep kwetst, dan ontstaat er dus een soort schuld, een morele schuld. Hè? Niet een economische schuld van een paraplu, maar een morele schuld. En dan kun je twee dingen doen. Eén, je kunt kiezen voor vergelding. Hè? Je gaat proberen de ander te laten lijden. Zal ik een voorbeeld geven? Je gaat slecht over iemand praten, roddelen. Je sluit iemand buiten, je wilt wraak nemen. Nou, en dat is best begrijpelijk. Je wil iemand pijn doen omdat hij jou pijn heeft gedaan. Dus dat is de weg van vergelding. Maar ja, we weten eigenlijk ten diepste ook wel dat die weg veel kapot maakt. Wraak lost uiteindelijk de pijn niet op. Het kan even een goed gevoel geven, jij wordt hiervoor gestraft. Maar uiteindelijk wordt het gif alleen maar verder verspreid. En het verandert je, voor je het weet, in een bitter persoon. Dus de weg van vergelding, ja, ik zou zeggen, hoe begrijpelijk soms ook, meestal niet doen, of helemaal niet. Dan is de tweede weg de weg van vergeving. Dan zeg je eigenlijk, ja, die ander hoeft niet te boeten. Goed, het kan wel zijn dat iemand gewoon een poosje de gevangenis in moet, of dit of dat, hè. Dat wil ik gewoon laten staan. Maar ik ga niet de keus maken om mezelf daar helemaal op blind te staren, dat die ander, ja, degene is die straf verdient. Eigenlijk, als je vergeeft, zeg je, ik ga die pijn zelf dragen. De kosten van het onrecht, de vernedering, het verdriet, een misgelopen kans, die draag jij. En daarom is per definitie vergeving een pijnlijk proces. Het voelt in het begin als een vorm van sterven, omdat je jouw recht op wraak als het ware opgeeft. Maar ik denk wel dat het de enige manier is om te voorkomen dat de boosheid ook echt bezit van je neemt. Iemand die stuurde mij een berichtje van de week nadat die podcast uitkwam vrijdag. En die zei het volgende: vergeven is een cadeau aan jezelf. Het is fijn dat er dan weer ruimte ontstaat voor rust, vrede en mooie dingen in je hart. Ik denk dat het waar is. Vergeven gaat niet zozeer over de ander. Ik vergeef jou, zand erover, niet zo erg wat je hebt gedaan. Daar gaat het helemaal niet over. Vrede is dat jij niet in die gevangenis van boosheid en van wraak en haat terecht wil komen. Maar dat je een besluit maakt met je wil. Oké, dit is wat ik wil gaan doen. Zodat mijn leven verder kan zonder dat ik in een soort van gevangenis terechtkom. Nou, ik ga er zo meteen nog even op door in het derde uur van Groot Nieuws. Maar dit vast om over na te denken. Zodat je beslagen ten ijs komt in het derde uur van Groot Nieuws. We gaan luisteren naar een lied. Dat is Dit is niet ons thuis van Christian Verwoerd.

Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen alsof we geen genoeg van de psalmen kunnen krijgen. Want dit was er weer één, dit keer psalm 1. Maar weer in een andere versie, namelijk van de groep Levensliederen. Je hoorde Pearl Josephson zingen. Ja, die is trouwens ook ambassadeur van Tearfund, wat ik net noemde, van Tim Zink. Dus daar was ik donderdag ook mee uit eten. En ze zong samen met Ronald Koops op de piano. Ik hoop dat je ervan geniet. Gezien de reacties is dat wel het geval. Een enkeling van jullie die gaat er inmiddels al tussenuit. Er zijn mensen die komen erbij rond de klok van 8. Maar Margreet die zegt ik ga richting de kerk oefenen met de muziekgroep. En nog wat voorbereiden uit de beleidscommissie. Aad die zegt ik ga zelf radio maken. Nu vanaf 8 uur de lokale radio mag ik doen. Vanaf 9 tot 12 met een stukje kerkdienst en andere dingen. Nou, zo zie je maar. De zondag die wordt goed en mooi ingevuld op allerlei bijzondere en verschillende manieren. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 8 uur. Daarna ben ik natuurlijk bij je terug. Dan hebben we nog een uur groot nieuws met veel koor en samenzang. Ik ga nog een deeltje 2 doen rond het onderwerp vergeven. De Bijbel gaat dan ook open. En we gaan dan natuurlijk ook met elkaar bidden voor de nood in het land. En ook in deze wereld. Iemand van jullie hebt al, weet je wel, voor die groep oudere mensen die een ongeluk hebben gekregen met de bus in Zwitserland. En dat gaan we natuurlijk zeker doen. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Pak er een kop koffie bij, pers een paar sinaasappels uit. En dan horen we elkaar zometeen. Tot zo!

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, okay. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is in ieder geval 1 iemand om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is gistermiddag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Het is bewolkt en er kan wat regen voorkomen. Het wordt ook zonnig later in de middag en dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Joke Buijs was dat. Welk een vriend is onze Jezus? Derde uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net bent ingeschakeld. Fijn dat je erbij bent. We gaan het komende uur luisteren naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. En er zijn natuurlijk prachtige liederen. Dit uur ook wel de nodige nummers die je thuis zo mee kunt zingen. Als je de nummers kent natuurlijk of anders vlug opzoekt in de NPO Luister app kun je zien wat we gaan draaien. Ik zeg er altijd wel even bij. Dit is natuurlijk live radio, dus het is geen garantie dat precies alles helemaal op die volgorde langskomt. Soms wordt er wat geschoven, om welke reden dan ook. Of we zijn wat te lang of te kort en dan moet er wat uit of er moet wat bij. Nou ja, dat is wat wij hier doen vanuit de studio op zondagochtend. Dus het is tijd voor een traditionele psalm. Dat wordt de 136e, je hoort hem al. 4 versen, koorzang, diverse koorden zelfs. Ik zou zeggen, zing maar mee.

0: Dat was het christelijk mannenkoor Eiland Urk met het lied Ik heb gehoord van een stad achter wolken. Nou, ik dacht, we gaan eens bellen met een inspirerend iemand op deze zondagochtend. En het is Leo Heuvelman geworden. Goedemorgen, Leo.
1: Goedemorgen, Jurjen.
0: Ja, we kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik werd er getipt over jou. Want je hebt een mooi boek geschreven, Christelijke Gedichten. En überhaupt een heel grote website, christelijkegedichten.com. En ik dacht, begin maar eens met de vraag waarom je dat bent gaan maken.
1: Ik ben gedichten gaan schrijven en überhaupt gaan schrijven in een diep dal van psychisch lijden.
0: Zo.
1: Veel angst en paniek gehad. Ongeveer 5 jaar niet in de kerk geweest bijvoorbeeld. Of op de snelweg gereden.
0: Mm-hmm.
1: En in die periode ben ik gaan schrijven. En dat is begonnen met gedichten. En later ook bemoedigende overdenkingen. En zo ben ik eigenlijk auteur geworden.
0: Kijk aan. Het is je overkomen, zeg ik dat goed?
1: Ja, het is nooit eigenlijk echt een keuze geweest of een wens. Het is me echt overkomen. En er is veel gebeurd natuurlijk als je psychisch lijden meemaakt.
0: Ja.
1: In die periode zijn ook al onze ouders overleden. In een hele korte periode. Dus voor mij was het in eerste instantie echt therapeutisch. En later heb ik dat ook echt wel als een roeping van de Heere God gezien.
0: Ja. Hey, wat zijn de reacties van mensen op die site en op dat wat jij doet?
1: Ja, dat is heel wonderlijk. De gedichten die ik schreef vanuit mijn eigen ervaring, die zijn voor anderen in een heel eigen situatie ook weer heel erg troostend of bemoedigend of opbouwend. Ik krijg heel mooie reacties. En de gedichten die worden ook overal gebruikt in kerkbladen of bij worden voorgedragen. Ik vind dat alleen maar wonderlijk eigenlijk. Ik denk dat dat het goede woord is.
0: Ja. Ik begon vanmorgen deze uitzending om 6 uur door te zeggen dat ik het bijzonder vind dat de Heilige Geest is uitgestort en dat dezelfde liederen die ik hier op de radio draai, of dezelfde woorden die je uitspreekt, in de levens van dus die vele tienduizenden mensen die zitten te luisteren, iets verschillends kunnen uitwerken. Bij de ene is het troost, de andere bemoedigend, aansporend. Dat is wat jij ook ervaart dus.
1: Dat is wat ik absoluut ervaar. Dat is zo wonderlijk als je daarbij stilstaat.
0: Ja. Precies. Hey, 100 mooiste Bijbelversen. Dat is een boek wat je schreef. Die ook te vinden is in je webshop. Wat was de achterliggende gedachte daarbij?
1: Nou, als auteur, schrijver ben je eigenlijk altijd op zoek natuurlijk naar thema's waar je over zou kunnen gaan schrijven. En er zijn natuurlijk heel veel mooie Bijbelversen. En mensen delen die op social media. Als je bij mensen thuis komt, dan zie je vaak een bijbeltekst of een mooie poster staan. We krijgen ook heel veel bijbelteksten mee. Als je eens gaat vragen aan mensen, heb jij een mooiste bijbelvers of heb je een aantal mooiste bijbelversen, is dat in de meeste gevallen wel zo. Ik heb op een gegeven moment gedacht van nou, ik ga die verzamelen. Ik ga een overzicht maken van de mooiste bijbelversen. En daarvoor heb ik ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de YouVersion Bijbel app. Daar wordt elk jaar een overzicht gemaakt van de meest gelezen bijbelversen. En op die manier is de keuze voor 100 bijbelversen tot stand gekomen.
0: Ja, dus het zijn niet jouw 100 mooiste versen?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is echt gebaseerd op veel genoemde bijbelversen en ook echt een onderzoek wat ik gedaan heb. Het is uiteindelijk een keuze geweest voor 100. En iemand anders had een andere keuze kunnen maken, maar het is wel gebaseerd op de meest gelezen bijbelversen.
0: Ja, hey, en dan schrijf jij daar een soort laagdrempelig boek over, waar die bijbelteksten in naar voren komen en waar je ook een korte overdenking bij schrijft.
1: Ja.
0: Waar haal je het vandaan? Is het wat Gods Geest jou geeft? Is het wat je opzoekt in, concordanties of in uitleg van de Bijbel? Is het wat jij geleerd hebt in jouw leven?
1: Ja, ik denk dat het laatste en ook het eerste vooral. Ik ben een heel praktisch denker en ook een beeldend denker. Dus ik lees een bijbeltekst en daar denk ik over na. Ik kijk ook naar het verband, want dat moet je ook altijd doen. En vervolgens ontstaat daar een beeld bij, of een verhaal, of wat dan ook. En ja, op die manier probeer ik heel laagdrempelig de woorden van God bij de mensen binnen te brengen. En dat is ook wat ik terug hoor, hè, waarom mensen ook de boeken graag lezen. Dat het heel makkelijk leest.
0: Ja. Nu was er een situatie. Ik heb er eventjes één bijgepakt. Nummer 65 in het boek. Dat gaat over Romeinen 8, vers 37. Eigenlijk een hele mooie tekst. Waar jij dan kennelijk ook zo beeldend in je hoofd mee aan de slag gaat. En dan kom je bij een woord uit. Dat wij allemaal lucky losers zijn. Vertel eens.
1: Ja. Nou, dat is een beeld wat je in de tennis tegenkomt. Mm-hmm. En daar heb ik het ook van. Toen dacht ik eigenlijk van ja, een lucky loser is iemand die uitgeschakeld is in de voorrondes van een tennistoernooi. En dan vervolgens toch mee mag doen aan het hoofdtoernooi, omdat iemand anders ziek is geworden of geblesseerd of wat dan ook. En toen dacht ik, ja, wij zijn eigenlijk als gelovigen allemaal lucky losers. Hè? Want door de zonde en de zondeval zijn we van God afgesneden. Maar omdat de Heer Jezus in de wereld gekomen is en ook is gestorven voor onze zonde aan het kruis, mogen wij weer meedoen. Ja, dus dat is eigenlijk een heel mooi beeld van ons geloof.
0: Ja.
1: En daardoor kunnen we ook zingen met Paulus, hè, dat schrijf ik ook in dat stukje. Wij zijn overwinnaars, hè, we zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En dat is, ja, dat is iets onvoorstelbaars. Hè? Dus we mogen niet alleen meedoen aan het toernooi om in het beeld te blijven, maar we winnen ook het toernooi.
0: Zo is het maar net. Als je dit zo noemt, dan kan ik eigenlijk niet anders dan daar zo meteen een lied over draaien. Ik zit te denken aan Jezus overwinnaar. Het zou ook wij zijn meer dan overwinnaars kunnen zijn. Maar laten we Jezus overwinnaar kiezen zo meteen. Lijkt me mooi. Nog even, ik krijg hier reactie binnen op de NPO Luisterapp. Mensen die zeggen, wat een mooi getuigenis. Wil je die site nog een keertje noemen? Dat is christelijkegedichten.com, toch?
1: Ja, daar staan mijn gedichten en ook inderdaad de webshop naar de boeken. En ook overdenkingen staan daar online.
0: Ja, voor iedereen die wat inspiratie nodig heeft. Of het nou is voor hem of haar zelf. Of om in een kerkdienst of in een kerkblad of waar dan ook te gebruiken. Ja. Dat kan gewoon. Als mensen noemen waar ze het vandaan hebben, dan is het allemaal vrij te gebruiken. Als ik je goed begrijp.
1: Ja, daar is het voor te gebruiken. En mensen mogen me uiteraard ook een berichtje sturen. Maar ook heel vaak gebeurt dat niet. En dat is ook prima.
0: Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je op je site hebt geschreven. Ik hoop dat de gedichten en woorden u mogen bemoedigen en uw hart mogen raken en zo tot een zegen mogen zijn in Gods Koninkrijk. En dan zeg je er vervolgens achteraan Soli Deo Gloria, wat betekent aan God alleen de eer. Dankjewel Leo dat je dit doet en daarin voor zoveel mensen tot zegen en inspiratie bent.
1: Graag gedaan en succes met de uitzending en goede zondag.
0: Helemaal goed. Jij ook. ChristelijkeGedichten.com voor degenen die er meer over willen horen of willen lezen. En wij luisteren naar aanleiding van die tekst uit Romeinen 8, waarin Paulus zegt dat we meer dan overwinnaars zijn, naar het lied Jezus overwinnaar.

0: Ik krijg hier reactie binnen op de NPO Luister-app van mensen die zeggen, wat een mooi getuigenis. Wil je die site nog een keertje noemen? Dat is christelijkegedichten.com, toch?
1: Ja, daar staan mijn gedichten en ook inderdaad de webshop naar de boeken. En ook overdenkingen staan daar online.
0: Ja, voor iedereen die wat inspiratie nodig heeft. Of het nou is voor hem of haar zelf. Of om in een kerkdienst of in een kerkblad of waar dan ook te gebruiken. Ja. Dat kan gewoon. Als mensen noemen waar ze het vandaan hebben, dan is het allemaal vrij te gebruiken. Als ik je goed begrijp.
1: Ja, daar is het voor te gebruiken. En mensen mogen me uiteraard ook een berichtje sturen. Maar ook heel vaak gebeurt dat niet. En dat is ook prima.
0: Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je op je site hebt geschreven. Ik hoop dat de gedichten en woorden u mogen bemoedigen en uw hart mogen raken en zo tot een zegen mogen zijn in Gods Koninkrijk. En dan zeg je er vervolgens achteraan Soli Deo Gloria, wat betekent aan God alleen de eer. Dankjewel Leo dat je dit doet en daarin voor zoveel mensen tot zegen en inspiratie ben.
1: Graag gedaan en succes met de uitzending en goede zondag.
0: Helemaal goed. Jij ook. ChristelijkeGedichten.com voor degene die er meer over willen horen of willen lezen. En wij luisteren naar aanleiding van die tekst uit Romeinen 8, waarin Paulus zegt dat we meer dan overwinnaars zijn, naar het lied Jezus, overwinnaar.

Ja, een lied wat inmiddels in heel veel kerken op heel veel conferenties gezongen wordt nadat het jaren geleden uitkwam. Talita Govers hoorde je het zingen samen met Reijer. En vanuit die overwinning van Jezus gaan we door naar samenzang vanuit Zutphen. Met een lied wat gebaseerd is op het Bijbelboek Habakuk. Het dorre land zal juichen. Het gaat natuurlijk over dat er een situatie kan zijn waarin je afvraagt hoe moet dat verder. Maar dat de belofte van God groot is. Dat je mag uitzien en verlangen naar iets nieuws.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, afgelopen vrijdag ging het in deze podcast over vergeving. En in de tweede uur heb ik er al wat over verteld. Ik zou je willen aanraden, als je dat nog niet hebt gedaan en je wil over dit onderwerp in 20 minuten wat meer leren, luister die podcast dan. Dat kan via de website van de EO. Als je gewoon googelt op Vraag het Jurjen podcast, dan kom je er wel. En anders in alle podcast-apps zoals Spotify, Apple Music enzovoort. Daar kun je hem terugvinden. Ik noemde daar al dat ik zelf veel geleerd heb van de predikant Tim Keller als het gaat om vergeving. En een van de belangrijke onderscheiden die hij maakt is dat er een verschil is tussen vergeving en verzoening. Vergeving, dat is iets wat jij moet doen, zo je wil. Een eenzijdige handeling. En dat vindt plaats in jouw hart en dat vraagt eigenlijk zelfs geen medewerking van de dader. Al helpt dat natuurlijk wel als een dader zegt, ik ben fout geweest, dat jij dan kan zeggen, ik vergeef het je. Maar je kunt bijvoorbeeld ook iemand die al lang overleden is vergeven. Of iemand die helemaal geen berouw toont. Ik weet nog dat ik met vluchtelingen optrok veel. En dat ik jonge mannen uit Angola begeleidde. Die dan onderdeel waren geweest, gedwongen van een rebellenleger. En vreselijk verschrikkelijke dingen hadden moeten bekijken, zien en ook moeten doen. Ja, die lui, die commandanten van die rebellenlegers, die waren hier niet waar ze aan konden vergeven of zoiets in die trant. Maar ik noemde het al in het vorige uur, vergeven gaat vooral over jouw hart. En daar vindt het plaats. Dus dat is jouw handeling. Het is vooral belangrijk om in een stuk vrijheid te komen. Ik weet nog goed dat ik met iemand optrok die heel pijnlijk mishandeld was en ook misbruikt door haar fysiotherapeut. Er was een hele zaak over ontstaan, maar vergeving, dat zag ze eigenlijk niet zitten. En ik begrijp dat eigenlijk best als ik menselijk redeneer. Maar toen wij met een groep collega's op een terrasje wat zouden gaan drinken, toen merkte ik dat zij rondkeek, eigenlijk het hele terras rondspiedde. En ik vroeg wat er aan de hand was. En toen zei ze, ja, ik moet wel zeker weten dat hij hier niet zit. En toen dacht ik, wow, dat is best intens na zoveel jaren. Dat je dan dus eigenlijk je leven laat leiden op een negatieve manier door de persoon waar je zo boos op bent. Begrijpelijk. Maar die bepaalt dus letterlijk waar jij op een terrasje gaat zitten. En misschien moet ik het nog dichterbij halen. Als je straks naar de kerk gaat en als je boos bent op iemand of iemand niet hebt vergeven, ja, dan zorg je wel dat je niet tegelijk met die persoon door de deur naar binnen loopt. Hè? Of dat je komende week niet bij je collega met wie je niet graag optrekt tegelijk in het toiletblok terechtkomt of zo. Omdat je dan allebei daar je handen staat te wassen. Want ja, dan wordt het ongemakkelijk. Dus als je niet vergeeft, dan heb je eigenlijk vooral jezelf mee. Hè? Jij keert jezelf in een soort gevangenis. En nogmaals, ik zeg niet dat het gemakkelijk is. Maar het is een eenzijdig proces wat jij moet doen. En dat is wat anders, zegt Keller dan verzoening. Want verzoening is een tweezijdig proces. Daar moet een dader wel schuld erkennen, berouw tonen, concrete stappen zetten om het vertrouwen te herstellen. Dus vergeven is eigenlijk iets wat je vanuit je hoofd, vanuit je wil moet gaan doen. En ik zou ook zeggen zo snel mogelijk, al heb je daar soms ook echt wel even tijd voor nodig, dat realiseer ik me. Maar verzoening is natuurlijk iets wat echt tijd kost. Zeker in heftige situaties van aanhoudend gevaar of zelfs misbruik. Ja, dan kan zelfs voor je gevoel het onmogelijk zijn om te verzoenen. Dan neem je afstand om grenzen aan te geven. En dat is volstrekt begrijpelijk. En dat kan dus ook terwijl je een vergevingsgezind hart hebt. Nou, ten slotte, Jezus die zegt hierover, als Petrus bij hem komt staan, Heer, mijn broeder of mijn zuster die heeft tegen me gezondigd, hoe vaak moet ik me eigenlijk nog vergeving schenken? Moet dat 7 keer? Dan zegt Jezus, nee, niet 7 keer, maar tot 70.

40 maal 7 keer. Je vindt dat in Matteüs 18. En dat zijn best stevige woorden. Je kunt ze gemakkelijk uit hun context trekken. En misschien ook wel te snel tegen iemand zeggen, joh, vergeef gewoon, dat moet je doen. Maar Jezus is hier natuurlijk wel radicaal. Vanuit het principe dat hij benadrukt, God heeft jou ook vergeven. Zoveel. En dat is ook wat meerdere van jullie in de app naar voren laten komen. Maar als ik besef, schrijft iemand, hoeveel Jezus voor mij heeft gedaan, dan kan en wil ik niet anders dan ook vergeven. Terwijl dat best moeilijk is. Jan die schrijft bijvoorbeeld, als we niet vergeven, dan breken we de brug af waar we zelf nog overheen moeten. Omdat we zelf ook vergeving nodig hebben. Ja, en dat is terechte opmerking, denk ik. Maar nogmaals, het gaat vaak mis als we het te gemakkelijk maken. Niet keihard die schuld erkennen. En dat is wat ik in het tweede uur met name benoemde. Hè. Ga in alle eerlijkheid dat onrecht te lijf. Hè. Benoem het. Dit is wat er fout is gegaan. Breng de schade in kaart. Wat is er kapot gemaakt? Erken de pijn. En als je dat dan hebt gedaan, dan kan er een wilsbesluit zijn om je schouders eronder te zetten. Om jezelf en om God en misschien ook die ander te beloven dat je die zonde niet telkens opnieuw zult oprakelen door die ander te straffen. En dan ga je dus eigenlijk handelen naar die belofte die je hebt gedaan, die je hebt uitgesproken, vergeven. Dat je je gaat gedragen alsof de schuld is voldaan. En dan vervolgens dan mag je, denk ik, wachten op het gevoel. Want het gevoel van vrede in je hart, dat volgt pas na die daad van vergeving. Als je wacht tot je klaar bent om te vergeven, nou, dan is de kans groot dat het waarschijnlijk nooit gebeurt. Want die pijn blijft zitten. Dus het gevoel volgt de gehoorzaamheid en de daad, het willen vergeven. Ja, en ik vind het fijn dat meerdere van jullie dat net ook hebben laten weten, de NPO-luisterapp. Van het heeft tijd gekost, maar toen ik besloten heb om te gaan vergeven, toen is God het proces van heling en herstel in mijn leven gaan doen. Ja, dat is het volgens mij. Juist. Ik hoop dat het je helpt. Nogmaals, ik verwijs je graag voor de hele podcast naar Vraag het Jurjen. Luister maar terug. En natuurlijk mag je ook naar aanleiding daarvan je reacties naar me sturen. We gaan samen luisteren naar het lied van Jubilate Deo. Liefde van God die elk bemint.

0: Ik bid voor jou.
1: Ja, ik wil graag samen met je bidden nadat we zojuist met Sela al het Agnus Dei hoorden, wat natuurlijk ook een vorm van gebed is. Heer onze God, deze zondagochtend willen we samen bidden. Het is buiten bewolkt en dat geldt voor sommige van onze levens ook. Dat we op zoek zijn naar licht, naar de zon, naar vrede in ons hart. En dan komt het thema van vandaag misschien ook wel dichtbij. Vergeving. Moet ik daar iets mee? Weet ik me vergeven door de Hemelse Vader? Ik bid dat u ons geeft dat we dat echt mogen geloven. Dat tussen ons en u het vlak is, de weg vrij is. Er niet meer van alles tussen zit. Al kunnen we verdrietig zijn over ons tekort, over onze zonden, over teleurstellingen die er zijn. We willen u bidden dat we mogen geloven dat u uw vergevende handen naar ons uitstrekt. Zoals u dat deed ook in de persoon van Jezus die naar deze aarde kwam. Wat eigenlijk Leo vanmorgen ook zo mooi vertelde aan de telefoon. Ik wil u bidden voor mensen die hier veel pijn ervaren. Die zeggen, ik weet wel dat het moet, maar het kan het nog niet. Er is zoveel gebeurd. Wilt u stap voor stap dat in hun leven bewerken? En mogen ze in ieder geval met hun hoofd en hun wil een besluit nemen. Ja, dit is wat ik wil. En dat u het dan vervolgens gaat doen. Dat die wond die het is, gaandeweg dicht zal gaan groeien. Zodat er hooguit een litteken overblijft. Ja, dat zal nooit weggaan. De gedachte eraan. Maar misschien dat de pijn dan wel echt minder is. En daar verlangen we naar. We bidden u voor deze wereld en bijzonder ook voor dat waar meerdere luisteraars mee bezig zijn in hun hart, in hun hoofd, het busongeluk. Misschien ook wel omdat we ons zo kunnen voorstellen, een fijne reis met wat oudere mensen en dan vervolgens gebeurt dit. Wat een drama. Ontfermt u zich over families die hun vader, hun moeder, hun opa en oma zijn verloren op zo'n tragische manier. En wilt u ook bij die hulpverleners zijn die alles doen om mensen te helpen om ook weer veilig naar Nederland terug te komen als dat kan. Maar ook om uitvaart en begrafenissen voor te bereiden. We bidden om uw kracht, om uw troost in hun levens. We leggen onze levens in uw handen. We danken u voor wat u ons hebt gegeven. En we bidden dit in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We sluiten af met een lied over vergeving. Aangedragen zojuist door een van de luisteraars, Rianne. Het heet, als er vergeving is, kan er genezing zijn.

Ja, dat is het helemaal. De weg van herstel kan beginnen. Met nadruk op een weg. Het is niet een quick fix. Het gaat bij vergeving vaak over grote en diepe dingen. En soms uiteraard ook over kleine dingetjes. Conflictjes op de werkvloer, strubbelingen of irritaties over en weer in je gezin of in je huwelijk. Vergeving is key, is zo belangrijk daarin. En uiteraard, het is God die ons zelf dat heeft geleerd. Zojuist appte ik naar iemand hier in de NPO Luister-app. Vergeving is gratis, net als genade gratis is, maar het is niet goedkoop. Het kost je alles. En dat is ook precies wat God natuurlijk deed. Hij vergeeft ons onze zonden, maar dat betekent dat jij voor niets vergeving krijgt, maar niet dat het niks gekost heeft. Want Jezus stierf ervoor aan een kruis, me dunkt. Ja, dat is in het gewone leven ook zo. Je kiest ervoor om de pijn te nemen, om schuld te dragen, terwijl dat notabene de schuld van een ander is. Ik wens je daar veel sterkte bij en zegen, inspiratie en ook blijdschap als je vervolgens een vrij leven mag leiden. Nou, dat was een beetje een pittige zondagochtend, zeg. Anderzijds, het moet maar eens. Het is een opstart voor deze dag. Een stukje bezinning is ook goed hier op NPO Radio 5. De collega's van de Sandwich, die zitten klaar. Jacques Kleuters en Angelique Stijn, die gaan het hier zo overnemen. Ik ben er volgende week weer voor groot nieuws. En ik wil tegen je zeggen, een hele mooie zondag. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Ze zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er eentje om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, niet op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. 1 van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 anderen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Het heeft vannacht fors geregend volgens mij, maar nu is het hier droog in Hilversum. Ik begin met een gedicht van een Vlaamse dichter, Ivo van Strijtem. Hij heeft net een nieuwe bundel uit, die heet Wereldburgers. En ik lees het gedicht voor, dat heet Verdriet. Per slot van rekening heeft iedereen wel een verdriet. Met zijn naam er stuntelig ingebeiteld. Want verdriet is hard. En 10 meter hoog al zijn verdrieten nooit hetzelfde. Vraag het de steenhouwer. Het ene is met gouddraad doorregen. Het andere rijgt je aan een degen. De ene kan er zacht gezegd niet tegen. De andere verschuilt zich achter een grap of valt in duigen. En raapt zich nooit meer helemaal op. Ik bedoel, er ontbreekt voortaan een heel belangrijk deel. En dat kan je nooit meer aan je moeder vragen. Hopelijk heb je een dak boven je hoofd. Ook al stort het dagelijks in. En de zon, die kan je vergeten.

0: Ja, dat is mooi. De Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg. Ja, dit is een zender waar veel evergreens gedraaid worden. En dan mogen we toch wel zeggen dat dit een evergreen is. Want voor mij is een evergreen een lied wat een beetje sluimert. Wat niet per se hoog in de hitparade heeft gestaan. Maar wat langzamerhand in ons collectieve geheugen is geslopen. Ik denk dat Frits Spits en Tom Blomberg daar nog wel het nodige aan gedaan hebben. Want ik herinner me toch wel dat zo'n 25 jaar geleden ze dit veel vaak draaiden in de avondspits. En zo langzamerhand begon het steeds bekender te worden. En de beide jongens die speelden dat nummer ook heel vaak op straat en zo. En ze hebben het zelf ook wel heel erg levend gehouden, de Amazing Stroopwafels. We begonnen met Doris Day, deze prachtige sandwichochtend, met Dream a Little Dream of Me. En ik weet zeker dat er nu iets Frans komt.
1: Je

De Lemonade Song was dat hier gedaan door Pink Martini. Wat we zo vaak gedraaid hebben. Mooie groep uit Amerika. Daarvoor Jardin d'Hiver. Daar kennen we natuurlijk wel dat nummer hè, van Henri Salvador. Maar dit dan in een nieuwe uitvoering van Iba Tawaji. En de trompetist Ibrahim Malouf. Prachtige trompetist is dat. Er komt een album uit deze week. En die heet A la Française. En daar staan allerlei mooie nummers op. Nieuwe versies dus. Ja, we hebben natuurlijk een tekstschrijver, componist gehad in Nederland, die niet door iedereen even gewaardeerd werd, om het zo maar eens te zeggen. Maar die wel heel bekend en heel populair was en verschrikkelijk veel verkocht. Maar ook in het buitenland wel bekend was. Een van zijn liederen is over heel Europa gezongen.

bestzingende duo in Nederland, The Tangerine. Met een nieuw album, Family Tradition heet dat album. En dat staat helemaal vol met nummers met andere verwante familieduo's. Zoals hier met de Lassie Brothers in Sunday Morning Love. Daarvoor The Furies met Davy Arthur met Red Rose Café. En de kenners al daar het kleine café aan de haven in herkend hebben van Pierre Cartner. Ja, laten we eens kijken of we nog een mooi iets in een hele vreemde taal kunnen horen. Thank you.

Queen of Hearts door Natalie Merchant. Het is een Engels kinderrijmpje. Queen of Hearts staat op een nieuw album, Cabinet of Wonder. Daarvoor hoorden we een man uit Cameroen, Bassi, Blik Bassi. En die zong een duet samen met Lenin, dat is een Braziliaanse zanger. Fala Portugues heette dat nummer. Ja, dan gaan we het over Herman van Veen hebben. Nou ja, wat ik vertelde aan het begin van de uitzending, dat voor mij een evergreen is een lied wat zich langzaam bij mensen naar binnen heeft weten te dringen, of ze nou in de hitparade stond of niet. Maar goed, dat gaat ook wel voor heel wat nummers van Herman van Veen op. Hij heeft behoorlijk wat evergreens geschreven. Zo. Hij heeft natuurlijk al een heel erg lange carrière. Een van de bekendste nummers van hem. En daar ben ik van de week ben ik daar. Enquête gehouden onder de luisteraars en onder andere mensen die ik ken van Facebook pagina's die ik heb, wat nou eigenlijk het populairste en het bekendste Nederlandstalige liefdeslied is. En de top 5 is Voor Haar van Frans Halsema, en dan Pastorale van Xavier en List, Avond, Ik Geloof, Boudewijn de Groot, en op 4 stond Liefde van Later, beter bekend misschien onder de mensen als Ik Hou van Jou van Herman van Veen. Goed, dat is een prachtig lied van Brel en vertaald door Lennart Nijg. En we laten het horen. Herman van Veen met Liefde van Later.

Angela Groothuizen met Melk en Honing. Een lied wat eerst door Herman van Veen gezongen was en later door Angela overgenomen is. Ik vind het een prachtige versie. Ook heerlijk, dat orgeltje erachter. Ja, Herman van Veen heeft natuurlijk heel veel zelf geschreven, heel veel zelf gecomponeerd. Maar hij wist zich ook altijd omringen met hele goede mensen die teksten voor hem schreven. Met name bijvoorbeeld Rob Crispijn heeft voor hem geschreven, Willem Wilmink. Meestal maakt hij toch zelf de tekst maar en de muziek, maar toch een enkele keer ook een muziek van een ander. Zoals hier van Henk Temming, Melk en Honing, Angela Groothuizen. Daarvoor Liefde van Later van Jacques Brel en Lennart Nijg. Ja, nou ja, en dan maar eens Riverman van Nick Drake. Ook eigenlijk al een evergreen aan het worden.

Agnes Obel was dat. Ik was meteen gegrepen door haar manier van zingen en vooral door die pianospel van haar. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dat een beetje kinderlijk spelen vond ik het. Ik vond dat heel erg charmant en dat herhalende erin en zo. Ik vond het mooi. Maar ja, ik bedoel, is ze een bekend iemand? Ik weet het eigenlijk niet. Wie draait er op de radio? Ik weet het eigenlijk niet. Wij. Maar toch was ze dus uitverkocht in het Amsterdamse Bos laatst in augustus. Dus er zijn krachten bezig van mensen die weten wie zij is, Agnes Obel. Dit komt van haar eerste cd, Philharmonics. Daarvoor Seo Jorge en Beck met Riverman van Nick Drake. Nou ja, we hebben nog wel tijd, hè, Angelique?

0: Het stuk heet Serenade for Sarah en het komt uit de film Les Uns et les Autres. En dan weet je het wel, als je kenner bent, dan weet je dat de muziek van Michel Legrand was. Groot componist, zong zelf ook. En ja, ik vind het heerlijk om zo'n groot orkest te horen. Hoogpolig noem ik dat meestal. Van die crèmige akkoorden van dat orkest. Heerlijk. Nou, dat was dan ook meteen het laatste nummer van The Sandwich. We hebben ook nog even geluisterd naar Maria Dolores Pradera met La Flor de Canela, een van de grote hits van deze grote Spaanse zanger. Kik van de Veer is present. Die gaat zelf een schitterend programma maken. Angelique zit aan de knoppen. Bedankt voor de samenstelling, Angelique. Het was fantastisch. En om 11 uur zijn we bij je terug. Tot zo dadelijk. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. Okay.

0: En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om dat de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. 103 mensen konden worden geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet bekend. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage met als doel de trein te laten ontsporen. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden kan wat regen voorkomen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit wat droger, met ook wat zon. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Toen ik laatst in de trein mijn plaats aan een dame aanbood, kon ik weer met een rood hoofd gaan zitten, omdat zij mijn aanbod afsloeg met de woorden: ik verkies geen warme plaats. Raden de kopstukken mee aan in het vervolg toch nog voor een dame op te staan? En als zo'n geval nog eens voordoet, hoe kan ik zo'n dame ervan repliek dienen?
1: Meneer, dat was helemaal geen dame. Wat het wel was, dat weet ik ook niet. Het mens was bovendien niet helemaal goed wijs. Want alle plaatsen in een trein zijn warm, waar je ook gaat zitten. En die vrouw moet dus voortdurend staande reizen. Wil ze dat gedeelte van haar lichaam, wat hier ter sprake is, koel houden? Een vrouw is koud en die wil ook koud blijven. Zelfs op de meer afgelegen gedeelte van haar persoonlijkheid.
2: Ja, goedemorgen, welkom bij Andermans Vera. Luister zolang het toch kan. We begonnen met de onvergetelijke Godfried Bomans. Het eerste liedje, een vrolijk nummer van Robert Long, onnavolgbaar gezongen door Simone Kleinsma. Stel nou even.

0: Simone Kleinsma zong Robert Long. Ja, verleden week liet ik nogal wat liedjes horen over oma. Nou, ik heb er nog veel meer liggen hoor. Ik heb bijvoorbeeld Alexander Curly nog liggen over opoe. En Jan-Simon Minkema. Maar ja, het houdt een keer op hoor met die oma-cyclus. Maar deze vond ik bij herbeluistering toch wel weer heel schattig. De tekst is van Marty Vardenius, die van ver voor de oorlog tot 1950 zo'n beetje de enige vrouwelijke cabaret-auteur was. En op muziek van Jo Spiers zong, nou, zing zegde actrice Nel Koppen het liedje Oma.
1: Als symbool van ouder worden stemt het kleurig mozaïek van je jeugdherinneringen, je vaak wat melancholiek. Flarden van gebeurtenissen wanneer je 's nachts niet slapen kan,

0: buitelen dan door je gedachten als een levende roman. En in die groteske droomarchitectuur staat oma dan als centrale figuur. Oma, die van alle tijden als onmisbaar meubelstuk wordt gebruikt door de familie, was je groot kindergeluk. Oma was je eerste liefde. Oma was je grootste vriend. Oma kon dankzij haar leeftijd weer echt spelen als een kind. En waren vader en moeder een avond niet thuis, dan was het oma die past op de kinderen en het huis. Oma, wilt u er wel aan denken dat ze dadelijk slapen gaan? Geen gespeel of zo met water en het licht niet zo lang aan. In het trommetje staan koekjes en thee heb ik al klaargezet. Dank u wel, hoor. Nou, we gaan dan. Kinderen, zoet zijn. Ga naar bed. De voordeur sluit achter dit haastige relaas. Oma zwaait de scepter en de kinderen zijn baas. Eerst spelen ze Willem Barends. Echt met water in het bad. Oma in de rol van walvis spuit ze met de handdouche nat. Dan circusje op de bedden van het hele huisgezin. Een kooi maken ze van alle kussens. Oma als wild beest erin. En dan staan ze als clowns allemaal op hun kop. Oma, kalmerend, ruimt de rommel weer op. Dan vertelt oma sprookje. En dan nog spookverhaal. Dan zingt oma nog een liedje. Welterusten, allemaal. Oma, wil je het licht niet uitdoen? Dat vind ik zo vreselijk naar. Oma, mogen we nog praten? Oma zegt, nou doe dan maar. En snakkend naar thee, moe, maar zelf voldaan, zet oma de deur van de kamer wat aan. Oma, mag ik nog wat drinken? Oma brengt een kopje thee. Oma, mag ik nog een appel? Oma scheelt meteen maar twee. Oma, ik heb nog zo'n honger. Oma geeft haar eigen koek. Oma, gauw, ik moet zo nodig. Oma voorkomt een natte broek. Theelichtje en leunstoel, ze lokken hem niet. Want oma had je zorg maar en sjouwt en geniet. Oma, wil je even komen? Oma, heb je even tijd? Oma, wil je mijn bed goed leggen? Oma, ik ben mijn zaddoek kwijt. Oma, vaak wil maar niet komen. Oma, ik kan de maan niet zien. En als ze dan eindelijk slapen, staan de wijzers over 10. Maar de volgende morgen, aan het ontbijt, zegt omaatje, ja hoor, ze sliepen op tijd. Flarden van gebeurtenissen. Wanneer je 's nachts niet slapen kan, buitelen dan door je gedachten als een levende roman. Domme angst om oud te worden. Mens, kan er iets mooiers zijn dan voor een paar kleine kinderen een volmaakt sprookje te zijn? En omdat het nou eenmaal niet anders kan, maken we voor mannen een oud opaatje van.
1: Ach, wat een lief liedje toch, hè. Ik heb er nog eentje voor u over oma. Van en door Herman van Veen op muziek van Erik van der Wurf. Dat is een beetje andere koek, hoor. Het gaat ook over een foute papa en mama.

laatste knikken in de bek van een kikker, die toen heel gek stond te hikken. Even later was hij dood. Oma, als ik stiekem die knikker in de soep doe, gaan papa en mama dan ook. En mag ik dan voor altijd bij jou?

Vond je dat niet wrang? Ja, ik vond het heel wrang. U weet toch dat de Sandwich ook wekelijks liedjes draait van Herman, hè? En Van Veen is opgenomen in de Wall of Fame van grote liedschrijvers. Samen met onder andere Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Nou, nog één oma-liedje. En dat is in het Twents. En dat is nogal ongebruikelijk in dit programma. Maar omdat het over maar liefst twee oma's gaat. En ook omdat het net uit is. En natuurlijk ook omdat het een mooi liedje is. Jazzzangeres Judith Nijland. Die schreef en zong het. En het gaat over haar beide oma's die allebei Marie heten. Judith heet dan ook volledig Judith Marie Nijland. En ze is trots op haar tweede voornaam. Over oma en over het platteland gaat het. En het staat op haar EP Op Huzan. Staat op Spotify.

0: wat.
1: Beelden heb mijn herinnering kleurt. Kan mij haast niet voorstellen hoe het was

En Piet Tullenaar schrijft: vandaag een jaar geleden overleed Gerard Cox. Zanger, cabaretier, acteur, wat al niet. Wat hebben we van hem genoten? Waar hij erg van hield is het zingen van vooroorlogse Nederlandse liedjes. Speenhoff, Dirk Witte, Louis Davids. En van de laatste laat ik een opname horen uit Podium van een Nederlandse Lichte Muziek. Het is een liedje dat Davids in 1916 schreef met zijn pianiste Margie Morris. Gerard Cox zong het in 1991, begeleid door de onnavolgbare Cor Bakker en zijn combo. Ik was erbij toen, het was heel mooi. Had je niet die mooie blauwe ogen?

zonde en je fouten. En alles is weer voorbij. Meisje, waarom moet je altijd stoeien? Meisje, dat doet mij zoveel verdriet.

je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voorgoed met je te breken, als ik je gezien heb,

Ik heb geprobeerd je te vergeten, omdat dat voor mij het beste is. Ik probeer al weken voorgoed met je te breken. Als ik je gezien heb,

of ik in de diepte glijd. Dan vergeef ik alles, je zonde en je fouten. En alles is weer voorbij. Meisje lief, ik wou dat ik je kon haten. Jij bent wel lichtzinnig, maar niet slecht.

0: op tijd. En alles werd anders na Tijmens besluit. Je zou zeggen, die Tijmen was de tijd iets vooruit. Hij werd nu wel eerder jarig en ook met oudjaar zei hij om 11:50 al gelukkig nieuwjaar. Maar helaas raakte Tijmen toch wel na een poosje gewend aan de tijd van zijn vroege horloge. Hij kon zichzelf niet meer met deze truc foppen en dacht, ik moet hier toch meer tijd in gaan stoppen. Dus toen maakte Tijmen weer hetzelfde besluit en zette zijn klok nu 1/2 uur vooruit. En dat scheelde de wereld, hier had hij zoveel profijt van, zodat hij bij alles nu echt heel ruim op tijd kwam. Dan dacht hij, oh nee, ik moet over 5 minuten op school zijn. Dat ga ik nooit redden. En dan rende hij naar het schoolplein en keek op de klok daar en dacht, niet te geloven. Ik ben echt heel snel, ik heb nog 12 minuten over. Maar ook aan die tijd raakte Tijmen gewend. Dus verzette hij de tijd van moment tot moment. En ook al vond Tijmen dit een geweldige lifehack, toch kreeg hij van al dat vervroegen een jetlag. Het leek een goed plan, maar het was toch wel afzien. Toen hij 17 werd, voelde hij zich al 18. En toen kwam het besef, ook al duurde het even, dat Tijmen vanaf nu in het nu moest gaan leven. Maar het liefst zou ik zelf in de tijd terug willen gaan, zodat andermans veren nog steeds zou bestaan.
1: Nou, dat is toch lief van Roel, hè? Dat einde. Nou, dat zouden wij allemaal wel willen. Theatermaker, schrijver en muzikus Diederik van Vleuten en drummer Lucas van Merwijk presenteren samen met het trio Kaaskop de voorstelling Breekbare Mensen. En dat kan alleen maar heel mooi worden. Ze zingen Nederlandse nummers, waaronder zeker een hommage aan Jeroen van Merwijk. Nou moet hij eens luisteren hoe mooi dat liedje Breekbare Mensen van Merwijk is. Diederik van Vleuten zingt het hier.
2: Breekbare mensen, breekbare mensen, op zoek naar een beetje geluk. Breekbare mensen, ik weet het, ik ken ze, gevoelig en snel van hun stuk. Breekbare mensen, vertroetel, verwensen, ach, zet ze toch nooit onder druk.

0: José voor de Burg die gaat een liedje zingen over het spelen met de tijd. En spelen met de tijd is een stokpaardje van hem, zo lijkt het. Hij heeft wel meer van die liedjes geschreven. Dit is ook weer zo'n mooi spelletje met de tijd. Let op de wonderschone clue.
1: Een tijdje geleden in het dorpje Sint Pancras woonde een jongetje Tijmen dat altijd te laat was. Als zijn ouders hem riepen, zei hij altijd nog even. En kwam hij pas beneden om 7:10. Terwijl er 's ochtends om 7:00 stipt werd ontbeten, bleek steeds alsof Tijmen de tijd was vergeten. Dit kan zo niet langer, liet zijn vader plots blijken. Het wordt tijd dat die jongen van ons klok leert kijken. Dus op zijn verjaardag kreeg hij een klein doosje. En wat zat daarin? Het was een horloge. En toen leerde Tijmen de tijd af te lezen. Maar nog steeds was hij laat als hij ergens moest wezen. Maar het verschil nu met vroeger was dat hij kon zien hoeveel tijd hij te laat was. Steeds een minuutje of 10. En Tijmen dacht na en riep toen Eureka, ik draai de wijzer naar voren. Dan heb ik tijd extra als ik 10 minuten vooruit loop op iedereens tijd. Ben ik als ik te laat ben nog steeds wel.

Ik weet nog dat Diederik dit zong op de televisie in een praatprogramma. En Jeroen van Merwerk is net overleden. En toen werd hem gevraagd of hij dit liedje wou zingen op de tv. En nou, het was, hij redde het maar net. En dat was juist zo mooi om te zien. Ja, Diederik van Vleuten. Ja, en die voorstelling Breekbare Mensen, die toert nu door het hele land. Nou, heel wat anders nu. Er is een gigantisch boek verschenen van Peter Voskuil, het Groot Vlaams Liedboek. Een pil op atlasformaat en het beschrijft de geschiedenis van het Vlaamse lied van 1960 tot 2025 met heel veel sappige anekdotes. Nou, ik heb het nog lang niet uit, maar ik raad het nu al van harte aan, want ik zit met rode oortjes te lezen. Ik ga een lied om te lachen laten horen. Dat staat niet in dat boek. Maar ik vind het wel een van de grappigste van Urbanus, die natuurlijk wel in dat boek staat. Het gaat over seks. Poesjes toe.

tegen het behang. Hou toch op met scheren, je bent al bloot genoeg. Laat dat eksternest maar hangen. Of scheer je morgen vroeg. Trek die stomme lady chef uit het stopcontact. Vooraleer mijn Eiffeltoren in de Seine zakt.

0: Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening. En dan zei de sergeant: nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij: hoe vind je het bij het leger? Ik zeg: ik vind het niet. Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij: ik geloof ook niet dat het er is, jongen. Of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar 12 maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. 3 sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen 2 gerechten in gauw zijn nummertje kon doen. Weet je veel als je pas 1 avond bij het leger bent. Maar toen ging hij bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? Schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van 3 gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? Riep hij. Er was een bereidwillige soldaat die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen 6 keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een zevende keer de bocht nam... toen schreeuwde die sergeant zo hard... dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij... een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen... Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog 11 maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. 1 keer heeft de Zeeman het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. Het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant, vallen die Engelse dingen mee? Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over, kaarsrecht. Zoals dat van majoors in de boeken staat.
1: Na Urbanus hoorde je nog een hele grappige Belg, Jos Gijzen, met Onder de Wapens. En Jos Gijzen, dat was, was een columnist, maar ook een radiomaker. Jij zou het een soort Vlaamse Simon Carmichelt kunnen noemen. Ja, en dit verhaal, dat was natuurlijk een gedateerd verhaal over de dienstplicht. En het kwam uit de tijd dat het leger nog van alle kanten belachelijk werd gemaakt. En wat vonden we dat allemaal leuk. Paul van Vliet met New York Kees en Fons Jansen met de kolonel. Wat moesten we toen lachen om het belachelijk maken van het leger? En nu zijn er weer plannen om de dienstplicht opnieuw in te voeren. De tijden veranderen, mensen. En dan nu een lied dat wel in het boek van Peter Voskuil staat. De Zotte Morgen uit 1970 van en door Chef van Uitsel. Volgens het boek is er een tijdperk voor de Zotte Morgen en daarna. Het moest het Vlaamse antwoord op Boudewijn de Groot worden en dat werd het. Een absolute klassieker. Een evergreen. Het was het titellied van de LP in majestueuze klaphoes met voorop een eenvoudig portret van de uitvoerend artiest. Ga zitten. Laat je meevoeren naar een ontwakende stad. Hoogstwaarschijnlijk Brussel.

0: en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier wat ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Ja, ik noem het toch nog een keer, hoor. Het Groot Vlaams Liedboek. En daarin kan je alles lezen over Jef van Uitzel en al die andere Vlaamse meesters. Nou, ik ga nu een liedje, een puur Hollands liedje van Lieselore Gerrits laten horen door Harald Veenstra. Die heeft al heel wat nummers die hij mooi vindt op Spotify gezet. Van Connie van der Bos tot Harald Veenstra zelf. En dit mooie liedje heet En Daarom. En de muziek is van Ben van der

Ja, dat was Harald Veenstra. Ik ken die man al meer dan 40 jaar. Ik werkte vroeger op het Theaterinstituut in Amsterdam op de afdeling Theateramusement met Jacques Kleuters. En iedere week kwam er een hele vrolijke jonge man binnen en die vroeg of er nog bladmuziek was van dat en dat. En mag ik in die map neuzen en mag ik daarin kijken? En dan liep hij weer te kopiëren. En dat was Harald Veenstra. En hij zingt nog steeds en nog steeds met veel succes trekt hij het hele land door van bejaardenhuis naar bejaardenhuis. De mensen vinden het prachtig wat hij doet. En ik ook. Dan gaan we nu naar de laatste gloednieuwe cd, De Dagen, van Jentel en de Boer. Daar staat hele vrolijke liedjes op, maar ook een ontroerd liedje, Flora.

0: De cassettes die ik met haar maakte passen niet in mijn geluidsapparaten. Ik kan haar foto niet in mijn iPhone zoeken. Ze is van daarvoor. Ze zit in stoffige boeken. Had ik maar de tijd stilgezet, had ik maar de vooruitgang belet. Ik schrik hoe hard ik doorga en hoe weinig ik nog denk aan Flora.
1: Ja, nog een liedje over de tijd. Ja, Angelique, bedankt. Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of Andermans Sfeer op een of andere manier kan doorgaan. Nou, er zit nieuws aan te komen. We komen nooit meer op de Nationale Radio, maar toch, ik hou u op de hoogte. Tot volgende week.
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het erg...

0: nergens kan, dan kan het bij Frits, want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, okay. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
7: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het had volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden, maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De man werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen kwam. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van 103 geëvacueerden is één iemand om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen. Die gaat tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer, vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Ook wat zon en een graad of 19. Vanavond en vannacht wat regen, maar het blijft verder droog. Dit was het NOS Journaal.
8: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, we zullen nog heel wat mooie muziek moeten draaien hier vanmorgen om de wolken hier in Hilversum te verdrijven. Maar we gaan ons best doen. Ik begin met een gedicht van Rodin al-Ghalidi. 6 hoofden, 1 hart waren op het strand. De grootvader dacht aan zijn begrafenis. De grootmoeder aan haar eenzaamheid na hem. De vader dacht aan de kosten van de begrafenis. De moeder aan het gedoe. De zoon dacht aan de dood. De dochter aan het leven na de dood. De hond blafte, zwom, kwispelde zijn hart naar de wolk, plaste, rook hondjes, rende, beet in de zee, sprong naar achteren, druppelde blauwe

golven. De hond vloog in de hemel van zijn leven. Thuis dachten de zes hoofden aan die mooie dag. Het hart verdween in diepe slaap.

0: Salut les copains. J'ai toujours mauvaise mine. J'ai raté mon train. Oh. Adieu les mandolines. Je partais en voyage avec pour bagage. Dans ma petite musette, 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise, je partais pour l'Italie.
1: Leuk, dat is Gilbert Bécaud, een van zijn oudste nummers. Hij maakte vanaf 53 albums, dit is uit 57. En het is eigenlijk gebaseerd op een beetje oude volkslied-traditie, namelijk een refrein wat steeds langer wordt. Ik denk dat ze dat noemen, de boom wordt alsmaar dikker. Dat is er een goed voorbeeld van. In ieder geval, dit is een verhaal over een vakantie van Gilbert Bécaud. En dat heet Salut les copains. En die titel is onvoorstelbaar beroemd geworden in Frankrijk. Tot een uitgegroeid, tot een zeg maar een cultureel fenomeen. Er kwam een radioprogramma, er kwam een tijdschrift, Salut les copains. Het is een hele bekende kreet geworden. En het lied is eigenlijk minder bekend geworden dan de gevolger ervan. We begonnen met Paul Simon, met Me and Giulio Down by the Schoolyard. Het tweede uur van de sandwich is begonnen. We gaan prachtige muziek draaien onder leiding van Angelique Stijn.

Amanda Strijdom, de moeder van het Zuid-Afrikaanse lied Silver Zomer, zong ze uit haar album Verspreide Donderbuien. Daarvoor hoorden we een Franse groep die lekkere lome versies maakt van nummers van Depeche Mode bijvoorbeeld. En dit was Enjoy the Silence. En die Franse groep die heet Nouvelle Vague. Nou, dat kunnen we wel onthouden. Er is een hitje geweest van een groep en een Amerikaanse band. Nou ja, eigenlijk is het Ben Cooper met wat losse muzikanten. En zoiets noemen ze een one-hit wonder. Radical Face met Welcome Home.

Singing nature back to life through the art of poetry, art and music staat op de website van Spellsongs. En Spellsongs is een groep van 7 muzikanten uit Groot-Brittannië. En die maken nummers bij de boeken van Robert McFarlane en Jackie Morris. Dit nummer heette Senegal van Spellsongs. Daarvoor Radical Face met Welcome Home. Ik ga je iets vertellen wat ik nog nooit verteld heb. En wat ook Angelique Stijn bijvoorbeeld helemaal niet van me weet. Ik ben een liefhebber.

Robert McFarlane en Jackie Morris. Dit nummer heette Senegal van Spelsongs. Daarvoor Radical Face met Welcome Home. Ik ga je iets vertellen wat ik nog nooit verteld heb. En wat ook Angelique Stijn bijvoorbeeld helemaal niet van me weet. Ik ben een liefhebber van hele oude auto's, oldtimers. En ik was dus gisteren in Mariënwaard, ergens in de Betuwe, en daar waren allemaal jongetjes. En dat waren jongetjes van 13, 14 jaar die foto's stonden te maken van hele grote, dure sportwagens die een half miljoen kosten. En die met kwijl uit de mond daar stonden te kijken. En later, als ze heel erg rijk zouden zijn, dan zouden ze zo'n auto vanuit hun jeugd gaan kopen. Dus die jongens die nu 45, 50 zijn, die gaan dan naar zo'n Ferrari Testarossa kijken natuurlijk. Maar ik kijk naar nog veel oudere auto's, naar auto's uit de jaren 50, 60. Mooie Citroëns, mooie grote Amerikaanse sleeën met van die uitsteeksels. Maar het hoogtepunt van mij gisteren was toch dat ik plaats mocht nemen in een Bentley uit 1928. Een open Bentley. Onvoorstelbaar mooie auto. Goede auto. Open. Je zit in weer en wind. En de bereider daarvan die was die ochtend nog over de grote weg met 120 km per uur naar Mariënwaard gereden. En ja, dat is wel een van de beste auto's aller tijden. Nou, ik zeg dit dus, dat wist je dus niet van mij. Ik beken het. Kom erop met je kritiek. Ik heb zelf overigens helemaal niet veel. Nou ja, ik heb een auto die 25 jaar oud is. Dat is een youngtimer. En ik heb ook nog een busje wat 50 jaar oud is. Nou ja, dat begint toch al een beetje erop te lijken. Maar ik heb het verteld, ik ben het kwijt. We gaan geen autonummers draaien hoor, Angelique. We draaien gewoon iets totaal anders.

Je zag me, het was al laat.

Donderdag. Een intrigerend lied van Margreet Westdijk. Geschreven samen met Marcel van As, die ook het arrangement maakte. Dat is de drummer van Spinvis, is dat. Er komt een album van haar uit, ben ik heel nieuwsgierig naar, want ik vind het een bijzondere sfeer hebben. En ja, ik ben benieuwd. Daarvoor dus een grootheid, Caetano Veloso, Braziliaan, die een klassieker zong, een beroemd nummer, Cucurucucu, Paloma. Ja, en dan gaan we het hebben over Sting. We gaan het wekenlang over Sting hebben, lekker. Nou ja, we gaan het niet wekenlang over Sting hebben, hoor. We hebben het over musicals. Ik probeer je een beetje de verkeerde kant uit te sturen. A red herring noemen ze dat in het Engels. Luister, wat wilde ik nou vertellen? Sting heeft een musical geschreven, The Last Ship. Was de afgelopen 2 weken terug in Carré, vandaag de laatste dag. En Sting is daar al een hele tijd mee bezig. Eerst had hij een soloalbum met nummers, een musicalversie die niet zo goed aansloeg. En nu een nieuwe versie die het wel heel erg goed doet. Dit jaar is hier op tournee mee geweest in Frankrijk, in Australië, de Verenigde Staten, Carré. En nu gaan ze dus naar Londen met The Last Ship, musical van Sting.

Ja, mooi dus. Dat was Frances McNamee. En Frances McNamee speelt dus mee in die musical van Sting, The Last Ship. En ze zong If You Ever See Me Talking to a Sailor. Daarvoor hoorden we Sting zelf zingen met The Last Ship. Ja, ik vond in de jaren 60, 70 vond ik dat groepje merkwaardige types uit de Verenigde Staten, Dr. Hook en The Medicine Show, altijd heel erg aanstekelijk. Ik hield ook wel van popmuziek die een beetje de cabaretkant uitging. En dat was bij Dr. Hook zeker het geval. Veel nummers werden geschreven door Shel Silverstein. Dat was eigenlijk de Annie M. G. Schmid van de Verenigde Staten. En een van zijn bekendste nummers was The Wonderful Soupstone.

Leuke stem heeft ze toch altijd. Eva de Rover, een paar jaar geleden. Laat me je lied zijn. Komt van haar mooie album De Jager. Ja, daarvoor dus, zoals ze zegt, Dr. Hook met The Wonderful Soupstone. En laten we nog maar gauw verder gaan naar een groepje wat jij ontdekt hebt, Angelique. Las Migas. MUZIEK

0: Ja, het is altijd een vrolijk nummer, het laatste nummer van de Sandwich. In de hele redactie van Adres Onbekend staat hier achter het glas te dansen en te springen op de muziek van de Mahalarai Banda, Mahalajeska. Angelique, je hebt lekkere muziek uitgekozen vanmorgen. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik hoop dat het toch nog vanmiddag een beetje opklaart. En dat we volgende week weer bij je terug mogen zijn. Tot dan. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ster.
5: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké, en waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 12 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto botste. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui en tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
13: The best of evergreens and best. is al goed onrustig hier. Iets met een ring. En er komt druk op adres te staan, want Anne zoekt met spoed een man die pas nog bij verrassing haar tuin in Scharendijken binnenliep.
14: Er kwam een man, pas op, Peter Hogeheide, de zoon van mijn overleden man. De leeftijd is ongeveer 60 jaar, denk ik. Woonde of woont nog in Wijk met Duurstede.
15: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
16: Maak morgen mee. KRO

0: Adres onbekend.
1: Een hele goede middag. En dankjewel. Adres onbekend werkt al 15 jaar samen met de beste regionale omroepen. En RTV Drenthe hoort daar al vanaf het begin bij. Vanaf het eerste uur is het onze rots in het hele noorden. Zij zijn daar al langer, in hun woorden, in de ban van de ring. En wij zijn dat sinds een week.
2: Vorige week.
1: Reinoud Polé kwam er mee. Hij repareert bedrijfswasmachines in Emmen.
3: En tussen de vezels zat deze gouden ring.
1: Gouden ring?
3: Ja.
1: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
3: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland.
1: Het is in feite een samensmelting. Het zijn twee ringen aan één, met aan de binnenkant de inscriptie Anneke en Sebo, 5 april 1969. Toen we dat voorlazen, sprong een vrouw op. Zij heet Anneke Goren.
4: Ik heb in een ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. Ik moest mijn ringen afdoen. En na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over mijn hand gevreven. En die ring was te ruim geworden.
1: Ja, wat een gedoe, hè? Die ring verdween dus in haar washand. De ring van haar en van haar in 2022 overleden man Sebo.
4: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij een ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring, dat weten we zeker.
4: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Soepbrigade Anne, er was een complicatie. Het wasmachinebedrijf denkt dat de ring al veel langer dan 6 weken, dat zij het kwijt is, mogelijk al jaren bij hen ligt.
5: Ja, dat was gek, hè? Maar een week later is er toch nieuws en blijkt het toch een misverstand. Er waren 2 soortgelijke ringen gevonden daar en deze ring, die blijkt inderdaad pas 1 week of 6 geleden gevonden te zijn. Tussen de washandjes ook nog eens. Dus alles klopt. Dit moet Anneke's ring zijn.
1: Goh, zeg. Nou, wij gaan eens kijken in Siddeburen, dat is Groningen. Daar woont Anneke en daar staat voor de deur, als het goed is, verslaggever Josien Feitsma van RTV Drenthe. Josien?
6: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sta je daar met ring?
6: Ik sta daar samen met Reinoud Polé. En dus ook met ring. En we staan eigenlijk al in de lobby. We zijn al een beetje binnengesneakt. En we hebben ons laten vertellen dat mevrouw Goré ook thuis is vandaag. Dus dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
1: Ja, moeten we wel hopen. Dus je gaat nu aanbellen?
6: Wij gaan eens kijken of ze de deur voor ons open doet.
1: Wordt nog spannend.
6: En of ze dit ook verwacht natuurlijk. Want ja.
1: Nou,
6: ze weet natuurlijk dat ze iets kwijt is, maar ja, weet ze ook dat het gevonden is.
1: Ja, misschien denkt ze wel, ik ga snel mijn haar nog even goed doen, want er zat een camera van RTV Drenthe op de stoep met een Josien.
6: Nou, misschien heeft ze ons inderdaad al gezien. We gaan eens kijken.
1: Oké.
6: Okay. En misschien zit ze binnen wel mee te luisteren.
1: Ja. Nou, Anneke, naar de deur dan. Zo snel als je kan. Gebeurt daar wat?
6: Nou, is de bel aan de buitenkant van het gebouw. Nu sta ik echt voor haar deur. Ja, de deur wordt open gedaan.
7: Ik kan niet zo snel met de deur.
6: Ja, geen probleem, mevrouw, dat u er even wat langer voor nodig had. We hebben alle tijd. Want mevrouw Goren, mevrouw Goren, u miste iets, hè?
7: Ja, ik miste mijn gouden ring. Samen met die van mijn man.
6: Ja, en u dacht na de oproep op de radio dat hij gevonden was.
7: Via Facebook kwam ik erachter dat jullie het gemeld hadden. En daar heb ik contact mee opgenomen. Zodoende het balletje gaan rollen.
6: Ja,
1: min of meer.
6: Nou heb ik iemand meegenomen vandaag. Dit is Reinoud Polé uit Emmen. Kom maar binnen, Reinoud. Want Reinoud is helemaal op de racefiets.
7: Ja, ik ga maar even in de kamer.
6: Ja, we lopen met u mee. We lopen wel even met u mee de kamer in, dat is geen probleem. Want Reinoud is op zijn racefiets vandaag meegekomen. En dat is niet zonder toeval, want daar zit een hele boodschap achter. Want Reinoud, wat heb je bij je?
8: Nou, ik had gehoord dat hij een washandje kwijt was. Dus ik denk, ik geef. Hij is inmiddels dus die schoon. Oké. Okay. En als hij er eens in kijkt, misschien zit hij dan wel goed.
6: Ja, dus in een washandje verpakt. Heeft hij dat meegenomen op de fiets?
8: Ja, dat is hem. Heel mooi.
7: Ja, dat is ze.
6: Oh, en hij past ook weer.
7: Natuurlijk, ja, goed van mij.
6: Ja, maar hij was een tijdje te groot natuurlijk.
7: Hij was het. Ja, hij is nog te groot, zie je wel. Ik heb de maat ook nog doorgegeven aan jullie.
1: Ja, dat klopt.
7: Het kwartje is gevallen. Hartstikke bedankt.
8: Ja. Heel blij dat je terug is.
7: Nou, maar hoe kwam jij erbij dat er een jaar geleden was?
8: Ja, wij hebben een ring uit een pomp gehaald. Dat is ook een dubbele ring.
7: Ja.
8: En die hebben wij zijn toen op zoek geweest naar van wie is die ring. En we konden niemand vinden. En vervolgens is die in een bakje gelegd met spullen die niet geclaimd zijn. Ik heb vakantie gehad. Ik kwam terug van mijn vakantie en ik denk, hey, die ring die ligt daar nog.
7: Ja,
8: moet er gewoon
7: terugkomen. Ja.
8: Oproep geplaatst via RTV Drenthe. Vervolgens via Battle 5.
7: Ja.
8: En toen bij Adres Onbekend. En toen zei hij van, hey, ik ben hem 6 weken geleden kwijtgeraakt.
7: Ja,
8: dus wij denken van, nou, dat kan helemaal niet.
7: Nee.
8: Als iemand verzint zoiets niet. Dus ik denk van, ja, ik kan ook niet zeggen, hij is niet van u.
7: Misschien wel vol, maar...
6: Ja, maar alle omschrijvingen klopten natuurlijk verder. De naam, de datum, het ontwerp. Ja.
1: We hebben hier wel een goudsmit die zegt, dat gaatje van dat diamantje, dat moeten we nog wel zien te ontcijferen. Jullie praten daardoor. We weten, Anneke, jij hebt een hele moeilijke tijd gehad. Dus die ring is voor jou heel belangrijk in deze. We kunnen op RTV Drenthe dit allemaal terug gaan zien. En ook op onze social media. Maar Anneke, ontzettend gefeliciteerd.

0: De ring die is terecht. My ever-changing mood. Daarna van de Style Council. Er is nog een mooie versie van. Met alleen Paul Weller op piano.
1: Haast is geboden. Pas geleden stond er een zoon van mijn overleden man voor de deur. Peter Hogerheide. Ik had deze stiefzoon nog nooit eerder gezien. Terwijl die al 60 zal zijn. Het ontroerende is dat hij elk jaar samen met zijn vrouw naar Scharendijken blijkt te komen om zijn vaders graf te bezoeken. Peter ging weer en ik heb zijn gegevens niet, maar ik moet hem nog eens spreken.
0: We gaan naar Ann Hogerheide in Scharendijken. Haast is geboden. Ann, wat is er aan de hand?
2: Nou, Peter is geweest, zoals jullie dus nu weten. Maar we zijn vergeten dus telefoonnummers uit te wisselen of wat dan ook. Het was vrij kort, de ontmoeting, want hij had last van zijn rug. Maar ja, ik vind het toch erg, want een paar dagen later krijg ik van de gemeente een brief waarin stond dat het graf geruimd zou worden en hij wil daar graag een andere steen op zetten of wat dan ook.
0: Maar dat is toch stom toevallig?
2: Ja, dat is heel toevallig, ja.
0: Dus Peter klopt bij jou aan en zegt: ik wil mijn vaders graf mooier maken, opsieren. En de gemeente zegt: wij willen het graf ruimen. Dat is wat er gebeurd is.
2: Ja, en dat was los van elkaar. Dus. En ik probeer vragen op een camping, vragen bij de gemeente. Nou, die mogen dat niet doen. Nou, bij de politie hoef je helemaal niks te vragen, want die doen dan sowieso niks.
0: Nee, je moet naar adres onbekend, dat is duidelijk. En, ja, kan je dat graf ruimen dan niet tegenhouden?
2: Nee.
0: Oh. En Peter klopte bij jou aan en hij is een zoon van jou 15 jaar geleden overleden man.
2: Ja, klopt.
0: Kende jij Peter al?
2: Nee, ik had hem nog nooit gezien. Wij waren wel in de buurt geweest, maar hij wou toen de tijd geen contact.
0: En stond hij ineens op je erf?
2: Hij stond ineens naast mijn tuin. En ik was daar met iemand bezig. En hij zei: is een meneer, wat kan ik voor u doen? Hij was een beetje timide. Hij zei: mijn vader heeft hier gewoond. Oké, wie ben je dan? Ja, ik ben Peter. Ja, Peter wie? Wat? Hoe?
0: Ja.
2: Nou, ik ben Peter Hogerheide. Ik zei: nou, kom op, dan gaan we naar binnen, want dan gaan we buiten niet over staan praten.
0: Nee.
2: Dus we hebben binnen gezellig even gesproken. Ik kreeg nog een warme knuffel van hem toen hij wegging. Dus ja, hij zou nog wel eens terugkomen, maar je weet nooit wanneer.
0: Ja.
2: En dan komen ze met dat bericht: we gaan het graf ruimen. Ja, hallo.
0: Ja, dan valt alles in één keer tegelijk.
2: Ja, dan heb je gelijk de bingo, hè?
0: Ja, maar ja, hij belde dus na al die jaren bij jou aan, terwijl hij dus al jaren achter elkaar bij jou in de buurt het graf van jouw man van zijn vader bezoekt.
2: Ja.
0: Had hij daarvoor nooit de moed om bij je aan te bellen, denk je?
2: Schijnbaar. Hij durfde dat, geloof ik, niet.
0: En hoe was dat voor jou en voor hem om elkaar te zien?
2: Nou, het was even schakelen, want toen hij zei: mijn vader heeft hier gewoond, ja, dan gaat er een belletje rinkelen. En dan denk je, ja, dat kan jij wel zeggen, maar wie ben jij dan wel?
0: Ja, dat snap ik. Ja. En toen hij eenmaal bij jou aan de thee zat, kwamen toen de gesprekken wel los?
2: De gesprekken kwamen gelijk los. En ik moet eerlijk zeggen, achteraf gezien geloof ik niet eens dat ik koffie of thee heb gezet.
0: Dus die heeft hij nog te goed?
2: Ja, dat heeft hij zeker te goed, ja.
0: En was het emotioneel voor hem? Want hij zag toch de vrouw van zijn vader.
2: Ja. Het was heel emotioneel voor hem en hij vroeg of hij ook op zijn vader leek. Nee, jongen, dat niet.
0: Nee?
2: Maar hij begon te huilen en dat deed zijn vader ook vaak.
0: Oh ja.
2: Dus,
0: dus daarin leken ze dan weer wel op elkaar.
2: Heb ik toch nog iets van mijn vader en heeft maar één foto van zijn vader. Zei: nou, jongen, als je er weer bent, kom maar langs. We pakken de albums. En ik heb ook nog video's, dus als die het nog doen tenminste.
0: Ja, dat weet je niet. Nou ja, er is dus van alles, alleen hij is er niet. Peter Hogerheide uit 1966. Jij was vorige maand nog in Scharendijk. Waar ben je? Kom erbij.

0: Don't Come Easy. Ringo Starr, George Harrison, produceerde het en schreef mee aan dit kleine meesterwerkje. Vader Jan overleed 15 jaar geleden. Zijn zoon Peter Hogerheide stond nu pas op de stoep bij vaders vrouw Anna al die jaren om vaders graf in Scharendijken op te tuigen. En we moeten hem vinden, al was het maar om te vertellen dat het graf op de nominatie staat om te worden geruimd. Hoe krijg je dat bij elkaar in één weekend? Anna Hogerheide, is dat het enige wat je wil? Of wil je hem toch vooral nog een keertje zien?
1: Ja, ik wil hem ook graag zien, hoor. Hij is van harte welkom.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel nuchter in. En hij wil natuurlijk ook wat meer foto's. En hij is van harte welkom.
0: Ja, je moet hem wel hebben, want hoe vaak komt hij naar Scharendijken normaal gesproken? 1 keer per jaar, zei je toch?
1: Ja, en zij zei misschien 1 keer, 2 keer per jaar, ja.
0: Dat is niet vaak. En iedereen om me heen zegt natuurlijk, je kunt natuurlijk ook gewoon de grafrechten alsnog betalen. Want daarmee rek je het.
1: Ja, mooi luister, dat kan ik niet opbrengen, dus... Daar zou hij van wat aan moeten doen.
0: Ja, dan moeten we hem wel eerst vinden. Wat is het dat je hem nooit eerder hebt gezien in al die jaren?
1: Ja, hij wilde geen contact in die tijd. Tenminste, dat zei ik tegen hem. Hij zei, dat weet ik nergens van.
0: Is hij wel op de uitvaart van zijn eigen vader geweest?
1: Nee.
0: Over uitvaarten gesproken? Ook niet. Dus er is daar wel wat gebeurd in de familie?
1: Ja, daar is heel wat gebeurd in die familie.
0: Heeft hij broers en zussen?
1: Hij heeft 2 broers. De een is Martin, die woont in Koten. En John, dat is zijn jongste broer. En die woont denk ik nog in wijk bij Duurstede.
0: Oké, en die heb je ook geprobeerd te benaderen?
1: Nee, ik niet.
0: Waarom niet?
1: Nee, dat is toen een beetje fout gegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, over de radio.
0: Hoeft ook niet.
1: Nee, dat...
0: Maar dat geeft misschien ook aan dat als we Martin en John Hogerheide vinden, we nog niet per se Peter gevonden hebben.
1: Nou, een kennisje van me heeft gisteren gekeken op Facebook.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gezien van Peter. Oh. Die heeft me gestuurd, maar daar lijkt hij totaal niet op. Zoals ik hem ontmoet heb.
0: Nee, we moeten wel de goeie hebben. We zoeken Peter Hogerheide. Je liet wijk bij Duurstede vallen. Weet je wat voor werk die deed?
1: Hij deed vroeger in die hoogspanningskabels, wat ik gehoord heb. Hè?
0: 0800 30 30 300. Komen we weer uit bij de zoekbrigade bij onze Anne Groenman.
2: Ja,

0: in die tijd. Tenminste, dat zei ik tegen hem. Hij zei, dat weet ik nergens van.
1: Is hij wel op de uitvaart van zijn eigen vader geweest?
0: Nee.
1: Over uitvaarten gesproken. Ook niet. Dus er is daar wel wat gebeurd in de familie?
0: Ja, daar is heel wat gebeurd in die familie.
1: Heeft hij broers en zussen?
0: Hij heeft twee broers. De een is Martin. Die woont in Koten. En John, dat is zijn jongste broer. En die woont, denk ik, nog in een wijk bij Duurstede.
1: Oké. En die heb je ook geprobeerd te benaderen?
0: Nee, ik niet.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat is toen een beetje fout gegaan. Ik wil daar niet te veel over uitweiden, over de radio.
1: Hoeft ook niet.
0: Nee, dat...
1: Maar dat geeft misschien ook aan dat als we Martin en John Hogerheide vinden... we nog niet per se Peter gevonden hebben.
0: Nou, een kennisje van me heeft gisteren gekeken op Facebook.
1: Ja.
0: En die heeft een foto gezien van Peter. Oh. Die heeft me gestuurd, maar daar lijkt hij totaal niet op. Zoals ik hem ontmoet heb.
1: Nee, we moeten wel de goeie hebben. We zoeken Peter Hogerheide. Je liet wijk bij Duurstede vallen. Weet je wat voor werk die deed?
0: Hij deed vroeger in die hoogspanningskabels, wat ik gehoord heb. Hè?
1: 0800 30 30 300. Komen we weer uit bij de zoekbrigade, bij onze Anne Groenman.
2: Ja, en we leven allemaal met je mee. Duimen samen dat jouw boodschap Peter Hogerheide vandaag bereikt. En daar zijn niet alleen onze vaste luisteraars bij betrokken, maar ook mensen uit jouw directe omgeving, Anne. Hoor maar.
3: Anne is mijn buurvrouw. Oh. En al 37 jaar of zo.
2: Oh ja.
3: En als er wat is, dan komt ze altijd eventjes haar verhaal doen. En dat.
2: Ja. En had ze u ook al verteld over dit hele verhaal?
3: Ja. Ze was aan de deur geweest en toen had ze heel het verhaal verteld. Dus toen stond ik eigenlijk een beetje van, oké. Ik wist niet dat de buurman ook nog een kinderen had gehad.
2: Nee, nu komen de verhalen natuurlijk wel boven. Dit is jouw buurvrouw Marlies, je herkent haar stem vast.
0: Ja.
2: Wel fijn hoor, zo'n lieve buurvrouw.
0: En ja, het ook.
2: En het mooie is, Marlies heeft misschien ook nog een ingang om jouw zoektocht verder te verspreiden.
3: Ja, ik ben vrijwilliger en ik werk bij de omroep, bij Omroep Schouwen-Duiveland. Dus ik zei van, god, misschien kunnen we je verhaal, als het bij onbekend is geweest, ook wel delen via de socials van Omroep Schouwen-Duiveland.
2: Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Hoe meer mensen te horen krijgen, hoe groter de kans dat we het oplossen.
3: Ja, en ik zei tegen haar ook, van wie weet is er iemand in de supermarkt die zegt, oh, maar die man die staat bij mij op de camping.
2: Of, ja, precies.
3: Misschien door iemand die het bericht leest, die hier van het eiland komt en zegt, oh, maar die man die heb ik al een paar keer gezien of zoiets.
2: Ja, ik vind het een heel goed idee. Mooie samenwerking zo. Laten we hopen dat op wat voor manier dan ook de boodschap Peter vandaag bereikt. Moeten we misschien nog altijd naar wijk bij Duurstede? Ik weet het nog niet. We verzamelen alle reacties op 0800 30 30 300. Of mailen mag ook, zoeken.

0: knew it, I knew you. Taylor Swift uit de animatiefilm Toy Story nummer 5.
1: Word ik gezocht?
0: Hoe zou het zijn met John van Doesburg, die vorige week nog met zijn been in het gips zat, terwijl hij dacht aan Connie van Meel, liefde van vroeger, die hem ineens belde, terwijl hij zijn zieke vrouwverzorger, die ook nog eens achterdochtig meeluisterde. Hij wilde best terugbellen, maar Connie's nummer was niet opgeslagen.
2: En 3 jaar na Connie's telefoontje kwam de hulp van alle kanten. De naam van Meel viel in de straten van Terweijde. En Connie is weer terecht en ze wilde graag zelf contact gaan leggen met Johan.
3: Nou, in de avond ben ik door Connie gebeld. En daar was ik heel gelukkig mee. Het was een goed gesprek. We hebben even teruggekeken naar het verleden. En zodra het gips van mijn been af is en ik weer normaal mobiel ben, dan zullen we elkaar gaan ontmoeten.
0: Mooi. Nou, deze man moeten we ook eens uitnodigen. Ton in Canada, want wat een verhalen. Hij is nu zelf 60 jaar weg en hij mist jou al 40 jaar. Henny Zok. Als kinderen waren jullie al vrienden in Amsterdam, in de Watergraafsmeer. Jullie gingen samen skiën met kerst. En uiteindelijk ben jij thuisgekomen met Tons oude liefde.
2: Ja, zelfs de liefde is dus doorgegeven aan Henny Zok. En dat schrijf je Z-O-C-K, bijzondere naam. Hij groeide op rond de Eerlichtstraat in Amsterdam. Hij chauffeurde agenten. En thuis stak hij zijn aandacht in modeltreinen. Hij verhuisde met zijn vrouw en 2 kinderen naar Flevoland. En zoeker Ton, die vierde een paar jaar terug zelf vakantie in Zeewolde. Daar woont geen Zok.
0: Dit is ook wat, een relatie die ontstond in de aula tijdens het MAVO-eindexamen Engels. Harry raakte daar in Hoge Zand eindelijk in gesprek met jou. Greetje Westerdiep, jij werd zijn eerste liefde 1 jaar lang. En voor hem is dat nog altijd van grote betekenis, want hij kreeg van thuis zo weinig ruimte. Kreeg hij nog maar eens lucht van jou.
4: Wat ik mij met name herinner van Greetje is dat zij altijd een heel lekker geurtje droeg. Dat heette Soir de Paris. Zat in een klein paars glazen flesje, wat ik mij kan herinneren. En dat was echt haar lijfgeurtje. Dat had ze altijd op. En ja, als ik eraan denk, ruik ik het nog.
2: Tja, Harry ruikt Greetje Westerdiep nog al sinds eind jaren 70. Toen ze met haar moeder, mevrouw Knip, aan de Stadhouderslaan 80 woonde in Hoge Zand. Na haar eindexamen MAVO op de Aletta Jacobs scholengemeenschap ging ze naar Groningen om directiesecretaresse te worden. Haar beste vriendin was Frances van den Berg en Greetje verhuisde naar Frederiksoord. Of was het toch Fledder?
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: wel een dag voor. Een heerlijk druilerige radiodag. Mag het licht uit van de dijk.
1: In maart van dit jaar overleed Chantal Capelle, de Belgische moeder van Tine. Moeder en dochter deelden weinig, zeker over wie de vader van Tine is. Moeder had het wel over een Chinees die in de jaren 70 een restaurant had in Amsterdam, voor wie ze België verlaten had. Maar verder niks. Tine hoopte op een brief, een teken, een naam, toen moeder stierf. Op vaderdag was Tine hier, met lege handen.
2: Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden de vondeling gelegd, in een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet, maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan twee kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ja, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopte het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet, hè, dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker als, door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70, hè, dan had je op Belgische scholen, want ja, ik kom uit België eigenlijk, dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chinese.
0: En zijn ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: En ze noemt zichzelf de lange Chinees, dochter van een restauranthouder. De horeca speelt ook nu nog een rol in haar leven.
2: De vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Ja, dat is het verhaal. Martine zegt ineens, ik heb wel iets. Een foto?
2: Ja, ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag, was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
3: Ja, en daar kwam ook een foto bij uit DNA en de achternaam Wong. Maar ja, die komt heel veel voor. Wij hielden stil bij een Yukam Wong uit 1933, overleden in 2018. En we vonden een achterneef, Alex Wong, die naar de foto keek.
4: Dat is die rechterman, dat is die lange...
5: Die lange man. Is dat ja. Kang Wong?
4: Yukam heet dan.
5: Yukam.
3: Ja. Ja, en van het een kwam het ander. Uiteindelijk is van de zomer DNA getest met ja, toch maar die achterneef Alex, de enige die we hadden. Als hij nou een paar procenten overeenkomt met haar mogelijke vader, Yukam, de uitslag horen we zo van Tine.
6: Ain't no

0: ook weer. Ain't no sunshine, Bill Withers. Onmogelijk. Begin er niet aan. Dat zeggen mensen dan als je een Chinese restauranthouder uit Amsterdam zoekt, jaren 70. Martine geloofde erin. Haar moeder Chantal uit België had iets met hem. Tine, er vielen namen uit DNA. Mogelijke vader Yu Kam Wong. Je hebt getest met deze Alex. Neef, of wat was het, achterneef?
1: Ja, we gaan testen met een achterneef. Want ik had met Alex al 2 jaar contact.
0: Ja.
1: Ik ben al ook al een keer met hem uit eten geweest. Hij had gezegd tegen mij, ja, het zal waarschijnlijk een neef, een oom zijn van mij.
0: Uiteindelijk is het dus met hem tot een DNA-test gekomen.
1: Ja, ja, ja. Hij heeft toen Emily gesproken, zijn nicht in Duitsland. Die hebben onderling gezegd van, wij willen dat jij, Alex, een test gaat doen. En toen, ik ging kijken na 3 weken. En toen zag ik staan, Alex of Cha Yuong. Is jouw halfbroer.
0: Hè?
1: Ja. Heel bizar.
0: Maar ja, die kende je dus al 2 jaar?
1: Ja, ja.
0: Daar ben je mee uit eten geweest?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En die wijst iemand op de foto aan die zegt, dat kan je vader zijn?
1: Ja, dus kijk. Hij is er zelf van geschrokken. Ik heb rust, want ja, mijn vraag is eigenlijk beantwoord. Hij wil me niet voorstellen, hij wil het niet aan zijn broer en aan zijn zus vertellen. Dat vindt hij nog moeilijk.
0: Hij heeft het totaal verkeerd ingeschat.
1: Dat denk ik, ja. Ja.
0: Moet hij daaraan wennen, denk je?
1: Zeker. Zeker. Je moet je voorstellen dat je een broer en een zus hebt. En dat je in één keer krijg je er nog 1 bij, biologisch. Niet dat ik zijn echte. Biologisch, dat is natuurlijk, dat past niet in een, hoe zeg je dat, in een perfect normaal gezien. En het is iets onverwachts, toch?
0: Ja.
1: Wat je krijgt.
0: Want hij dacht dat je een kind was van zijn oom en je bent een kind van zijn vader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En valt dat in te passen? Ben jij dan ergens tussen 2 van hun kinderen geboren? Wat is er gebeurd in het verleden dat jij toch zijn halfzus bent?
1: Alex zegt, ja, ik ben eigenlijk altijd de jongste geweest. Hij zegt, ja, ik dacht altijd dat ik de jongste was. Ik ben ook altijd verwend door mijn vader. En nu ben jij de jongste.
0: Ben jij binnen of buiten een relatie geboren?
1: Dat is ook dat weten we niet.
0: Wat brengt het jou vooral? Is dat toch het geluk rust, dat het opgelost is?
1: Tuurlijk, rust. Ik heb nu een foto waar ik kan zeggen, nou kijk, dit is hem. Ik lijk er ook op.
0: Ja.
1: Want het is niet dat ik het alleen zeg. Er zijn ook heel veel mensen rondom mij die dat zeggen, dat ik erop lijk. Dus, en ik heb rust. Weet je, ik heb hem in mijn telefoon staan. Ik heb hem en het is goed zo. Mm-hmm. Ik zou hem toch nooit niet leren kennen.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo dat ik weet, oké, het is meneer Wong geweest. Het is een Chinees. En dat is goed.
0: Weet jij iets van je vader nu?
1: Nee, nog niet. En dat zou ik wel willen weten, om te kijken van hoe was hij als persoon.
0: Maar het lijkt me zo ingewikkeld, hè? Want jij leert net een neef kennen. En daar heb je mee aan tafel gezeten. En het is nu net alsof je hem beter kende als neef of achterneef, dan dat hij nu als broer voor je is.
1: Ja, ik vond het contact toen we wisten dat hij een neef zou zijn, vond ik wel wat beter, wat opener dan nu. Het is nu meer een beetje een soort blokkade wat ik voel.
0: Ja, hij is zich rot geschrokken.
1: Natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hoe zou het zelf zijn als je 60 jaar bent en dan komt iemand aan de deur en zegt, ja, ik ben jouw jongere zus, maar wel 5 jaar jonger.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nu is het waarschijnlijk aan jou om alsnog dichter bij hem te komen. Nu jullie een andere verhouding hebben.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou, wel fijn dat je het met ons deelt. We hoeven niet meer te zoeken. En jij ook niet.
1: Nee, daarom. Nou, maar ik hou jullie wel op de hoogte. Stel dat er nog helemaal van die fantastische verhalen boven komen. Je weet het nooit.
0: Dat is wel even genoeg, hoor.
1: Ja, natuurlijk, zeker. Nee, top, Ron. Nou, ik wil jullie ook zeker bedanken. Het was heel fijn, het was leuk.
0: Ja.
1: Zeker.

0: Baby was destijds een cadeautje van een vriendje in 92 van Lenny Kravitz voor Vanessa Paradis. Ann Hogerheide zoekt al een tijdje, een paar weken, naar de zoon van haar overleden man. Zoon Peter Hogerheide. Maar waar moeten we zijn, Anne?
1: Ja, er wordt veel gereageerd op je verhaal, Anne. Zo zou er inderdaad een M. Hogerheide in de oude telefoongids van Koten staan. Misschien is dat Peters broer Martin wel. Ja. We hebben het nummer gedraaid. Weet niet of je dat zelf ook al had gedaan.
2: Nee, ik heb dat nummer niet
1: gedaan. Oh, nou, wij kregen wel een nummer doorgestuurd. Dus wij hebben dat direct geprobeerd natuurlijk. Maar helaas is het, zoals zo vaak, niet meer actueel. Dus dat nummer is afgesloten. Dus de vraag is, wie kan ons met Martin en John Hogerheide in contact brengen? En hebben zij dan misschien het nummer van hun broer Peter op 0800 30 30 300? En online vinden we ook best wat opvallende dingen. En ook best grappige dingen eigenlijk. Er wordt een Peter Hogerheide genoemd op een soort technisch forum over draaiorgels. Geen idee of je daar iets mee zou doen.
2: Nou, nee, denk het niet.
1: Oké, nou, dan is dat hem denk ik niet. En nog een hit bij een soort radio-website waar een Peter Hogerheide op de Limburgse zanger Hey Bodde heeft gestemd een paar jaar terug.
2: Nou, kan ik me niks meer voorstellen.
1: Oké, nou ja, wat ik de meest kansrijke vond en de meest concrete tip ook, is een Peter Hogerheide die lid is geweest van de dorpsraad in Halsteren. Misschien dat dat hem zou kunnen zijn. De secretaris heeft in ieder geval onze mail doorgestuurd naar deze Peter Hogerheide om te kijken of hij zich erin herkent.
2: Oké.
0: En er komen ook heel veel mensen die met een tip komen over grafrechten en zo. Het is allemaal heel interessant. Misschien gaan we er ooit wat mee doen, maar het zou natuurlijk veel sneller zijn als we Peter zelf voor die tijd vinden. De omgeving bemoeit zich ermee. Je eigen buurvrouw heb je erbij betrokken. Heb je enig idee, logeerde hij toen hij met zijn vrouw bij dat graf was ook in Scharendijk, bij jou in de buurt?
2: Nee, in Drijshoor. Dat is een paar dorpjes verder, richting Nieuwekerk.
0: En hoe zat dat dan? Zat hij daar op de camping, denk je?
2: Ik denk het.
0: Oké.
2: Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, want dan zou ik de boel...
0: Flessen.
2: Ja, in de ellende helpen misschien.
0: En denk jij nou ook de hele tijd wat ik denk? Goh, hoe zou jouw man, hoe zou zijn vader erop gereageerd hebben dat hij nou ineens voor de deur staat bij je?
2: Dat zou die jongen niet aankunnen.
0: En hoe zou je man het gevonden hebben, denk je?
2: Ja, dat zou die niet aankunnen.
0: Dat zou die niet aankunnen?
2: Nee, want toen wij zijn zoon... We kregen toen de tijd telefoon van de politie... dat zijn zoon op politiebureau was en die konden we dus ophalen. Gelukkig had ik hier lieve mensen in de buurt die wilden rijden. Toen zijn we zijn zoon op gaan halen en toen kon hij dat niet verwerken. Toen is hij het ziekenhuis ingegaan.
1: Sorry Anne, ik moet je heel even onderbreken. Ik kom maar heel even tussen, want er komt hier net een voicemail binnen en ik krijg ingefluisterd dat het misschien wel om Peter zou kunnen gaan. Dus luister snel even mee, dit is de voicemail.
2: Ja.
3: Ik ben Peter Hogerheide. En het lijkt of jullie naar mij op zoek zijn. Althans, ik kreeg de indruk, ik kreeg weer een mailtje van de dorpsraad waar ik een paar jaar geleden nog secretaris van ben geweest. Maar ik kan die Peter Hogerheide niet zijn, want hij zou geboren zijn rond 66 en ik ben van 41. Hij zou moeten komen van Wijk bij Duurstede.
1: Ik denk toch dat dit hem niet is. Ach, wat jammer. Ik dacht echt, we zitten op de valreep goed. Maar dit kan hem volgens mij niet zijn.
2: Nee, dat is hem niet. Nee.
0: Nee, dat zeg je op alles.
2: Het is wel heel
0: op alle
2: fijn
0: tips.
2: Dat je dan daarop reageert.
0: Je bent wel duidelijk. En het is Hogerheide met 1-0, hè, zie ik hier staan. Zo heb jij hem ook staan. Ja, dat weet jij wel. Nou, we blijven zoeken op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het laatste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Wat dacht je van Japan?
1: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
0: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
1: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
5: Ja.
6: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op om de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen ook zon, af en toe een bui. En dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
4: De beste evergreens. NPO Radio 5.
5: We gaan nog eens naar Emmen. Daar lag de ring. Daar woont Koert. Hij had een vriend uit duizenden sinds zijn vakantie in Oostenrijk in de jaren 80. Hans Dankaerts.
6: Het was hartstikke goed, behalve dat wij een tent bij ons hadden van mijn zwager. En die was hartstikke goed, zei hij. Maar hij was lek. En toen heeft Hans ons geholpen dat we het grondzeil over de tent kregen. Ja, en dat klikte meteen.
7: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
8: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Onbekend.
1: Er wordt veel aangebeld vandaag tussen Groningen en Scharendijken. Daar woont Anne, de weduwe van Jan Hogerheide. 15 jaar na vaders dood belde zijn zoon Peter aan bij Anne. Peter, waar ben je toch? Weet jij het nou, eindelijk? Anne?
2: Ja, we hadden net al de verkeerde Peter Hogerheide. Noem ik het maar even op de voicemail staan. Hij kon het niet zijn, was een stuk ouder dan de Peter die wij zoeken. Maar Anne, in de tussentijd meldt zich nog iemand bij ons. Hij schrijft: via mijn zusje heb ik vernomen dat jullie op zoek zijn naar Peter Hogerheide. Ik ben bereikbaar op dit en dit nummer. Met vriendelijke groet, Peter Hogerheide.
3: Je meent het.
2: Dus we hebben natuurlijk zo snel mogelijk gebeld. Zou hij dan wel degene zijn die we zoeken vandaag?
3: Dat weet ik niet.
2: Ik zoek een Peter Hogerheide. Die is opgegroeid in Wijk bij Duurstede.
3: Ja.
2: Geboren rond 1966 ongeveer.
4: En 64.
2: En een zoon van Jan Hogerheide en moeder Gerry.
4: Ja, klopt.
2: Klopt ook?
4: Ja, klopt ook.
2: Ja, dan bent u de man die ik zoek. Ja.
3: Peter. Oh, jongen.
2: Ja, Anne. Het is hem.
3: Ja, dank je wel.
2: En dat hij nu gezocht wordt in Adres Onbekend, dat is wel even gek natuurlijk.
4: Oh, ja. Heel spannend, joh. Ja, nou, dus we luisteren al jaren, zeg maar, altijd naar het programma.
2: En dan zit u opeens zelf in Adres Onbekend.
4: Ja.
2: Ja, vaste luisteraar zijn en dan plots zelf gezocht worden, dat is al heel wat. Maar dat hij dan ook nog gezocht wordt door jou, Anne, dat vindt hij wel heel speciaal. Hij begon gelijk 100 uit te vertellen over jullie ontmoeting. Ik zei, hou het nog even vast, want Peter Hogerheide is voor je aan de telefoon. Dus hij kan het jezelf vertellen.
1: Ach, wat geweldig. Gelukkig, Peter is er. Dag.
3: Hallo,
1: Peter.
3: Hallo, Peter, lieverd.
4: Hallo.
3: Blij dat ik je hoor.
4: Ja, apart zo.
3: Ja, ik moest je echt spreken vanwege die tegel die jij wou doen.
1: Op het graf.
4: Ja,
3: en dat ik dan 3 dagen later een brief krijg dat het gaat ruimen.
4: Ja, want ik had al die briefjes op die andere graven gezien. En die waren van dezelfde datum als van pa. Dus daarom... mijn vraag van of je er wat van af wist.
1: Mm-hmm.
3: Dus, nee, ik wist er verder niks van af natuurlijk.
4: Nee.
1: Ja. Maar het is goed om te weten, hè? Anders ga je een graf optuigen dat geruimd wordt.
4: Ja, precies. Ja.
3: Maar hetgeen wat er nu nog hangt, dat mag ik eraf halen. Dat krijg jij in ieder geval.
4: Oké, want we hadden er pas nog wat opgezet in augustus. Dus,
1: Ja. Neem jij daar genoegen mee, Peter? Is dat genoeg?
4: Ik heb gevraagd of we het bij konden kopen, zeg maar dat lukt niet.
1: Mm-hmm.
3: Oh.
4: Dat is niet zo, want mijn oma ligt daar ook. En die ligt er al vanaf 74. Dus, en onder dezelfde voorwaarden, zeg, als mijn vader.
3: Ja.
4: Dus ik weet ook niet hoe het zit.
3: Het is wel zo, ze halen dus de steenmacht eraf. Maar hij blijft daar wel liggen.
4: Ja.
3: Indien nodig wordt er iemand overheen gezet.
1: Oh ja. Ja. Oh ja. Nu zitten we in de techniek van het begraven en het opgraven.
3: Ja.
1: Jij hebt wel wat stappen gezet daar even, Peter. Want jij hebt na 15 jaar aangebeld bij Anne. Was dat moeilijk voor jou?
4: Ja, ontzettend. Ja.
1: Waarom heb je het toch gedaan?
4: Ja, nou, weet ik, omdat ik op die graven zag, die briefjes allemaal.
1: Ja.
4: En mijn pa was van dezelfde datum als die andere graven.
1: Ja. Maar deed het jou ook goed om aan te zien?
4: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè. Het is ook een beetje durf. En nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want, ja, ik wist ook niet of ze nog leefden natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
1: Ja, en ik weet ook niet precies wat ik wel en wat ik niet vragen moet. Want jij bent niet op de uitvaart van je vader geweest.
4: Nee.
1: En je
4: hebt
1: er wel 15 jaar lang iets gedaan op dat graf. Je bent er naartoe gegaan.
4: Ja. Ik zat altijd zeg maar naar Zeeland op vakantie met mijn vrouw. Dus daar gaan we altijd even langs. Graf.
1: En nu heb je daar toch iemand. Nou, niet zomaar iemand. Je hebt daar nu man.
4: Ja, klopt. Ja. Nou, dan.
1: Ze heeft je toen geen koffie gegeven. Dat gaat ze nu wel doen.
4: Ja, dat is water. Maar wij wilden ook geen koffie, hoor. Dus.
1: Hey, Anne, we gaan dit keer wel nummers uitwisselen. Maar als jij hem nu vast uit wil nodigen voor een bezoekje, dan mag dat nog even. Goed? Ga je gang.
3: Peter, je bent van harte welkom. Wanneer je ook wil.
4: Ja,
3: en nou wil ik graag je nummer hebben.
4: Ja, ik gaan we uitwisselen.
1: Ik zou dat niet op de radio doen, anders wordt het heel druk. Ja.
3: Nee, anders wordt het heel druk. Dat is niet leuk.
1: Oké. En als Anne in de achtertuin staat, dan nodigt ze iedereen uit. Dus dan weet je het vast goed. In Schaar en Dijken. Gefeliciteerd, Anne. En gefeliciteerd, Peter.
4: Ja, dank je wel.

0: trouwens nog eens van keer George Harrison, in adres onbekend. Nu met The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Een vakantievriend in Oostenrijk. Zo begon het in de jaren 80 met Hans Dankaerts. Handige Hans, die gelijk hielp toen we de lek geslagen tent uitstroomden. Lieve Hans, met zijn schare kinderen uit een vorige relatie. Michel, Linda, Petra. En met zijn ook al zo aardige vriendin Helen kreeg hij er nog een paar. Lieve, handige Hans wandelde voor dag en dauw met zijn Sint Bernard over de camping.
0: Zijn we toch weer in Emmen bij Koert Leinema, die ons meeneemt naar 40 jaar geleden, naar Deubriach in Oostenrijk, naar een tent verder. Daar ritst de tent open van Hans Dankaerts. Wie is hij?
2: Spontaan. Leuk. Drie kinderen had hij bij zijn, Michel, Linda en Petra. Ja, dat klikte.
3: Wat maakten jullie mee op die vakantie?
2: Oh, op die vakantie werden we meegemaakt. Een lekker tent. Ik had een tent bij me. Wij hadden een tent bij me van mijn zwager. Maar die is geen lekker zijn. Heeft Hans ons geholpen. We hebben gebarbecued. Petra die is een paar keer met Frauke en mij mee geweest naar een grote stad in de buurt van Deubriach. Een spitaal, nou weet ik het weer. Net of je elkaar al heel lang kende.
3: En was Hans de man van voor de tent Potje Klaverjassen of was hij actiever?
2: Actiever. Ja, hij was actiever. Want ik heb hem foto's opgezocht. Hij deed aan surfen. Dus hij heeft op het meer heeft hij al vast op de surfplank gestaan. Hij was altijd bezig.
3: Was jij dat ook?
2: Ik was wat passiever. Ja.
3: Was jij meer de man die op het tafeltje voor de tent zat met potje kaarten?
2: Zeg maar ja.
3: Kennelijk hield je aan die vakantie een vriendschap over met deze familie.
2: Ja, we hebben contact gehouden. We zijn naar Leidschendam geweest. Toen wonen ze nog op een flat. Adres rond. Hou me te goede, weet niet meer.
3: Wou ik ook niet vragen.
2: Wij kwamen vanuit Emmen. En het staat mij zo bij, dat toen wij teruggingen, dat was rond de tijd van de Bijlmerramp.
3: Ja.
2: En ik kan me nog herinneren dat onderweg hartstikke druk was.
3: Ja. En je noemt onderweg ook allemaal namen van kinderen. Hoeveel kinderen hadden ze wel?
2: Toen Hans in Oostenrijk stond, toen had hij Michel, Petra en Linda. En toen hij bij Helen was, even kijken, Tom, Niels, Dieder, Fleur.
0: Ja, dat zijn dus 7 kinderen uit 2 relaties. Het laatst met Helen, die ook in Oostenrijk was. Intussen overleed wel jouw eigen vrouw, Frauke, eind jaren 90. Wat was voor jou het moment om toch het verleden weer aan te gaan?
2: Ja, toen zijn er... Ja, dan heb je nieuwe dingen in Emmen, ander werk. Het verwatert. Tot op een gegeven moment denk je, hé, hoe zou het zijn? Waar blijft het thuis?
3: Ja.
2: Weg. Goed zien. Maar goed, dan pak je adresboekjes ook, kwam het. Ik had het adresboekje van Frauke om een adres. Toen denk ik van, hé, Hans, Helen, hoe zou het gaan?
3: Je hebt ons ook wat gegevens gestuurd. Ik zie staan, laatste adres, het Hert 47, Leidschendam.
2: Ja.
3: Heb je dat geprobeerd of daar nog
2: Dat heb ik geprobeerd, het nummer. Niks gehoord.
0: En dan zullen ze daar niet meer wonen. Waar wel? Het Hert 47 was het adres in Leidschendam, waar Dankaerts met CK dus op het naambordje stond.

0: kort op. Ze gleden enigszins onder ons door. We hadden de tijd nodig, want een behulpzame, sportieve vader van een groot gezin, Hans Dankaerts, buurman tijdens de leukste vakantie ooit, is er niet meer. De man van gouden herinneringen. Ja, dat hoorde je dan net, Koert.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ik weet niet meer precies hoe oud hij was. Ik word 70. Mm-hmm. Nou, schat 5 jaar ouder.
0: Ja, zo oud is hij dus niet geworden. Anne, hoe kwam je daarachter?
2: Ja, het ging eigenlijk allemaal heel snel. Wij hoorden het via een nicht van Hans en ook via zijn dochter Fleur. Uiteindelijk spraken we Helen, de tweede vrouw van Hans. En Helen heeft jou natuurlijk ook goed gekend, Koert. Ze vindt het heel fijn om je te spreken. En ja, ze is nu ook maar gelijk voor je aan de telefoon.
3: Hey Koert, met Helen.
1: Hey.
3: Koert, je bent gewoon niet veranderd in je stem. Ik hoorde je en denk ik, ja, dat is Koert.
1: Ja, joh, niet.
3: Nee, ik moet echt een beetje huilen.
1: Ja, ik ook.
3: Vreselijk. Maar, we hebben best wel nare dingen meegemaakt, denk ik zo, hè?
1: Ja, en dan denk ik van waarom heeft het zo lang geduurd, hè? Ja,
3: ja. Maar ik vind het zo super fijn om dit te horen.
1: Ja.
3: Mooi. En het is een heel raar verhaal, Koert. Ik ben in 2015 van Hans gescheiden. Hans is toen met Marja weer in contact gekomen, zijn vorige vriendin. En die, haar zus, was toevallig naar jullie programma, was aan het programma aan het luisteren. Marja heeft meteen Fleur gebeld en Fleur heeft meteen mij gebeld. Het ging het balletje rollen.
1: Ja.
3: Oh. Jeetje, jongen. Dat was is wel inderdaad, jij wordt... Ja, was erg ziek, ja. Het is allemaal wel heel snel gegaan ook. En ja, weet je, en dan hoor je nu en dan komt alles weer zo vers omhoog. Want ja, ik weet nog heel goed inderdaad met Frauk. Ja, we hebben ook natuurlijk allerlei ellende meegemaakt. En jij hebt het net over, we reden terug van Leidschendam-VM. En ik weet nog die avond dat jullie weggingen, dat je zei, gaan wij over Amsterdam of gaan we door Flevo? En ja, wij duimden nog toen wij dat hoorden van het vliegtuig. En ik hoop dat jullie de andere kant op zijn. En dat is ook gebeurd, gelukkig.
1: Ja.
3: Jeetje, ja. Jongen. Het is zo stom. En ik zou je zo graag gewoon, weet je, face-to-face eens een keer willen spreken. Dat ik weet niet hoe jij daarin staat. Dat gaan we doen,
1: ja,
3: hè?
1: Zeker. Oh, God, ja.
4: Jullie zijn gewoon blij dat jullie elkaar spreken.
1: Ja,
3: het is echt... Ja. Je komen zoveel emoties ineens omhoog.
1: Nou.
4: Ja.
3: Echt, hè? En ik dacht, ik ga het allemaal wat even vertellen zonder tranen, maar ze komen gewoon.
1: Ja.
3: Ja, het is heel stom. En ook als ik aan Frauk denk, en ik weet nog dat Hans naar de begrafenis is geweest van Frauk.
1: Ja.
3: Ja, dat kan ik me nog herinneren. En toen daarna is het gewoon alles is verwaterd wat je zegt. Maar het zou heel fijn zijn als we elkaar eens ergens gaan treffen. Jij een uurtje rijden, ik een uurtje rijden. En dan kunnen we wandelen en we kunnen lunchen en we kunnen kletsen. Want ik denk dat we heel veel te vertellen hebben.
1: Oh, ga je zo veel.
3: Mm-hmm. Ah. Ja. Ah. Jongens.
1: Nou, ik ben blij dat je spreekt.
3: Ja, ik ben blij dat ik jou weer hoor. Ja, fijn is dit. Absoluut.
4: Er is nu pijn te verwerken, maar zo te horen kunnen jullie als vrienden verder.
3: Absoluut.
1: Zeker weten.
3: Ja. Ja. Ik vind het super, super leuk dat je ons gezocht hebt.
1: Ja, ik ben blij dat ik je hoor.

0: beetje kerst als Tangerine zingt. Zeker met Venice erbij. Family Tradition heet het nieuwe album van Tangerine. En dit was By Your Side. De ene zoektocht roept toch altijd weer de volgende op. Anne, is dat met ringen ook zo?
1: Ja, zeker. Want Ineke stuurt ons: goedemiddag. Ik hoorde over de trouwring. Een dubbele ring van een mevrouw en haar overleden man, samengevoegd met een diamantje. En ik heb hetzelfde meegemaakt. Waarschijnlijk ben ik mijn ring kwijtgeraakt bij Termen 2000... Alles geprobeerd, maar nooit meer gevonden. En nu dacht ik, misschien is die andere ring die in Emmen is gevonden wel van mij. Er staat Marius en Ineke in. Maar helaas, Ineke, slecht nieuws, want die andere ring uit Emmen die is al lang en breed weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Dus dat kan jouw ring niet zijn. Maar ja, als iemand hier iets in herkent, ooit een ring gevonden heeft, 0800 30 30 300.
2: Word ik gezocht?
0: Nou, ring ook nog een schilderij. Jullie vader was van veel markten thuis. Kinderen van Leo Nanninga. Jullie vader Leo was conrector en leraar Frans op school. Hij bouwde zijn eigen pipowagen, hij schilderde ook. En daar gaat het nu om. Wij hebben hier een schilderij van een collega van vader op de HAVO, waar ze samen werkte, die dat schilderij van hem kocht.
3: En toen nodigde hij ons uit voor een tentoonstelling in Amsterdam-Oost. En toen kwam het grappige, we kwamen daar binnen en daar hing dus dit schilderij. En ik zei, nou, dat zal toch niet waar zijn, dat is zo'n mooi schilderij. Dat kan toch niet een amateur geschilderd hebben. Maar ja, dat was dus inderdaad van Leo Nanninga.
1: Zijn kinderen, die moeten we hebben. Die zullen nu ook rond de 80 jaar oud zijn. Leo Nanninga werkte tot in de jaren 80 op de HAVO aan de Zoggerstraat in Amsterdam. Hij woonde met zijn vrouw Beb en met de zoon en dochter die we zoeken in Amsterdam-Oost. En die zoon die vertrok naar Friesland.
0: En er is ook weer eens naar Emmen verhuisd, waardoor oude contacten in het gedrang kwamen. John is er zo één, waardoor hij jou, Koos Hageman, niet meer ziet, terwijl hij zo aan je hechtte. Samen trokken jullie door de Rotterdamse Afrikaanderwijk als Jehova's getuigen. Jij met je rode krullen en een brilletje.
1: Samen luisterden ze naar Pink Floyd en de Moody Blues op hun duo platenspeler. Koos Hageman woonde met zijn ouders Jan en Nan Hageman en met zijn zus Suus in de Bloemfonteinstraat. Hij was Jehova's getuige en werkte ook nog in de haven als loods. En bij de laatste contact 25 jaar geleden in Drenthe leefde Koos alleen.
0: Getuige op een huwelijk in 1976. Dat was jij, Suzanne Verhoef. De bruidegom van toen.

0: Gerber wil u spreken en haalt bij die gelegenheid meteen gouden herinneringen op. Je was getrouwd met chirurg Kees Cox. Daar gaan verhalen over. Jij werkte zelf ook in het ziekenhuis en snabbelde intussen bij de bekende familie Pon, bekend als Volkswagen-dealer.
1: Hij heeft zijn 's nachts op de moeder van de familie Pon gepast, want die was een beetje aan het dementeren. En als eerste vader lag ze. Maar zij moest ook werken overdag. Zij moest ook slapen. Dus had ze een touwtje aan de arm van mevrouw Pon gedaan, als die dacht te slapen. Dus als hij ging spoken, dan trok die mevrouw het touwtje en dan werd ze wakker.
2: Ja, goed verhaal dit. Over deze Suzanne Verhoef, die als verpleegkundige werkte in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Haar man, Kees Cox, opereerde intussen in het AMC. Ze wonen met hun 4 kinderen in Bussum. Allemaal jongens die geboren zijn na 1976, toen Suzanne Verhoef een 20er was.
3: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Berry schreef het in de gevangenis. You never can tell, Emmylou Harris.
1: Er zijn veel redenen om Gerard Kootstra terug te halen uit 2024. Gerard en de zoektocht naar zijn vader Hilco uit Almere. Daar woonde die 25 jaar geleden nog. Wat altijd dwars heeft gezeten, is dat zijn vader er niet voor hem was. Dat speelde vooral op toen dertiger Gerard zelf een dochter kreeg. Toen kwamen de vragen opzetten.
2: Ja, van jou. Waarom? Waarom laat je kind soort van in de steek, zeg maar? Waarom, ik weet niet hoe je dat moet zeggen eigenlijk, maar...
3: Ik snap het wel, als je zelf vader wordt.
2: Je hebt een kind, zeg maar, en... daar blijf je bij, toch?
3: Dus je kunt het je helemaal niet voorstellen?
2: Nee, ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat doet. Toen mijn eerste dochter werd geboren, toen dacht ik dat van... Hoe kan dat? Daar ben je gewoon echt verliefd op, zeg maar, op je eigen kind. En daarom snap ik het niet dat is gebeurd zo.
3: En voel je je dan door je vader in de steek gelaten?
2: Ja, zeker. Ja. Gewoon van... waarom? Waarom? Dat is de grote vraag eigenlijk. Waarom? Waarom? Doe je dat? Waarom laat je iemand... een kind kan niet... hoe moet je dat nou zeggen? Een kind... die kan dat eigenlijk niet fout doen.
3: Moet er iets gebeurd zijn in het leven?
2: Ja, er moet zeker iets gebeurd zijn met... ik denk, met mijn moeder, mijn vader, iets. Ja, dat weet je niet. Daarom die vraag waarom.
3: Hoe oud was jij toen ze uit elkaar gingen?
2: Ik was 4 toen ze gingen scheiden.
3: Dus dat weet jij nog wel een beetje?
2: Ja, zeker, ja. En daarna hadden we zo'n weekendregeling. Tot en met mijn 11e ongeveer. En dat ging op zich wel goed. Maar op een gegeven moment had mijn vader gebeld van... het kan niet dit weekend. En toen zei mijn moeder tegen me van... hij wil je niet meer zien. En dus toen was ik een beetje puberachtig. Toen zei ik, door niet, weet je wel. En zo ging het een beetje. Van, laat maar. En toen was ik op een gegeven moment 17. Dus we vliegen wel even in de tijd. En toen zocht hij mij op. En toen stond hij opeens op de camping waar wij altijd stonden. En toen werd ik gebeld door mijn tante van, je vader staat hier. Ik dacht, oké. En ik zat in Amsterdam en, een beetje apart natuurlijk, s'avonds. En toen hebben we ook afgesproken, dag daarna, zijn we uit eten geweest met mijn vader en zijn vriendin. Ja.
3: Maar dat was het ook niet?
2: Jawel, maar toen ging ik dienst in en druk.
3: Ja. Maar ligt het dan wel helemaal aan hem? Want hij heeft dus wel een paar pogingen gedaan.
2: Hij heeft één poging gedaan. Ik denk dat... Nee, ik wil geen niemand schuld geven of iets. Zeker niet.
3: Want anders zoeken we hem niet, hè? Want anders zegt hij... Dan zou je eerder achter de bank wegduiken dan de telefoon pakken.
2: Tuurlijk zoek ik hem gewoon van... kijk, hij hoeft geen vader te zijn. Dat is hij nooit geweest, maar... hoe moet je dat zeggen? Gewoon benieuwd. Benieuwd, hoe is het met hem? Waarom zijn die dingen gebeurd?
3: Wil je hem begrijpen?
2: Ja. Dat je toch iets weet, zeg maar.
3: In zo'n weekend, wat deed hij dan met je?
2: Oh, we deden veel dingen. We zijn zelf op vakantie geweest. Denemarken bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon... op zich gewoon normale dingen. Ook bij mijn opa en oma op bezoek. En allemaal dat soort dingen. Eigenlijk gewoon normaal.
3: Dit was het verhaal 2 jaar geleden, 2024. Vader bleef weg. Er kwam een stiefvader. Moeder wilde niet meer praten over jouw vader. Je bent hier weer, Gerard. 2 jaar later, je hoort jezelf. Hoe is dat?
2: Hoi, goedemiddag. Om zo terug te horen. Ja, apart. Ik heb nooit teruggeluisterd.
3: Nooit?
2: Nooit teruggeluisterd, nee. Nee, nooit. Nee. Maar nu heb ik het gehoord, het valt best wel mee.
3: Ja, ik wil niet zeggen tevreden naar jezelf luisteren, maar dit is wel jouw verhaal.
2: Dit is zeker mijn verhaal, ja.
3: Ja, en je hoort van begin tot eind dat brok in je keel.
2: Brok in mijn keel, zeker.
3: Ja, maar wat had daarbij de overhand in je hoofd? Was dat onbegrip naar je vader of wat zat daarachter?
2: Eigenlijk meer het verhaal dat iedereen het hoort. Eigenlijk half Nederland, denk ik, dat die luisteren, dat ze dat horen. Want ik ben niet echt een prater over dat. En het was moeilijk om te vertellen toen. En nu is het veel makkelijker allemaal, vind ik. Ja. Na 2 jaar en een stukje verder.
3: Ja, er zijn dingen gebeurd. Daar ga je ons zo over vertellen. Wat voor vader ben jij zelf?
2: Een goeie.
3: Durf je dat over jezelf te zeggen?
2: Ja? Zeker. Streng, maar wel rechtvaardig.
3: Oh ja. Dat is wat het is.
2: Ja.
3: Nou ja, er is nieuws van jou, waar wij blij, verrast mee waren. Maar het zou zomaar kunnen dat wij zometeen ook iets voor jou hebben. Maar dat houden we dan nog wel nog even voor ons. In ieder geval tot na.

0: is van mij.
1: Doe maar. Sinds een dag of twee, bijna 2 jaar geleden, zocht Gerard Kootstra toenadering tot zijn vader Co. Hielco, kun je ook zeggen voluit. Kootstra, dat leek niet te lukken. Maar, Anne.
2: Ja, uiteindelijk ging het via. Er waren veel aanknopingspunten over zijn werk. Ook over waar vader Co woonde. En dit is voor het eerst dat we het ook hier in Adres Onbekend kunnen delen. Maar Gerard, je hebt je vader gevonden in de tussentijd.
1: Ja. Ik ga toch klappen. Gaan we nu eens even kijken. Ja, want het is wel opgelost. Heb jij na al die jaren je vader ook weer gezien?
3: Ja, ik kreeg ongeveer een jaar na de uitzending kreeg ik een berichtje. En daarna is het heel snel gaan. Binnen 2 weken was mijn vader bij mij thuis met zijn vrouw. En we hebben intensief contact gehad, foto's gestuurd van alles wat. En ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. Dus,
1: ja, je hebt best veel vragen.
3: Ik had heel veel vragen, zeker. Ik heb nu geen vragen meer. En ik heb ook echt mijn rust gevonden erin. Ja. Dus daar ben ik echt blij om. En dankzij jullie heb ik me gevonden.
1: Nou, dat is fijn. Maar wat ik ook wel belangrijk vind in deze, want je hebt er best veel in geïnvesteerd. Je hebt het gedeeld met die hele wereld zoals dat voelt voor jou. Was het een goed contact?
3: Het was eerst wel goed contact. Maar achteraf zijn de dingen die gezegd zijn over hem, zeg maar, die kloppen wel. Dat het eigenlijk niet echt een fijne man was. En dat, daar moet je zelf achterkomen. Dus daar ben ik achtergekomen, helaas.
1: Ja, dus je had heel veel vragen, maar eigenlijk was het antwoord op die vragen niet wat je hoopte. Dat...
3: Ja, ik heb wel. Nee, eigenlijk niet.
1: Ja, wel omdat het beantwoord is, maar B, je had natuurlijk gehoopt dat er een warme band zou ontstaan.
3: Ja, precies. Ja.
1: Kon hij wel verwoorden wat het toch is dat hij dat niet heeft kunnen opbrengen jegens jou?
3: Nee, niet echt eigenlijk. Hij gaf meer schuld aan anderen en zo. En dat het, daar lag het eigenlijk aan de moederskant van de familie, zeg maar. Dus.
1: Nou ja, jouw moeder wilde niet meer over hem praten. Nee, maar hij wilde ook niet over haar praten. Dus daar is gewoon veel gebeurd waar wij.
3: Er is te veel gebeurd, ja.
1: Waar wij niks mee te maken hebben.
3: Nee, ik ook niet.
1: Maar hoe vaak heb jij daarbij gedacht, de geschiedenis herhaalt zich weer? Want ik kreeg niks destijds, hij hield af en nou doet hij het eigenlijk nog steeds.
3: Ja, dat was wel pijnlijk, maar ja, kijk, het leven is gewoon hard en ik weet hoe ik het niet moet doen, zeg maar.
1: Dat is de les.
3: Dat is de les. En,
1: maar dat moet toch ook ergens een laagje eelt bij jou geven van je denkt, ja, daarmee zet ik me toch wel een beetje tegen hem af. Ik doe het anders dan hij, maar als dat een beweegreden is...
3: Dat zeker, ja. Het is ook anders. Het blijft altijd in je rugzak zitten, dat verhaal. Het is gewoon jammer, ja. Eigenlijk.
1: Ja. Zijn jullie ook samen geweest onder 4 ogen?
3: Nee, niet onder 4 ogen. Ik heb dat wel gevraagd, zeg maar. Van, zullen we met z'n tweeën afspreken, iets? Nou, toen had hij iets voorgesteld, maar... Ja, dat ging niet. En keer op keer, nee. En toen dacht ik ook van, ja, weet je... Na 3 keer iets vragen, nog een keer nee. Ja, dan is het wel klaar eigenlijk. En ik blijf niet investeren. Ik heb hem gevonden. Ik heb mijn vragen beantwoord gekregen. En het is hoe het is.
1: Ja, hij heeft wel kleinkinderen waar jij zo trots op bent. Je hebt de vorige keer gezegd, nou, een opa is het dan ook niet. Nee. Was hij daar nog enigszins ontvankelijk voor hen?
3: Nee, niet echt. Hij is bij mij thuis geweest en met 2 dochters ook ontmoet. Maar ja, niet echt. Het was best wel keel eigenlijk, vond ik. Dus, maar ja... Ik heb mijn doel bereikt, dus...
1: Ik ga nu toch iets zeggen. Ik heb je uitgenodigd. Dan heb je eerst ja gezegd. Dan heb je nee gezegd, omdat je dit eigenlijk niet wil delen. Twee vragen nog. Gaat daarmee het boek nu wel voor jou dicht als het om je vader gaat? Voor altijd, denk
3: Zeker,
1: je?
3: Zeker, ja. Het boek is dicht. Opgelost, zeg maar. Hoofdstuk afgesloten.
1: En voor die andere vraag heb ik eigenlijk Anne hier staan.
2: Ja, want jij zegt het boek gaat dicht. Ik wil toch eigenlijk dat boek voorzichtig een klein beetje openslaan als je het goed vindt, want er is nog meer wat we je te vertellen hebben. Wij kregen deze zomer bericht van, ja, hoe moet ik het zeggen, van mogelijke familie van jou. Het is iemand die wel heel veel overeenkomsten ziet, niet alleen tussen jullie verhalen, maar ook in de foto van jou en de foto van Co. Dus ik zou zeggen, blijf toch nog even rustig zitten waar je zit.
1: Geen foto?
3: Okay.
4: Sunny.

0: Bobby Hebb schreef Sonny voor zijn oudere broer. Die is doodgestoken in Nashville. Ja, dan denk je Sonny, maar zo zonnig was het niet.
1: Het vertrek.
0: Wij gaan nog 15 keer Adres Onbekend samen met jou maken. Dus als je nog iemand zoekt van vroeger, juist de toekomst aan te gaan, je weet waar je moet zijn. Adresonbekend.nl. De ring met zoveel waarde voor Anneke is thuis bezorgd. Koert leeft met de gedachte dat vriend Hans er niet meer is. Maar hij heeft Helen van Hans wel weer terug. Tine dacht een achterneef gevonden te hebben. Maar Alex Wong is haar halfbroer. Vooral voor hem is dat wennen. En er was haast geboden bij Ann Hogerheide, de zoon van haar 15 jaar geleden man. Peter Hogerheide stond op haar erf en is ook weer terug. Hadden wij nog maar één ding over. Gerard Kootstra vond zijn vader, maar ervoer afstand bij hem. Wij kunnen niet leven met deze leegte.
2: Nee. En ik zou bijna zeggen, de zoektocht is daarmee nog lang niet af. Want er kwam een interessant bericht op onze voicemail binnen tijdens de zomerstop van een mevrouw, zij heet Kizem. Zij kwam online jouw verhaal, jouw zoektocht tegen. En toen gingen bij haar de radertjes draaien. Zoon zoekt de onbekende vader, Co Kootstra. Dat zal toch niet?
3: Ik zag een artikel van jullie uit 2024. Ik heb geen specifieke tip. Alleen mijn man is ook op zoek naar zijn vader. En die heeft exact dezelfde naam en ongeveer dezelfde geboortedatum. En hetzelfde verhaal als die van Gerard, zijn vader. Dus ik ben benieuwd of we in contact kunnen komen met misschien met Gerard hierover, om zijn vader te vinden. Of eventueel heeft hij een broertje.
2: Eventueel heeft hij een broertje. Gerard, alles lijkt overeen te komen. Haar man Nick heeft zijn vader ook nooit gekend. De naam Kootstra werd genoemd door moeder, werd ook al bevestigd in de DNA-databank. Sterker nog, Nick heeft inmiddels zijn moeder de foto laten zien van jouw vader Co en haar daarmee geconfronteerd. Mm-hmm. Zij zegt, hoe ben je hierachter gekomen? Hoe kom je aan deze foto? Dat lijkt dus de bevestiging te zijn dat Co ook Nick's vader is. En dus, Gerard, hebben we Nick en zijn vrouw Gizem uitgenodigd om naar hier te komen. Ze stonden in de file, ze hadden het bijna niet gehaald, maar de deur gaat gelukkig open. En misschien krijg jij er vandaag wel deze halfbroer bij. Hey. Dit is Nick.
4: Gerard. Hey. Alles goed?
5: Zeker, met jou?
4: Lekker, man.
5: Ja, wel groot, man. Maar
0: ja, veel groter dan jij, Nick.
5: Zeker, veel groter dan ik, ja.
0: Maar je vrouw mag er ook bij, want jij bent eigenlijk een beetje toch wel de aanstichter.
6: Ja,
0: dit is de grote Gerard.
6: Hi, Gerard. Gizem.
4: Hallo.
6: Aangenaam.
5: Ja, spannend.
0: God, ja, dat is heel gek, hè?
5: Dat is heel gek, hè?
0: Want denk jij nu, dit is mijn halfbroer, of denk je, we moeten toch eerst maar eens DNA testen? Alles wijst erop.
5: Ja, er werd gezegd dat er wel vergelijkingen waren, natuurlijk. En,
0: zie jij het?
4: Nog niet.
5: Nog niet, nee.
6: Ik zie het wel.
0: Ja. Zie jij het wel?
6: Ik heb hem natuurlijk iedere dag in zijn gezicht aan. Dus dat zijn wel dingetjes die ik kan zien.
0: Wat zie je vooral?
6: De wenkbrauwen, het ronde gezichtje. De oren vind ik ook al een beetje lijken. Ja, ik vind het wel apart, hoor.
0: Ja, maar jou...
5: Zo in één keer zeggen of het klopt, hè. Mm-hmm. Dus dat is voor mij ook... als de omstandigheden dat allemaal zeggen, dan... Dat zal het misschien zo zijn, hè? Maar inderdaad, vergelijking, dat komt aardig over.
0: Nou ja, vooral, DNA liegt niet.
5: Klopt.
0: Je moeder die zegt het, die voelt zich een beetje... Nou, betrapt is het niet, maar die dacht wel, dat had hij misschien niet moeten weten.
5: Nee, er is wel een foto van hem, wat ik ooit heb gezien. En dat was, je ook kaal. Snor en zo, checkjes draaien.
4: Ja.
5: En dat is de enige foto die ik weet, dus ja. Ja. Of het gelijke vergelijking is natuurlijk, kan je ook niet zeggen. Maar inderdaad, dat de zoektocht die jij hebt gedaan, twee weken terug.
6: Ja, voordat ik dat artikel had gezien. Ja.
0: Voordat je het artikel had gezien.
5: Ja, dus 2 weken terug heb ik een LinkedIn berichtje gekregen van Co Kootstra.
4: Oké.
5: Wat het wel heel raar maakt in één keer.
0: Oeh, daar komt het wel heel dichterbij. Maar heeft jouw vader ooit gesproken over Nick?
4: Nee, nog nooit. Niks. Nee.
0: Wel bijzonder allemaal, hè? Ik denk dat jullie DNA gaan testen. Wat denken jullie?
5: We zien het wel, hoe jij er tegenover staat.
0: Je hebt mee kunnen luisteren in die lange file. Je hebt het verhaal ook gehoord. Hij zegt, ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met mijn vader. Wil jij je vader nog ontdekken?
5: Goeie. Ja, dat is lastig. Lastig, ja. Ja, ik heb hem nooit gekend. Dus aan de ene kant is het eigenlijk ook best wel een gesloten boek natuurlijk. Maar weet je, ik leef zoals ik met mijn gezin ook.
0: En wij gaan verder. We danken jullie dat je hier naartoe gekomen zijn. En heel graag tot volgende week.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 2 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in de Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl, een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was zijn 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. Vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen. Het weer. Een gebied met regen trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog met soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een buitje. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
12: Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Maria, een signalement van Maria Blondie uit 1999. Zou dat niet zomaar haar allerlaatste single kunnen zijn?
1: Nou, dat dacht ik zeker niet.
0: Nee, qua single, hè?
1: Qua succesvolle single bedoelt u?
0: Nee, ik bedoelde, want wanneer kocht ik nou voor het laatst singles?
1: Ja,
0: dat bedoel ik eigenlijk, hè?
1: Dat waren toen zij in de eind jaren 70, 80 misschien.
0: Nee. Ik heb nog tot heel lang nog singles gekocht. Hoor. Nog in 86, 87. Okay. Maar ik heb volgens mij in 1999.
1: Dit is 1999.
0: Ja, dus dat zou zomaar zijn allerlaatste single kunnen zijn.
1: Zou kunnen.
0: Nee, voor het gevoel. Nou, echt als singeltje. Ja. Ik bedoel, niet single CD, maar gewoon als singeltje.
1: Vinyl. Ja.
0: Waarschijnlijk klopt dit niet, maar ik vind het wel een leuk idee. We gaan beginnen.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, en we hebben Ron Kass en het hele team van Adres Onbekend uitgezwaaid. Lieve reizigers, het is 13 september 2026. Zondag 13 september 2026. En de allerlaatste 13 september 2026. Ooit van harte welkom bij de Magical Mystery Zomertour. Maar dat is het al niet meer, de zomer is al voorbij. Dus het is gewoon een ouderwetse Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5 en hier aanwezig. De markante, altijd goed gemutste buschauffeur. Met diverse diploma's. Cor Snijder.
5: Goedemiddag.
0: Ja hoor. En ook hier aanwezig. De asfalt fluistert zijn naam. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalt.
1: Ja, dag meneer Stassen. Er zijn al best wel veel mensen ingestapt. Er is nog plek genoeg. We rijden momenteel naar Schaverbrug.
0: Heerlijk.
6: The story you're about to see is true.

0: fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
2: Naam?
3: Cornelis Houtzager.
2: Beroep?
3: Ja, assistent boekhouder.
2: Salaris?
3: 698 gulden.
2: Hoe kom je dan aan deze dure stereo recorder?
3: Verkocht.
2: Van dat salaris? Een stereo recorder met professionele sound on sound. Twee luidsprekerboxen, twee microfoons, automatische afslag, drie snelheden en 2x5 watt uitgangsvermogen. Nee, vriendje, jij bent erbij.
3: Ja, maar meneer, dit is de nieuwe stereo recorder PC252.
2: Ja, nou en?
3: Die kost nog maar 698 gulden, meneer.
2: Hoeveel?
3: 698.
2: Sorry, Wim. Kun je me ook zeggen waar je die gekocht hebt?

0: Liggend slot.
1: Ja, liggend slot. En nog heel even voor de duidelijkheid. Want, heeft u dit liggend slot eraan vastgemaakt? Of?
0: Nou, het was eigenlijk weggedraaid door de studiotechnicus. Dus ik heb het gewoon eigenlijk even opgekrikt.
1: Oh, dus de studiotechnicus die...
0: Die draaide het liggende slot weg, waardoor het een fade-out lijkt.
1: Dus heel veel mensen kennen het met een fade-out. Terwijl u daar toch weer een liggend slot aan heeft weten te krijgen. Nou, dat is toch geweldig. Lieve mensen, van harte welkom bij de Magic Mix Mystery Tour. Een busreis, een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte, NPO Radio 5. En als je denkt, het is zondag en ik vind het heerlijk om in de bus te zitten. En ik zou ook nog het liefst wat liedjes horen in de bus die ik zelf mooi vind. Dus laat me even horen welke liedjes je graag wilt horen in de bus. Dan kunnen we kijken of we daar een mouw aan kunnen passen. Dat gaat allemaal via die glasheldere NPO luisterapp. En daar kun je ook even een berichtje in spreken. Dat je zegt, ik stel me even voor, ik ben Els Noeke. Of ik ben Joke. En dan spreek je dat in. Dan draai ik dat hier in de bus. Of je spreekt even laat even een bericht achter, zoals Els Noeke. Die zegt, dag lieve allemaal. Ik zou graag over een kwartier instappen in Amsterdam-Noord. Even wachten tot de appeltaart uit de oven kan. Niks lekkerder dan warme appeltaart. Met een bolletje ijs en een flinke dot slagroom. Tot zo, Els.
0: Ja, en Tini die zegt, ik stap in Heerlen. Zo. Maar daar regent het cats en dogs. Ik hoop dat Cor niet door de plas rijdt die hier voor het bushokje ligt.
1: Is dat een uitspraak, het regent cats en dogs?
0: It's raining cats and dogs.
1: Oh, dat ken ik helemaal niet. Ja. Leuk.
0: En Milou en Nina... Nee, dat zeg ik niet goed. Ria met haar tackles, Milou en Nina, die zijn al ingestapt in Sommelsdijk. En ze gaan een feestje maken in de bus.
1: Heel leuk. Dirk Filippo die is er natuurlijk ook bij en is ook heel erg blij met zijn Magic Mystery Tour Floating Pen. Want die heeft hij gewonnen. En die is binnengekomen en hij geniet met volle teugen van zijn nieuwe pen. Lieve mensen, nogmaals nog eventjes dus een oproep. Als je iets wilt horen in de bus waarvan je denkt, dat kent iedereen en dat is een lekkere busplaat. Horen wij graag. Maar het kan ook zijn dat je denkt, dit kent niemand. Maar als ze dit horen, dan zullen ze later zeggen, goh, dat was met een evergreen zeg. Hè?
0: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Dan gaan wij nu eens even kijken waar we naartoe gaan, meneer Van Haals. We gaan naar, u weet het allemaal.
0: Schagerbrug. En daar staat te wachten Frank van der Wal.
1: Frank van der Wal. Frank van der Wal?
2: Ja, hallo.
1: Schagerbrug. Schagerbrug. Ja. Misschien kun je even het kort vertellen hoe bijzonder Schagerbrug is.
2: Schagerbrug is een enorm leuk plaatsje wat vlakbij Schagen ligt in de noordkop van Nederland. En vroeger was het dan ook de brug naar Schagen. Hè. Dat was allemaal water en inmiddels is het 400 jaar geleden drooggelegd in de Sijperpolder.
1: Ja.
2: En Schagerbrug is een klein dorpje, 1200 mensen met de buitengebieden erbij.
1: Ja.
2: Onder de rook van Schagen.
1: En ben je er geboren?
2: Zeker niet. Ik ben in Amsterdam geboren en we zijn zo'n 20 jaar, 25 jaar geleden zijn we daar toevallig terechtgekomen omdat we iets anders zochten. Ja.
1: En dat bevalt het, anders woon je er al niet zo lang.
2: Precies, dat bevalt ons buitengewoon fijn. Ja.
1: Ah, heerlijk. Wat kan ik voor je betekenen?
2: Nou, Stefan, zoals je ook net al zei, zit je in de bus en heb je zin in een nummertje wat je wel eens wil horen. Heb ik daar het verzoek ingediend om van Boudewijn de Groot het wat minder bekende nummer Eva te draaien. Wat ik zelf een inspirerend nummer vind met gekke teksten van Lennart Nijg. En ik denk altijd, goh, wat is dat toch eigenlijk een mooi nummer.
1: Ja.
2: Terwijl we toch wel vaak horen de bekendere nummers van Boudewijn.
1: En wat inspireert je dan zo aan dit nummer?
2: Nou, die vreemde teksten. Ik begrijp dat het gebaseerd is op het schilderij van Jeronimo van Bos, hè, de Tuin der Lusten.
1: Ja.
2: Ik geloof zelfs het linkerpaneel. Maar goed, als ik daar naar kijk en ik hoor die tekst van Lennart Nijg, dan denk ik toch van, goh, ik begrijp een aantal dingen niet. Hè. De leguaan gaat bellen blazen, kruipt op vijf poten over het pad. Ja, dat vind ik wel grappig. Ik hoef niet eens de werkelijke betekenis te weten. Maar het inspireert me wel. Ik denk, goh, wat zal hij daar nou mee bedoeld hebben? Ja. Wat voor geestverruimende middelen had de heer Nijg op dat moment tot zich genomen?
1: Ja, daar was hij niet vies van. Maar het leverde wel een unieke tekst op. Ik denk dat er geen één iemand was, is... Zoals Lennart Nijg en was, zoals Lennart Nijg, die zo mooi kon schrijven. Meneer Van Assen, u heeft nog een aantekening, hè, die u misschien even aan ons wil meedelen.
0: Nou, het nummer heeft hij geschreven vanuit het gezichtspunt van God. Dus eigenlijk is het God die zingt.
2: Juist.
1: Oh, daar zijn we even stil van.
2: Ja.
1: Nou ja, dat maakt verder niet uit. Het is een schitterende tekst.
0: Ja.
2: Ja, en dan ook nog vind ik persoonlijk dan die hobo die je dan hoort en de sitar die gespeeld wordt. Ja. Dat zijn toch ook niet alledaagse instrumenten en die maken dat een beetje zwevend geheel.
1: Ja.
2: Dus erg mooi nummer en ik soms verbaas ik me erover zonder dat ik daar kritiek op heb of zo. Maar dat nummer toch niet vaker gedraaid wordt. Dat was afgelopen week geloof ik nog wel even zelfs op Radio 5 bij Hans in de arbeidsvitamine. Ja, ja. Maar meestal is het van Boudewijn als andere prachtige nummers. Hè. Daar is niks op af te dingen.
1: Ja.
2: Maar misschien vinden andere mensen in de bus dit toch ook wel een inspirerend nummer.
1: En dat is zo mooi van zo'n zondag. En dan heb je de tijd voor, dan zit je in die bus. Dan kun je dat hele nummer eens even onder je huid laten kruipen. Eva, gaan we draaien natuurlijk. Wil jij het aankondigen?
2: Ja, heel graag. Ja, heel graag. Nou, beste luisteraars en beste mensen in de bus. Geniet even van de inspirerende teksten en het prachtige melodie van Eva van Boudewijn de Groot.
1: Dankjewel, hè.
2: Oké, doei.
1: Dag.

0: Ah, wat lekker. Steve Miller, dat zei Willy net tegen ons. Angelica, die geniet met volle teugen. Koosje, die zegt, wat leuk dat nummer net van Boudewijn, dat dat weer gedraaid wordt. Ik wist niet eens dat het Eva heette. Ik kon zo zinnen meezingen, zal ik vroeger wel vaak gehoord hebben. Dat is ook leuk, hè? Ja. Dat je een nummer weer even hoort. En dat in één keer die zinnen, dat je die zinnen weer mee kan meezingen. Dat je denkt, ja, dat nummer, dat ken ik toch eigenlijk heel erg goed. Hè?
1: Ja, prachtig.
0: Ja, vind ik ook. Lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Dit is een virtuele bus. Hij is geheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. En je kunt inchecken via de glasheldere NPO Luister-app. Een week geleden, meneer Van Aalst, stonden wij op het circuit van Zandvoort.
1: Een week geleden alweer.
0: Zon overgoten. Ja. Het was, ja, we hebben het natuurlijk al vaak over gehad, maar dat maakte toch wel een enorme indruk op ons allemaal. Want het was de tikkende klok challenge. En nog even misschien even terug, die tikkende klok challenge. Dat is een sponsorloop, zo moet je het eigenlijk zien. En het geld wat daarmee werd opgehaald, dat ging naar de stichting PLN.
1: Ja, de erfelijke hartspierziekte PLN. En we hebben eigenlijk met z'n allen een 500.000 opgehaald.
0: Ja, dat hebt u inmiddels al doorgekregen. Hè? Want dat kunnen we nu dus tegen iedereen zeggen. Ja. Er is 500.000 opgehaald, wat geweldig is. Maar gewoon die hele middag was mooi. Omdat misschien ook wel omdat het een erfelijke ziekte is. Dat er heel veel ook families worden getroffen. En er waren daar veel families. De familie Mos, de familie Abbekamp.
1: Ja.
0: En die kwamen er met 12 mensen. Maar dat mengde op een gegeven moment ook. Dus het was eigenlijk een grote familie. Een soort reunie eigenlijk. Maar dan op een hele andere manier.
1: Zeker, ja.
0: Toen hadden we ook een mooi interview met Boudewijn. Boudewijn Kostelijk. Nou ja, geweldige naam natuurlijk sowieso al.
1: Ja, hij is de organisator van de Tikkende Klok Challenge.
0: Ja, en die heb ik geïnterviewd. En toen heeft u, meneer Van Aalst, heeft hem aan de lijn gehad.
1: Ik heb hem gesproken, hij heeft mij gebeld. Hij had namelijk twee belangrijke mededelingen.
0: Ja.
1: De eerste is, volgend jaar is er weer een Tikkende Klok Challenge op het circuit van Zandvoort. Dat is op 3 oktober 2027. Inschrijven. Iedereen kan zich inschrijven weer vanaf 14 februari.
0: En zei hij nog iets over ons? Of dat wij ook weer mogen komen?
1: Jazeker. De Magical Mystery Tourbus is wederom welkom.
0: Zei hij dat?
1: Ja, zeker.
0: Oh, geweldig.
1: Dat is het eerste.

0: Ja. Tweede nieuwtje. Nee. Dat gaat dan over Duta Aartsma. Zij is ambassadeur voor de Tikkende Klok Challenge.
1: Ja.
0: En Boudewijn vertelde dat ze zo geraakt was dat ze een gedicht heeft geschreven.
1: Ja.
0: En dat gedicht, ze staat nu.
1: Ze heeft een gedicht geschreven. Ja. Maar dat heeft ze toen dat heeft ze speciaal geschreven. En voor die dag, maar ook voor die actie. En dat heeft ze toen aan het einde, van toen het bekend werd gemaakt, heeft ze dat voorgedragen.
0: In alle emoties van de dag heeft ze dat geschreven.
1: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En Duta, ik moet de hele tijd niet Duta zeggen. Want dat heb ik vervelend. Dat is met een of andere serie die ik volgde. BB Vol Liefde, daar had je een Duta. Dus toen ik haar zag, wou ik zeggen, hey, Duta, maar ik kwam haar dus tegen en ik dacht, dat zal haar wel zijn. Want wij hebben natuurlijk heel veel vormgeving van haar ook gedaan. Want als ambassadeur heeft ze heel veel ingesproken. En dat raakt ons ook. Dus dat hebben we ook heel veel uitgezonden de afgelopen week. Dus, dat gezegd hebbende, heb ik, als het goed is, Duta aan de lijn. Duta Aartsma. Duta, echt, sorry. Duta. Shit, sorry.
2: Yes, ik kijk ook B&B Vol Liefde, dus ik begrijp heel goed de verwarring. Ja.
1: Maar ik heb je in het echt gezien. We hebben even met elkaar gesproken. Toen onze loop afgelopen was. En toen was jij nog aan het schrijven. Klopt
2: dat? Ja, dat klopt. Ja.
1: En toen was je aan het schrijven nog aan het gedicht wat je later op die dag zou gaan voordragen aan iedereen.
2: Ja, dat was een bijzonder moment.
1: Ja, waarom was dat zo bijzonder?
2: Nou, kijk, ik ben zelf als eigenlijk bijna een van de weinigen in de familie geen drager van het gen. Ja. Dus dat voelt een beetje ongemakkelijk ook. Als iedereen de ziekte heeft, maar jij niet, dan is het toch een beetje zoeken naar van ja, wat is mijn rol en wat kan ik doen? Dus dit was voor het eerst dat ik dacht van oh ja, ik kan wel iets doen. Ja. Dus dat was voor mij wel heel mooi om dit te kunnen schrijven en daarvoor te mogen dragen.
1: Ja. En hoe werd het ontvangen?
2: Ja, dus ik heb wel heel veel mooie woorden gekregen. En later ook nog wel berichten dat mensen toch wel heel erg werden geraakt. Omdat ze het zo herkenden. En dat was voor mij ook wel weer mooi. Want ik ken zelf niemand, geen andere familie, met PLN. Want het is een vrij onbekende ziekte.
1: Ja.
2: Dus het was voor mij ook wel heel bijzonder om ineens te zien van hoeveel andere families hier ook door worden geraakt. En veel families die ook nog wel nog harder zijn geraakt dan de onze. Dus dat was wel confronterend.
1: Ja, en hoe schrijf je dan zoiets? Want ik pak jou denk ik om een uur of 16:30. En hoe laat was het moment dat jij het gedicht ging uitvoeren?
2: Even kijken, dat was rond 7:15. Net voor de uitreiking van hoeveel geld er was opgehaald.
1: Ja.
2: En ik had in grote lijnen ook echt al wel van tevoren het geschreven voor. Maar ik vond het heel lastig. Dus ik heb nog met mijn tante gebeld om haar ook nog eens uit te horen van goh, hoe is dat nou en wat is nou die impact op je leven? En zij nodigde me vooral uit om te kijken bij mezelf van hoe is het voor jou dat jouw familie dit heeft?
1: Ja. En dan schrijf je zeg maar tot de laatste uur of zo, blijf je er nog een beetje aan knutselen?
2: Klein beetje. Mijn grote lijnen heb ik het wel af, want ik ben ook wel een beetje controlfriekerig.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel mooi om de laatste input van de dag ook nog een beetje mee te kunnen nemen.
1: Ja. Je schrijft heel veel, want ik ken jou eerlijk gezegd niet. En toen ben ik naar jouw website gegaan, gedichtjesvandoet.nl.
2: Ja. Klopt, en op Instagram ook gedichtjes van doet, inderdaad.
1: Ja, dus dat volg ik nu allemaal. Dus ik dacht, jeetje, wat ben je goed.
2: Nou, dankjewel. Ja. Dat is leuk om te horen.
1: Dat wou ik even gezegd hebben. Meneer Van Assen, heeft u nog wat te zeggen?
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar het gedicht.
1: Ja, dat snap ik. Bij allemaal natuurlijk. Ja. Maar wou u nog iets vragen? Of,
0: Nee.
1: Doet er, wou jij nog wat zeggen?
2: Nee hoor, laten we gewoon overgaan tot de kern van de zaak.
1: Ja, laten we overgaan tot de kern van de zaak. Ik heb een aankondiging gemaakt. En dan applaudisseren we en dan kan jij beginnen.
2: Nou, helemaal goed. Gaan we doen.
1: Hey, dank je wel alvast, hè?
2: Yes.
1: Oké. Lieve reizigers, vandaag aan boord in de Magical Mystery Tourbus een medereiziger uit Amsterdam met een grote liefde voor het woord in beeld en geluid. Fotograaf, filmmaker, docent, dichter, een duizendpoot die alles tegelijkertijd wil en dat verrassend genoeg nog voor elkaar krijgt ook. Ze laat ons opnieuw kijken naar wat we al lang dachten te kennen. Beeldvanger, woordensmid en dichter van het dagelijks bestaan. Mag een groot applaus voor Duta Aartsma.
2: Ik ben hier voor mijn broer. die twijfelt over zijn kinderwens. En dat is überhaupt een grote vraag, maar hij stelt hem nu ineens door een wel heel andere lens. Fucking PLN. Ik ben niet voor mijn vader, waarbij ik ziek zijn altijd uitsloot. Want dat is iets voor opa's en oma's, die gaan dood. Die zijn oud en krakkemikkig en ach, dat hoort er dan ook bij. Maar niet mijn vader, niet mijn broer. Ik vraag ze, alsjeblieft, niet jij. Ik ben niet voor mijn tante, die ook plots stilstaat bij haar dood. Die zachtjes in zichzelf kan mompelen, ik vind dat kastje toch best groot. Ik ben niet voor haar, omdat ik zie hoe ze zich er doorheen probeert te mediteren. En hoe ze juist nu het nog kan, het leven aan haar kinderen wil leren. En hoe ze hoopt dat ze op tijd nog kan profiteren van een behandeling. En anders loopt ze voor haar kinderen. Voor mijn neef pas in de 30 die als eerste leek te breken. En voor de rest van mijn familie waar toen ook naar werd gekeken. Ik ben niet voor hen, maar ook voor jou. En eigenlijk wel voor iedereen wiens leven plots is omgedraaid, waar het zorgeloze plots verdween en plaats maakte voor vragen. En veel onduidelijkheid. Onzeker over hoe je nu moet leven en onzeker over de tijd. Ga je het wel of niet doorgeven? Moet je nou heel anders gaan leven? Is sport een vloek of zegen? Hoe moet je je voortaan gaan bewegen? Je wil een richtlijn. Je wil weten. Je wil dat het minder aan je vreet en daarom zijn we hier. Want geld maakt niet gelukkig, maar vaak maakt het wel gezond. Dus straks met veel nieuw onderzoek komt er vast iets van de grond. Er is een tikkende klok en een tijd die verstrijkt. Maar dat na vandaag niet meer zo uitzichtloos lijkt, want vandaag is er hoop, vandaag is er doen. En later praten we terug over toen, want je maakt het verschil, je maakt het echt beter. En dat deed je vandaag met elke kilometer. Ik ben niet voor mijn broer, want hij heeft maar één hart. Een hart met PLN, het is de mooiste die ik ken. En misschien is het omdat ik zijn zusje ben, maar ik wil het beschermen. In een doosje. Met bubbeltjes plastic eromheen. Geen deukje, geen scheurtje. En weet dat ik het meen. Ik wil het in krantpapier gevouwen. En dichtplakken met duct tape. Ik wil zijn hart heel goed behouden. Ik wou dat ik het ietsje meer begreep. Dus dank jullie wel. Bedankt voor vandaag. Want jullie waren er ook voor mij. Vandaag is er hoop. Ik heb weer vertrouwen. En dat maakt me echt heel blij.
1: Prachtig. Prachtig, dankjewel. Heel erg mooi, dankjewel. Doeta Aartsma, dankjewel. En ik hoop dat je nog eens vaker bij ons langskomt in de bus.
2: Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Oké, dag.
2: Doei, dag.

De Magical Mystery Tour neemt je mee op een zorgeloze, geestverruimende radiotrip. Een afdaling door de schatkamers van NPO Radio 5.

0: einde weer, hè, meneer Van Aalst?
1: Ja, einde weer, hoor. Staatslot.
0: Ook weer onder gedoe uur.
1: Zo staat het op het
0: moment. Zo staat, maar dat kan dus ook nog, hè? Ja, dus tuurlijk. Niet dat alles wat er staat einde heeft, dat je denkt, oh, dat zal meneer
1: Hoe
0: Van Aalst weer
1: gezorgd hebben, maar dat is niet zo.
0: Ja hoor, Harm en Hein zijn ook op tijd ingestapt. Harm is bezig met een hek aan het bouwen om de hondjes op het terrein te houden. Hein is bezig om een 51-jarige oude film te digitaliseren. Best veel werk. Begin jaren en het eindresultaat op de achtergrond luisteren we naar jullie. Hen en Hein. Hen en Hein? Harm en Hein is natuurlijk.
1: Harm en Hein.
0: Ja. Maar even dat beeld, hè, meneer Vaals. Eventjes, er zitten Harm en Hein. Eentje is bezig met een hek. En de andere is een 51-jarige oude film aan het digitaliseren.
1: Ja.
0: Het kan wel allemaal, hè?
1: Het lijkt wel een stripboek.
0: Ja, maar ook gewoon een hele fijne, romantische film. Even kijken, we hebben Vivi die zegt... Jemig, wat een goed gedicht van Duta Aartsma. Lijkt mij moeilijk hoe je je moet gedragen als jij de enige bent die de ziekte niet hebt. Henry Vermeer die zegt dat gedicht moet door Diggy Dex op muziek worden gezet. Ja. Dat is ook wel goed.
1: Goed idee.
0: We hebben moeten nog even haar website vernoemen, hè?
1: Dat was gedichtjesvandoet.nl.
0: Ja, gedichtjesvandoet.nl. En wat wij net hoorden, we zeiden het nog eventjes toen de plaat draaide. Dat was weergaloos goed. Dan, meneer Van Aalst, wat draaiden we na Duta?
1: Ja, dat is Noorderlicht was dat, van IOS. Is ook schitterend, samen met Nienke Leone. En Nienke Leone die is ook weer verbonden met de stichting PLN. Daarvoor schreef ze Huilen in de bioscoop. Dat hebben we vorige week drie keer gedraaid.
0: Drie keer gedraaid?
1: Ja.
0: Dus, dan gaan we eens even kijken wie we aan de lijn... We hebben een appje gekregen. Zullen we die eens even laten horen, dat appje?
1: Ja, graag.
2: Goedemiddag Stefan en meneer Van Aalst. Dit jaar is 1976 50 jaar oud. Voor mij is dat op muziekgebied toch wel een speciaal jaar geweest. Ik denk onder andere aan platen van Chicago, If You Leave Me Now... Boston, More Than A Feeling, Philip Cut & Tate, Oceans Away, Man For Man's Earth Band, Blinded By The Light. Enfin, ik kan er zo nog wel 10.000 noemen, ik ga het niet doen. Ik heb één verzoekje, want in die tijd begon volgens mij Ferdy Lancey ook zo'n beetje zijn muzikale carrière. Het kan iets later, het kan iets eerder zijn geweest.
0: Ja.
2: Maar in 1976 bracht hij in ieder geval een plaat uit en dat heette Meg Is Gone. Ik heb onlangs een singlebak van me helemaal opgeruimd. En helaas, daar is per ongeluk Ferdy Lancey ook in verdwenen. Dus wie weet, als jullie tijd hebben, kunnen jullie hem alsnog draaien.
0: Ja.
2: Dankjewel en een hele fijne middag. Ik ga lekker luisteren.
0: Ja, ook bedankt, Mark. Meg, wat zei die nou?
1: Ferdy Lancey.
0: Met Maggie's.
1: Maggie's Gone.
0: Hebben we die?
1: Die hebben we helaas niet. De andere liedjes, die noemden wel.
0: Die hebben we wel. Dus we kunnen Mark eventueel terugbellen.
1: Ja, ja.
0: Er zat één favoriet van u bij. Mag u ook best zeggen natuurlijk.
1: Oceans Away.
0: Wie hebben we aan de lijn? Hebben we aan de lijn al? Hij belt ons. Oh, we gaan hem even bellen.
1: Oh.
0: Het Ocean's Away, dat heeft u voorkeur.
1: Philip Goodhand Tate. Maar ja, If You Leave Me Now is natuurlijk ook...
0: Ja, ik ga proberen dat we dat gaan draaien. Ocean's Away. Hallo, met wie spreek ik?
3: Mark.
0: Hey, Mark. Ja, we hebben dit.
3: Meneer
0: Van Aalst. En Koen.
1: Ja, hallo.
0: Onze Cor. Cor Snijder.
3: Ja.
0: Heel eventjes, want we hebben net je appje laten horen.
3: Ja.
0: Nou, daar kwamen een aantal schitterende titels voorbij. Maar die Ferdy Lancey, daar moeten we nog even naar op zoek. Want die zit niet bij ons hier in de bus. Dus die kunnen we niet laten horen. Maar we willen wel iets anders voor je draaien. En Oceans Away, wat een mooi nummer is dat, hè?
3: Ja, geweldig. Heel bombastisch.
0: Dat, ja.
3: En... Philip Cut & Tate vind ik een geweldige artiest. Ik heb een aantal albums voor hem, van hem.
0: Ja.
3: Maar hij is in Nederland toch relatief onbekend gebleven.
0: Ja. Ja,
3: het is... En dat Oceans Away, dat vind ik zo mooi. Dat, in die jaren zeker, dat nummer dat raakte mij zo. Daar kreeg ik altijd kippenvel van.
0: Ja. Dat is bijna soms niet te beantwoorden door deze vraag. Maar kun je dat verklaren waarom dit nummer dan zoveel kippenvel bij jou opleverde?
3: Nou, die emoties die hadden ook te maken toen deze plaat uitkwam met bepaalde gebeurtenissen in de familie. Dus dan heeft dat altijd een beetje een connectie.
0: Ja.
3: Maar die viool, dat orkest erbij, dat bombastische, dat vond ik zo mooi toen ik 13 of 14 was.
0: Nou,
3: dat raakte me echt tot in het diepst van mijn vezels.
0: Ja.
3: Dat kan muziek soms met je doen en dat is het mooie van muziek.
0: Ja, en dat kan je soms in je eentje overkomen. Ik heb dat bijvoorbeeld met Stevie Wonder, Village Ghettoland. Dat hoorde ik in mijn bedje voor het eerst. Wat is dit mooi, dacht ik. Maar dat kan je dus, dat is het mooie van muziek. Dat kan je helemaal in je eentje ervaren.
3: En als ik dan nog een bekentenis mag doen, toen ik het voor het eerst hoorde, toen heb ik echt een traantje weggepinkt. Raar, hè?
0: Nee, dat vind ik helemaal niet raar, hoor. Ik vind het prachtig.
3: Ja.
0: Weet je wat we doen? We gaan gewoon die Oceans Away draaien, als je het goed vindt.
3: Ik vind het helemaal geweldig. Dank jullie wel.
0: Wil jij hem dan heel mooi en stemmig aankondigen? En dan ga ik niet door het intro praten, want die duurt 51 seconden en die is niet voor niks. 51 seconden. Dus als jij eindigt met Oceans Away, dan start ik de plaat in.
3: Een van mijn favoriete nummers uit 1976 is van Philip Cut & Tate. Een artiest die in Nederland heel erg ondergewaardeerd is. En die heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Maar zijn mooiste nummer is Oceans Away.

0: Fijn dat dat Mark bestaat, hè?
1: Ja, geweldig. En trouwens...
0: Anders hadden we dit helemaal niet gehoord. Oceans Away, Philip Goodhand Tate. Overigens zou je zeggen...
1: Roger Daltrey heeft het ook nog gezongen.
0: Oké.
1: Ook heel mooi.
0: Oh, daar heb ik... Weet je dat ik daar nu ook zin in heb, Roger Daltrey?
1: Ja.
0: Misschien is er wel iemand die zegt van... Nou, ik ken een nummer van Roger Daltrey.
1: Graag.
0: Dat gaat door merg en been. Voor diegene
1: ja.
0: dan, hè?
1: Ja.
0: Wat zou je zelf willen horen eigenlijk?
1: Ja, een van zijn ballads, denk ik toch wel.
0: Ja, en van een andere artiest misschien iets?
1: Nou, misschien iets Franstalig.
0: Franstalig?
1: Lijkt me ook wel leuk een keer. Ja. En u?
0: Ja, het is heel gek, heel cheesy misschien, maar ik heb al sinds in een fan McCoy.
1: Ben McCoy?
0: Soul Cha-Cha. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Laat even weten wat je wilt horen in de bus en doe dat via die glasheldere NPO Luister app. Tot zo.
1: NPO Radio 5.
2: Ster. Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké. En waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt. Toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
12: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
15: Ik ben flexibel.
14: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
15: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
14: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
17: En voor Harold met een sta-opstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Medipoint.
17: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
25: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar een LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs, gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doen de politie en de gemeente Den Haag te weinig en daarom openen ze zelf een meldpunt. In mei werd wel besloten meer te handhaven en kregen tientallen mensen een boete. Volgend jaar komt er ook een flitspaal en mogelijk verkeersdrempels, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur in plaats van de toegestane 25. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen.

0: Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov, maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. KRO NCRV.
2: De beste evergreens. NPO Radio 5.
3: Zijn er nog mensen die zitten te wachten?
4: Hoe bestaat het?
5: Ahora.

0: Nelleke.
1: Ai, mi canto.
0: Fanny Broeksema krijgt een busje van mij. Ik zit zo, dit is toch lekker. En ik zou, ik ben dan enorm aan het multitasken. Want ik zit en dus mee te zingen met de rest van de bus. En ondertussen, want dat is, dat weten sommige mensen niet. Als je ons een appje stuurt, dan krijg je een busje terug. Dus ik geef nu Henry Vermeer een busje. Hein en Harm hebben een busje gekregen. Fifi heeft al 5 busjes gekregen. Want die heeft dus al 5 keer ons een appje gestuurd. Krijgt dan 5 busjes. Wim Oost-Tirol, die maakt nog eventjes een mooie opmerking over de prachtige poëzie die weer voorbij is gekomen. Ja,
2: in u kunt ook hartjes sturen, hè?
0: Ja, maar ik bedoel altijd busjes.
2: Want
0: anders denken ze misschien, nee, dat is misschien een hartje van Jacques Kleuters. Kan ook, weet je, maar een busje. Ik denk dat Jacques Kleuters niet snel een busje zou sturen.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ik doe meestal busjes, hoor. René Brouwer krijgt een busje. Maas, die wil ook bellen ciao horen. Nou goed, lieve mensen.

0: van harte welkom terug bij The Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale busreis, geel op jouw golflengte, zo zeggen we dat altijd. En je kunt ook weer opnieuw inchecken als je even bent weg geweest en ik ga weer inchecken. En dat kan allemaal via die glasheldere NPO Luister-app. Harm Jessen, meneer Van Aalst.
1: Harm Jessen.
0: Ja, die zegt, beste Steven en team, vorig jaar hebben jullie op 12 september de bruiloft van de liefste Sanne en mij gevolgd. We hebben een onvergetelijke dag gehad en we kijken er met veel plezier en liefde op terug. Mede omdat we dit met reigers hebben mogen delen, zou je van ons, Romeo's Tune van Steve Forbert willen draaien. Harm Jessen.
1: Dat is een goed idee.
0: Dit is eentje, ja. Daar zitten we op te wachten.
1: Ja.
0: Wij hebben hem ooit een keer live gezien ook, in Steve Forbert.
1: Ja.
0: Soms vals toen, maar maakte niet uit, want het was gewoon geweldig. Ja, die man is geweldig, die nummers zijn geweldig, hè? Ja, wil het zeggen.
1: Ik ben een liefhebber van hem.
0: Ja, ja,
1: Alex van Gaanwijswijk, maar Klaassen komt ook met allerlei hele goede ideeën.
0: Ja, rustig, we hebben de tijd, meneer Maas.
1: En hij wil ons nog bedanken voor Lord Is It Mine, wat we verleden week draaiden van Supertramp. Hij kende het tot dan toe niet, maar hij kreeg er kippenvel van. En Ries, die wil graag Bots met het liedje Rechts. Hiermee laat Bots op een confronterende manier zien hoe gevaarlijk en haatvol rechts is. Rechtsextremisme, moet ik zeggen.
0: Wanneer kwam dit binnen?
1: Om 15:06.
0: Ja, want we zeiden net van, god, we kunnen gewoon wat meer liedjes gebruiken. Want wij moeten natuurlijk altijd een soort keuze maken. Ja. Hè? Maar nu komt er van alles binnen. Dus wat gaan we doen?
1: Ja, wie gaan we bellen? Zegt u het maar.
0: Nee, zegt u het maar.
1: These Days.
0: Hè?
1: Ik dacht, we gaan voor These Days. Nee, we gaan dat.
0: Nee.
1: We gaan dat idee van Roger Daltrey doen.
0: En wie hebben we aan de lijn?
1: Dat zou ik eigenlijk even niet weten.
0: Hallo, met wie heb ik de eer?
2: Ja, ik spreek met Freddy. Hallo.
0: Hey, Freddy. Freddy, meneer Van Aalst.
1: Freddy.
0: Want die zei nog, ik zei, Freddy heb ik interview.
1: Ja, vaak.
0: Toen zei jij, nee, maar Freddy kennen we.
1: Dat hebben we wel eerder gehad, ja.
0: Freddy, heb je een busje gehad voor mij?
2: Ik heb nog geen busje gehad, want ik was nog niet ingelogd.
0: Ja.
2: Maar normaal krijg ik wel een busje van je als ik iets stuur. Ja, dat klopt.
0: Oké, dan krijg je straks een busje en een hartje en een... En nog iets anders erbij.
2: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Ja. But, ja, jij wilt Giving It All Away horen van Roger Daltrey?
2: Ja, zeker. Hartstikke mooi nummer.
0: En wat vind je daar zo mooi aan?
2: Nou ja, het is... wat vind ik er zo mooi aan? Het klinkt gewoon heel mooi. Het geeft je een lekker gevoel. En het is een jeugdsentiment. Want ik was 13 toen het nummer uitkwam. Dus ja, het is gewoon een mooi nummer.
0: En wat was je voor een 13-jarige?
2: Ik was wel een beetje rebelse dame, denk ik.
0: En hoe?
2: Ik deed alle dingen die anderen dan net niet wilden, net niet durfden.
0: Dan is natuurlijk de volgende vraag, wat voor dingen?
2: Nou ja, rare kleding, nou, niet heel spectaculair, maar dat soort dingen wilde ik me dan wel onderscheiden.
0: Leuk is dat. En heb je dat gehouden?
2: Dat denk ik wel.
0: Wat heb je nu aan?
2: Ik heb nu een blauwe jurk aan met een rits en een lekker maillot eronder.
0: Ja. Wij gaan het nummer draaien voor jou.
2: Heel goed, ik ga luisteren.
0: En wil je hem dan ook nog even zo mooi aankondigen zoals alleen jij dat kan, Freddy?
2: Nou, dat zal ik doen. We gaan luisteren naar Roger Daltrey, Giving It All Away. Veel plezier ermee.
0: Dankjewel, Freddy.
2: Dag.
0: Dag.

0: Het is nu bijna 8 uur. Hier is Hilversum 1, de NCIV.
1: Hoofden op hol. Een detective-hoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Havank in de bewerking van Pieter Terpstra.
2: Hoe lang ben jij hier al?
3: Hoe laat is het, schaduw?
2: 12 uur.
3: Laat eens kijken. Ik werd sinds gisteravond vastgehouden in een vrij comfortabele kamer, maar met gesloten blinden. Maar toen kwam die gorilla en bond me vast. Hij bracht me hier.
2: Mm-hmm. Weet je waar we zitten?
3: Nee.
2: Ten zuiden van Tourette, midden in het dal. Eenzaam als de Noordpool. Nou nee, eenzamer zelfs. Er zijn niet eens ijsberen.
3: Geef een sigaret alsjeblieft.
2: Ja, natuurlijk.
4: Zo. Daar hebben we jullie dan in onze ontvangkamer. Niemand zal je zoeken.
2: Mm, nou. Armzalig zootje.
4: Ga daar staan. Hm? Goed eens rust, heen. Met je rust ernaartoe. Ik hou je onder schot. Dan ga er niet weer vandoor, want dan zijn het je laatste stappen. En jij? Hou ze in de gaten.
5: Ja, baas.
4: Of je spreekt, of ik pas de middelen toe die elk zwijgen breken.
3: Behalve het mijne.
4: We hebben hier een gloeiend ijzer. Volhard je in je domme koppigheid, dan laat ik je vastbinden. En dan hou ik dit ijzer zo lang tegen je gezicht dat je spreekt.
3: Nooit.
4: Kom hier met die tang. Zullen we wel eens zien. 1, 2.
2: Dani, nou is mijn beurt. Dat zijn ons.
4: Wat ben je van lusten hier?
6: Zo. Dat was dan dat.
7: Kom binnen, Sylvain. Ah, jij ook, Dirk.
3: Hoe is het mogelijk? Zijn ze allebei dood?
2: Ja, ik vrees het, kind.
8: We kwamen op het juiste moment, geloof ik.
7: Ik kreeg net op tijd de revolver door de schoorsteen.
3: Door de schoorsteen?
2: Ja, inderdaad, ja.
9: Schaduw.
2: Ja.
9: Het klinkt erg theatraal, maar hoe kan ik je ooit behoorlijk bedanken?
6: Natuurlijk, je mag me gerust een zoen geven. Dan zijn we kiet.

0: toch onwillekeurig benieuwd wie Mary was eigenlijk, hè? Ik zit dan naar zo'n liedje te luisteren en denk ik, kan ik een foto of iets had, dat ik iets... Maar meestal zit het ook in fantasie natuurlijk. Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver. Een opgraving uit 1976. En je hoorde daarvoor ook nog een fragment uit het hoorspel Hoofden op Hol. Uit 1968 met, meneer Van Haast.
1: Jan Borkes. En Corrie van der Linden.
0: Lieve mensen. Je reist met de Magical Mystery Tour. Een busreis, geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En je kunt ons bereiken via de glasheldere NPO Luister-app. Kun je ook natuurlijk iets inspreken. In de tussentijd komen er echt heel veel liedjes binnen. En wij moeten natuurlijk een keuze maken. Want ja, meneer Van Haast, het is nog niet makkelijk, hè?
1: Heel moeilijk, zeker. Maar we moeten toch altijd wat kiezen en dat doen we dan ook gewoon.
0: Nee, ik zit even te kijken, want om de reiziger mee te nemen in wat waar je dan tussen kunt kiezen. Want dan heb je bijvoorbeeld hier Sjaak Leitens, die zegt ik heb een muziek bijna haiku. Want hij maakt haiku, muziek haiku. Ja. Het is dan bijna een haiku. En hij wil graag bij Walking the Dog van de Rolling Stones, om het zo te noemen.
1: En Ronald wil graag Just a Boy van Leo Sayer.
0: Och, dit is ook mooi. Ja, Steve Forbert komt nu van alle kanten binnen. Ja, en dan denk je, ja, of rechts van Bots. Weet je, toen ik 16, 17 was, was ik een enorme fan van Bots. Ja, hoor ik ook nooit meer.
1: En Vivi trouwens is ook wel grappig. Zij heeft het boek gelezen van Havank, waar we net het stukje hoorspel van horen.
0: Ach.
1: Ze heeft de boeken van Havank stuk gelezen.
0: Ja. En Bert, hier komt Bert bijvoorbeeld binnen. Ook allemaal, die heeft een hartje en een busje gekregen. Bert zegt nog steeds onder de indruk van het gedicht van Douta. Hij vindt het moeilijk om een passerend nummer aan te vragen na een periode van radiostilte om een overkill van Esther aan Bert te voorkomen. Hij zou graag willen het nummer Overkill, een akoestische uitvoering van Colin Hayes, zanger van Man at Work. Groetjes uit Enkhuizen. Ja, terwijl ik kan nooit. Bert verveelt mij nooit.
1: Nee, dus...
0: En Esther toch ook niet?
1: Nee.
0: Ook die hoorspelletjes die ze deden altijd.
1: Geweldig. Nou, dus laat ze maar weer wat sturen.
0: Nou, dat doen ze dus nu.
1: Ja,
0: Overkill wil je graag horen. In de akoestische versie.
1: Ja, in de akoestische versie. Gaan we eens even naar op zoek.
0: Ja, gaan we naar op zoek. Ik weet niet of dat nu gaat lukken, maar meneer Van Haast gaat echt zijn enorme best doen. Ja, dan heb je natuurlijk nog altijd Ab van Wijngaarden.
1: Ja, die stuurt dan een fotootje vaak. Van een singeltje of in dit geval een EP'tje.
0: Ja, en hij doet dat. He, vaak als hij dan een nummer hoort, dan rent hij, zegt u, want u kent hem. Dan rent hij naar zolder. Zoekt in zijn bakje.
1: Heb ik die single, ja toch?
0: Ja, en dan maakt hij een foto en dan stuurt hij het naar ons.
1: Ja.
0: We hebben het helemaal nog niet over Jacques Brel gehad, maar hij is toch naar boven gehold. En hij heeft een singeltje van Jacques Brel, als het goed is, bij zich. Hallo?
2: Goedemiddag, Stefan en meneer Van Aalst en Koen.
0: Ab, wat heb je voor ons meegebracht van zolder?
2: Zolder op het hele huis is een platenkast, maar dat is vers 2. Ik heb meegebracht Jacques Brel.
0: Ja. En welke single van Jacques Brel?
2: Jeff, en als ik mij niet herinner, en meneer Van Aalst is de deskundige dit keer onder ons, is het waarschijnlijk ook door Ivan Heijlen in 1982 gecoverd.
1: Ja, ik dacht iets eerder, maar die heeft het ook gecoverd, klopt.
0: Dat klopt dus?
1: Ja, helemaal goed.
0: Kun je even het singeltje uit het hoesje pakken?
2: Ja, jullie hebben een foto, als het goed is. Dus,
0: ja, maar ik kan het singeltje niet omdraaien, dus ik wou graag weten wat op de achterkant staat.
2: Oh, daar ben ik al uit de brand.
0: Ja?
2: Ik zal het even pakken.
0: Graag.
2: We hebben hier nou een stuk karton.
0: Ja.
2: Op de tweede track is Le Bonbon.
0: Ja.
2: Aan de achterkant staat Suivant.
0: Oh,
2: Le dernier repas de quatre record, oftewel het laatste nummer.
0: Ja, dus op kant A staan twee nummers.
2: Ja, dat was in die tijd normaal. Mijn eerste singles van Jimi Hendrix waren ook EP's.
0: Oh, dit is een EP, sorry. Ja, dat heb ik even niet begrepen. Oké, ben jij klaar voor jouw aankondiging, Ab?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik zit strak in de houding, stropdas aangetrokken, haren gekamd en dergelijke.
0: Ga je gang.
2: Luisteraars, Jacques Brel met Jeff uit 1964.

0: Prachtig. Jacques Brel met Jef van de Zolder van Ab van Wijngaarden. En ja, hij zei dus al zelf, de zolder, heeft zijn hele huis ligt dus vol singeltjes.
1: Ja, vol met singeltjes en EP'tjes.
0: Dus die kunnen we altijd bellen.
1: Mooi.
0: Dus dat is mooi. Dus dan kan hij zeggen van, nou, ik heb nu toch iets uit de schuur gehaald. Ja. Dat geeft het wel een hele mooie dynamiek natuurlijk. Hè?
1: Ja, ik ben ook benieuwd, staat het op alfabet of...
0: Ja, dat denk ik niet dus.
1: Nee.
0: Of hij heeft overal bakken staan met die verschillende bakken.
1: Frans.
0: Ja. Hebben we wel eens een portret van hem gemaakt? Een zelfportret van Ab van Wijngaarden? Dat weet ik niet, maar dat zou echt wel een goede kandidaat zijn voor een zelfportret. Trouwens, als jij een zelfportret van jezelf wil gemaakt hebben, dan kan dat altijd. Dan moet je ons even een appje sturen. Goed, meneer Vlaast, we gaan zo meteen iets moois horen. Daar gaat u iets over vertellen. En als we dat gaan draaien, daarvoor horen we dan ook nog fragmenten uit de serie Kung Fu.
1: Kung Fu, ja, gaat met u gaan. David Carradine. Ja, in het eerste uur draaiden we Oceans Away van Philip Goodhand Tate. Met een prachtig orkest. En ja, ik word daar toch ook altijd een beetje door geraakt, door zo'n orkest. En afgelopen week vond ik eigenlijk toevallig een nummer van Elbow. En zij speelde We Have All The Time In The World. Is oorspronkelijk van Louis Armstrong uit 1968. Hoort bij een James Bond film, On Her Majesty's Service. Maar Elbow die speelt het met BBC Concert Orchestra 2024. Dat is 2 jaar oud. En dat is echt prachtig. Die zanger Guy Harvey, die kent u wel met die baard.
0: Ja.
1: Die zingt het echt heel erg mooi. Dus ik wilde dit toch echt een keer laten horen.
0: Ja, ik heb het net even mogen horen. U heeft het al een klein stukje laten horen net in de bus. Het is, wat voor woord zou je daaraan geven?
1: Weergaloos.
0: Weergaloos. Adembenemend kan ook. Of stilmakend mooi. Of te mooi voor woorden. Maar eerst natuurlijk even nog heerlijke fragmenten uit die succesvolle serie Kung Fu met David Carradine.
2: I seek not to know all the answers, but to understand the questions.

0: fragmenten uit de serie Kung Fu.
1: Kung Fu, ja, gaat met David Carradine. Ja, in het eerste uur draaiden we Oceans Away van Philip Goodhand Tate. Met een prachtig orkest. En ja, ik word daar toch ook altijd een beetje door geraakt, door zo'n orkest. En afgelopen week vond ik eigenlijk toevallig een nummer van Elbow. En zij speelde We Have All The Time In The World. Is oorspronkelijk van Louis Armstrong uit 1968. Hoort bij een James Bond film, On Her Majesty's Service. Maar Elbow die speelt het met BBC Concert Orchestra 2024. Dus 2 jaar oud. En dat is echt prachtig. Die zanger Guy Harvey, die kent u wel met die baard.
0: Ja.
1: Die zingt het echt heel erg mooi. Dus ja, ik wilde dit toch echt een keer laten horen.
0: Ja, ik heb het net even mogen horen. U heeft het al een klein stukje laten horen net in de bus. Het is, ja, wat voor woord zou je daaraan geven?
1: Weergaloos.
0: Weergaloos. Adembenemend kan ook. Of stilmakend mooi. Of te mooi voor woorden. Maar eerst natuurlijk even nog heerlijke fragmenten uit die succesvolle serie Kung Fu met David Carradine.
2: I see. Not to know all the answers, but to understand the questions.

0: reistijd van 17 minuten en 47 seconden. Je kunt ons een verzoekje doorsturen via de gratis NPO Luister app. En dan komt dat rechtstreeks in de bus binnen. Dan krijg je sowieso een busje terug als bedankje voor het berichtje. En wie weet hebben we nog tijd om iets te draaien. Maar we hebben nu zo ongelooflijk veel. Want er komt nu ook net Buffalo Springfield. Kom maar, om eens even wat te noemen.
1: Ja,
0: Buffalo Springfield komt er binnen. Even kijken hoor, met mijn computer doet hij niet meer.

0: Last Tango van Esperanto.
1: Ja, Leo C. hadden we het ook over. Ik kom nu weer binnen met Just a Boy. Iemand die wil ook graag de monniken van Jaap Fischer horen. Ach, dat is ook leuk, zeg. Maar goed, nu iets geheel anders. En dat is, dat moet ik even uitleggen. Ik heb een dochter, Femke. En die maakt regelmatig muziek. En die brengt ook dingen uit op Spotify, op andere platforms. Ja. En ja, dan is het toch lastig om dat zelf te gaan draaien. En je wil niets liever. Je wil eigenlijk het liefst elke dag dat nummer horen. Je wil ook iedereen ervoor overtuigen. Joh, draai even mijn dochter, maar dat zeg je niet. Dat is, ja, dat doe je niet.
0: Nee, dat is toch lastig. Dat is niet zo snel. Nee.
1: Nou wist ik dus, en dat weet ik, dat wist ik al een heel tijdje, dat uw zoons, die ik al mijn hele leven ken, of die, zij kennen, nee, ik ken hun hele leven al.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ze zien geboren. En ja, en ik heb dat zo meegekregen. Die ging, die kleinste, die Tijn, die hield eerst nog van housemuziek en weet ik veel wat. En verschrikkelijk muziek vonden wij. En toen in één keer ontdekte hij via u natuurlijk Johnny Cash, ontdekte Willie Nelson.
0: Ja, ging gitaar spelen.
1: Ging gitaar spelen, zelf meet alles en ging liedjes maken. En dat is eigenlijk uit de hand gelopen. En uw andere zoon, dat is Kik van Aalst. En die heeft, dat wist ik eigenlijk al meteen toen hij geboren was, eigenlijk meteen al.
0: Ja,
1: die heeft een stem als een klok. En dat heeft u ook, heb ik u ook al gezegd. U had eigenlijk ook singles moeten maken. Ja, want u heeft ook zo'n goede stem.
0: Ik durf niet op de planken.
1: Nee, u durft niet op de planken. Wel, we hebben samen al eens opgetreden.
0: Oh, dat is waar.
1: Ja, toen daarden wij, hebben we nog
0: Bij de waterkant
1: gespeeld. En toen viel me al op dat u een perfecte tweede stem heeft. En dat heeft Kik natuurlijk ook. Maar goed, dat geldt terzijde. Maar nu is er toch wel even iets aan de hand. Want ze hebben een single samen uitgebracht. Die is te beluisteren op Spotify. Die single heet Love From A Distance. Ze opereren onder de naam Sons. Even uit, als ik...
0: Sons, dat is het riviertje dat loopt achter de boerderij in Frankrijk langs.
1: Ja, want uw zoon, de jongste zoon, Tijn van Aalst, die heeft een boerderij in Frankrijk.
0: Ja, en Sons is S-O-N-C-E. Dat is een heel klein riviertje. Maar ja, ze hebben hun zichzelf genoemd naar het riviertje. Ja. Dat is wel leuk.
1: En Sons is, ook, zijn natuurlijk ook nog zonen. Zoons.
0: Ja, Sons. Dat
1: vind ik het ook leuk, heel leuk gevonden. Maar goed, u zei van, het hoeft voor mij niet. Maar toen zei ik wil het graag. Dan zei je, nou, dan vind ik het ook heel leuk. Dan zei ik, dan, om u een beetje uit de brand te helpen, dan lees ik gewoon even voor uit het programmaboekje van een theater waar ze binnenkort gaan optreden. Dat is Theater De Regel. Dat is misschien wel het allerleukste theater van Amsterdam. Daar zat vroeger Paul Hane met het, hoe heet het nou?
0: Kan er even niet op komen.
1: God. Nou ja, het theater van Paul Hane. Betty Asphalt Complex. En dat heet nu De Richel. Ik ben daar onlangs een keertje geweest kijken naar Ivar van der Wallen. Die had daar een optreden. Ja. En dat is geweldig leuk theater. Er kunnen niet heel veel mensen in. Dus je moet er wel snel bij zijn. Maar op 1 november treden ze daar op. En dan heb ik het programmaboekje eventjes bekeken. En er staat natuurlijk een prachtige foto van de twee bij. En het is helemaal in het Engels geschreven, omdat het natuurlijk... Ja. Dat is heel normaal, want in Amsterdam zijn er ook heel veel mensen Engels.
0: Internationaal,
1: want Tijn woont natuurlijk ook in Frankrijk. Ik lees het al voor. Heeft u er verder geen last van? Het is,
0: mooi.
1: Het is mijn verantwoording. Ik lees het voor en dan gaan we het draaien. En dan zou ik zeggen, ga snel inloggen bij Theater De Richel en boek een kaartje.
0: Ik stap even terug.
1: Ja. En wij zijn er ook dan, hè? Waarschijnlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Er ook bij, hè? Natuurlijk. Oké, dan zet ik even een mooi muziekje op. Sons, zo spreek ik het goed uit. Hè?
0: Sons.
1: Sons wordt gevormd door twee broers die hun leven verdelen tussen Amsterdam en het landelijke Normandië. Hun muziek is een ode aan de kracht van samen zijn en aan de manier waarop muziek ons dichter bij elkaar kan brengen. Opgegroeid in een huis waar altijd werd gezongen, is het voor hen van jongs af aan een manier geweest om contact te maken met zichzelf, met de wereld en met elkaar. Hun liedjes zijn in de loop der jaren een natuurlijke manier geworden om de afstand te verkleinen tussen hen. Tijn schreef een verzameling liedjes met niets meer dan een gitaar op de Garden of Freedom, zijn boerderij in Frankrijk. Vanuit die plek ontstonden er nummers die troost zoeken in de mysteries van het leven. In vergankelijkheid, familie, in de natuur en verbondenheid, in vriendschap, liefde en verlies. Here is Songs met het nummer Love from a Distance.

0: Love from a Distance, Sans. En dit is mooi, vind ik. Want je hoort dus ook nog een beetje, dat zei je net tegen mij, je hoort de wind er doorheen. Ja. En dat omdat het live is opgenomen.
1: Buiten opgenomen, op de boerderij.
0: Ja, en gewoon met twee microfoontjes. Ja. En moet je horen hoe dit klinkt. Als je het live wilt horen, nogmaals, 1 november treden ze op in het Theatercafé De Richel in Amsterdam. Bert overigens laat het ook nog eventjes weten via de app. Ja. Hij zegt ook, wat een mooie stem. Ik heb het net op Spotify beluisterd. Esther is het daar natuurlijk mee eens. Geweldige sound van meneer Van Aalst, Sans. Ja, dat succes gaat ook op jou afstralen. Hoor. Denk maar. Pensio Paul. Dus Paul, gepensioneerde Paul. Zegt, hoi Steven, bedoelde je het Betty Asfaltcomplex voorheen Tingeltangel? Klopt.
1: Oh, Tingeltangel.
0: En ja, daar treden ze op. En het is echt heel erg leuk. Maar ik zei al, dat is geen theater met 500 plaatsen. Dus als je erheen wil gaan, zou ik het zeg maar zo meteen al eventjes gaan boeken. Wij zijn er ook. Cor is erbij. Ja. Dan zie je ook de Telemagical Mystery Tour.
1: Ja, met de bus.
0: Met de bus komen we even langs. Dus nog één keer Tingeltangel. Voorheen Tingeltangel.

0: En afgelopen op 45 toeren de Young Rascals met Good Lovin'. Harmen Jesse die schrijft: wat een heerlijke nummers worden gedraaid. Het aanbod is groot, ondanks dat er nog geen Steve Forbes is gedraaid. Zijn we erg blij met deze busrit. Nou, we hebben nog 5 minuten zendtijd en 5 minuten reistijd. Harmen Jesse.
1: Hallo.
0: We hebben heel weinig. Goedemiddag. Ja, natuurlijk gaan we Steve Forbes draaien. We hebben heel weinig tijd. Dus als jij het kort en krachtig kunt aankondigen, nou dan zijn wij heel erg blij, denk ik. En onze buschauffeur ook.
1: Super, dan gaan we ons best doen. Nou, ik heb Steve Forbes aangevraagd met het nieuwe nummer Romeo's Tune. Voor mijn vrouw en ik, die vorig jaar getrouwd zijn. Een speciaal nummer. Een nummer wat we allebei fantastisch vinden. En nou, we hopen dat de alle luisteraars dit net zo mooi vinden als wij. Ja. Geniet ervan.
0: Ja, dit is een gelukzalig nummer dit. Daar word je vrolijk van, heb je zin om te gaan fietsen of te gaan dansen in een plas. Maakt mij niet uit.

0: Tune. Ja, het zou ook eigenlijk wel een hele mooie eindtune zijn van het programma. Ik zou dat nog wel aandurven ook nog. Dat je dit nummer gewoon altijd op het einde draait. Ja, dat is wel niet eigenlijk.
1: Dat is of echt dat je feel good.
0: Ja, dat je dat om het half jaar doet. En dan pak je na een half jaar weer een ander nummer. Dat je zegt, nou die gaan we gewoon... Het is maar een ideetje hoor, het is een ideetje. Lieve mensen, en zo zijn we op een prachtige manier aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour. Deze geestverruimende busreis werd aangeboden door mijzelf, buschauffeur Cor Snijder en natuurlijk onze schattenwaarder en archivaris meneer Van Aalst. En iedereen bedankt voor het meereizen, de muziek en de verhalen. Zometeen, lieve reizigers, een radiodrama in twee bedrijven.

0: van de vrijdag vertrek is rond 2 uur. Zorg dat je op tijd bent en anders maakt het ook niet uit. En als je een liedje wilt horen aanstaande vrijdag in de bus, dan kan dat ook altijd. Kun je nu alvast doorgeven op magical@radio5.nl. Tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: Tot vrijdag.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
7: Woehoe!
6: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 4:00, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Kort daarvoor was er een fatbike gestolen en de politie wilde controleren of dit die fiets was. Op beelden is te zien dat de man van 51 hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Hij werd onwel na de arrestatie en reanimatie mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten zeker 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grand Prix van China gewonnen. In Shanghai finishte de kersverse wereldkampioen zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was zijn 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. Vorige week verzekerde de Nederlander zich al van zijn 3e wereldtitel. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder zo goed als droog en soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
10: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Sentiment. Vandaag is het maandag 13 september 1982. Afgelopen april ben ik 13 jaar geworden en ik weet nog heel goed dat ik dat zo bijzonder vond. Eindelijk een tiener. Voor mijn verjaardag kreeg ik een mooi gouden hangertje met het getal 13 erop. En later kreeg mijn dochter hem van mij toen zij 13 werd. Ja, voor veel mensen is 13 misschien een ongeluksgetal, maar voor mij absoluut niet. Mijn dochter is zelfs geboren op vrijdag de 13e. En zij is natuurlijk mijn allergrootste geluk. Vandaag is het dus maandag 13 september 1982. En gaan we samen terug naar die tijd. Met verhalen, herinneringen en natuurlijk heel veel heerlijke muziek uit de jaren 80. Fijn dat je erbij bent.

Hij is zuiver en zacht, heeft een milde smaak en het is een beste borrel. En hij komt uit Groningen. Oh, u wist het al. Hooghout, jonge dubbele graanjenever.

0: Jack en Diane van John Mellencamp. En daarvoor hoorde je natuurlijk Words, het mooie prachtige nummer van F.R. David. Ja, we pakken even de kranten erbij. Het is maandag 13 september vandaag. En Nederland zit nog lekker buiten, want het is 19 graden. De rest van de week wordt het nog warmer, met temperaturen rond de 25 graden. Ondanks het mooie weer is de vakantie nu wel echt voorbij. Nederland is terug naar school en aan het werk. Ook op televisie schakelen we terug naar het gewone ritme. De presentator van het tweewekelijkse kleuterprogramma Er kan nog meer bij van de KRO moet daar wel even aan wennen.
1: Uh-oh.
2: Dag kinderen thuis. De kinderen zijn er al.
3: Wist je dat niet dan?
2: Het is toch vakantie?
4: Ja.
3: Het is helemaal geen vakantie meer.
2: Oh, nee, maar dan moet ik me even omkleden. Want nou, dan kan ik natuurlijk niet zo op televisie. Ik wil...
0: Artsen slaan alarm, lees ik in de krant. Steeds meer vrouwen en meisjes raken verslaafd aan afvallen. Ze kunnen vaak niet meer stoppen zodra ze hun ideale gewicht hebben bereikt. En 20% van de patiënten loopt zelfs het risico te overlijden. Het wordt de nieuwe volksziekte genoemd. Popgroep The Who gaf dit weekend in Birmingham 2 try-outs van hun afscheidstournee. Want binnenkort starten ze de tournee in de Verenigde Staten. En voor 11.000 uitzinnige Britse fans speelden ze een 2,5 uur durende show.

0: Ja, en het is nog niet duidelijk of de WHO ook Nederland aandoet. Want Roger Daltrey heeft een uitgesproken hekel aan Ahoy in Rotterdam. Dus er wordt naastig gezocht naar een alternatieve locatie. Haagse hooligans hielden dit weekend huis in Friesland. Alle ruiten van het station in Grouw werden ingegooid. Bij het Cambuurstadion bestormden Haagenezen de kassa's en gooiden met bakstenen. De schade bedraagt meer dan een ton. Cambuur won de wedstrijd met 2-0. Volgens de Telegraaf is John Lanting van plan een jaar te stoppen met zijn Theater van de Lach. Het werk zou te veel van hem vergen. Momenteel staat de komiek met de voorstelling Een scheve schaats in het nieuwe De Lamar Theater. Waarin, zoals altijd, veel met deuren wordt geslagen.
1: Dat vonden jullie vast leuk, ik weet het. Ik weet het. Nee, wacht even. Nee, net als in een mooie aria in de opera, we doen het nog eens.
2: Zeg niet aan, we vonden het leuk.
1: Goed dat u het zegt, de pillen.

0: Oh, je kan mij niet gelukkiger maken dan met dit heerlijke nummer... Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed. Echt een nummer uit mijn jeugd. Ja, de tienerdisco. Daar werd dit nummer toch echt wel keihard gedraaid. Heerlijk.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Twee Nederlandse topbands staan weer tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en welke plaats straks gedraaid wordt. En vandaag gaat de strijd tussen dit...
2: Oeh.

Ja, Doe Maar is inmiddels een gevestigde naam. Belle Helene staat op het succesvolle album Doris Day en andere stukken. En daartegenover staat een band die nog maar net komt kijken, De Dijk. Bloedend Hart is hun debuutsingle en staat in de tipparade. En de groep komt voort uit de Amsterdamse band Stampij. Dus de vraag is, kies jij voor de onweerstaanbare nederpop van Doe Maar of toch voor het rauwe Amsterdamse geluid van De Dijk? Ja, wie kies jij? En ik ga eens heel even kijken wat de tussenstand is. Ja, en dan zie ik dan toch wel dat, ja, nou, het gaat best wel een beetje gelijk op. Maar Bloedend Hart van De Dijk staat net iets voor op Belle Helene van Doe Maar. Maar er kan nog van alles gebeuren, want we zijn natuurlijk pas in het begin van deze voorstelling. En je weet het, zo ongeveer 17:50 aan het einde van deze voorstelling draaien wij de plaat met de meeste stemmen. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En niet vergeten, vertel mij er vooral bij waarom.

Rosalyn van Vitesse. Dit is het Theater van het Sentiment en we zijn druk bezig met ons duel van dit of dat. En er komen al heel veel leuke reacties binnen. Er wordt volop gestemd en ik ga er een aantal voor jullie voorlezen. Desiree die stemt op Doe Maar. Ze zegt, ik ben bijna 10 jaar en ik luister graag mee met de platenspeler van mijn 5 jaar oudere zus, waar het singeltje van Doe Maar op ligt met Belle Hélène. En daar gaat natuurlijk mijn stem naartoe. Prettige voor,

Stelling Antje. Nou, dankjewel Desiree. En ook bedankt voor je stem. En Ingrid zegt, ik wil ook stemmen op Doe Maar. En Engelien zegt, ik ga ook voor Doe Maar met Belle Lene. Want met een tienerdochter in de jaren 80, die helemaal gek was op Doe Maar, hoorde ik het de hele dag door. Dus even terug naar die tijd. Ja, dat is natuurlijk wat we hier ook vandaag doen. Heel goed, Engelien, dankjewel. Maar ik heb ook een stem op de dijk. Hans zegt, hallo, ik stem op de dijk. Een mooi rauw geluid en toch vol emotie. Dankjewel voor jullie stemmen, hè.

0: de prachtige stem van Mathilde Santing. The Gentleman is a Dope. Ja, het was een drukte van belang gisteren op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Want daar was het standwerkersconcours en dat klonk ongeveer zo.
1: Mijn dames, hier hebben we nog een soort groente waar beslist elke huismoeder een hekel aan heeft. Kijk eens hier, dat is het snijden van prei. Of dat nou één spiertje is, mevrouw, voor de soep, of dat het nou 4-5 kilo zijn om te stoven. Zijn het 4-5 kilo om te stoven? Daar ging u vorige week ging u nog met zo'n gezicht 's ochtends om 9 uur de keuken. Hè? De mouwen opgerold. De spierballen ingevet, die leesbril op. Ja hoor, en daar stond je te sodemieteren met je aardappelenmesje.
0: Ja, ieder jaar vinden er in ons land zo'n 150 van dit soort standwerkersconcours plaats. Ik ben heel benieuwd naar hoe zoiets nou precies werkt. En Benvenido van Schaik is standwerker en heeft al meerdere malen een standwerkersconcours gewonnen zelfs. Dus hij kan mij er vast alles over vertellen. Goedemiddag, Benvenido.
2: Goedemiddag luisteraars.
0: Ja, allereerst een standwerker. Is dat nou iets anders dan gewoon een normale marktkoopman?
2: Ja, daar zit daadwerkelijk een verschil tussen. Een marktkoopman die heeft zijn product aangeprijsd staan. En een standwerker doet het middels een verkoopraadje meerdere mensen om zich heen te verzamelen. Om vervolgens meerdere mensen ook zo'n geweldige groenteschaaf die toen de tijd al werd verkocht, alsnog te verkopen.
0: Ja, mooi. Het is echt een soort toneelstukje vaak, hè?
2: Nou, het is een toneelstukje waar het om gaat. Dus kijk, de persoonlijke bediening tegenwoordig is niet overal meer zo. En wij doen het gewoon nog met ons mond. En wij zijn in staat om een Eskimo een ijsblokje te verkopen. En als ze boos worden, er nog een vriezer bij te verkopen. En mensen die naar de markt gaan om inderdaad bloemen te kopen. Om vervolgens met een fantastisch hoofdkussen naar huis te laten gaan.
0: Ja, geweldig. Ja, gisteren was dus het standwerkersconcours in Amsterdam. En wat moet ik me daar nou bij voorstellen?
2: Nou ja, we beginnen natuurlijk 's ochtends als wij er naartoe rijden. Dan zitten we eerst aan de koffie. Dan hebben we eigenlijk al de dag een beetje aan het doornemen. En nou, dan krijgt iedereen zijn plaatsnummer. En dan wordt er een loting gedaan. En na de loting gaat iedereen dan naar zijn plaats toe. Die gaat zijn artikelen uitpakken. En de jury komt dan bijeen. En meestal een vijfkoppige jury. Die dan die dag gedurende gaat kijken op originaliteit, op de uitpak, op de verkoopkunde. Nou ja, noemt het allemaal maar op. En hoe de standwerker eigenlijk zijn producten verkoopt.
0: Ja, want wat maakt nou een goede standwerker?
2: Ja, een goede standwerker is gewoon iemand die iemand kan overtuigen om iets te kopen waar die eigenlijk helemaal niet voor onderweg was.
0: Ja, knap is dat, hè?
2: Ja, nou ja, het is vaak, ja, kijk, om te beginnen, de producten die we verkopen, dat zijn wel echte producten. Kijk, wij zeggen altijd maar, bij ons komt het niet via een camera, maar u bent live in de uitzending, u kunt voelen, knijpen, zien wat het is. U hoeft het niet te bestellen, u krijgt het hier rechtstreeks van ons mee. En kijk eens wat een mooi product ik hier heb. Al bent u linkshandig, rechtshandig, met deze raamdoekjes bent u altijd handig. En zo gaan wij eigenlijk een klein beetje ons verhaal opbouwen. En we beginnen altijd zacht met praten. Dan komen de

0: mensen wat dichterbij. En we gaan langzamerhand de volumeknop wat groter worden. Want ja, gemiddeld standwerk is toch wel in staat 40, 50 mensen om zich heen te krijgen. En dan gaan we vervolgens over tot de verkoop van het product. En daar hebben wij allerlei foefjes voor. In de goede zin des woord. Om de mensen te overtuigen. En een van die dingen is bijvoorbeeld dat we ook een artikel de mensen laten doen. Alleen met de groenteschaaf hebben we dat nooit gedaan. Want als je die niet gelijk goed in je handen hebt, dan mist hij een paar vingertoppen.
1: Oh jee. Maar met wat verkoop jij zelf dan?
0: Nou, ik sta zelf met wij noemen dat de super sopgenot doekjes. Ja. Waarbij de dames eigenlijk het hele huis gewoon krijgen van de keuken tot de ramen, de deuren, de spiegels. En ik doe het al heel erg lang.
1: Ja.
0: En schoonmaken is altijd wel een artikeltje wat op de markt altijd wel goed gaat. En het is altijd grappig. Gisteren waren we in Giessen. In Brabant. Dan is het gewoon prachtig. Dat is voor die mensen uit Giessen een soort huishoudbeurs als wij er staan.
1: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt al meerdere malen dan het standwerksconcours gewonnen. Wat win je dan?
0: Nou ja, ik mag me vier keer Nederlands kampioen noemen en vier keer Europees kampioen noemen. Ik kan haast gerust wel zeggen dat ik, nu ik het al 45 jaar doe, alle burgemeesters in dienst wel een hand heb mogen geven, want die zitten vaak ook in de jury.
1: Kijk.
0: En wat je wint is eigenlijk, het meest belangrijke is een gevulde portemonnee. Het tweede is dat je een aardige toespraak krijgt, hoe geweldig je bent. En het derde is dat je dan een beker meekrijgt. En dat was voor mijn kinderen toen ze klein waren geweldig, want die hadden altijd sportwedstrijden en dergelijke. Dus al die bekers gingen weer door naar de scholen en die werden weer hergebruikt.
1: Ja, leuk. Nou, ik hou van de markt. Ik hou ook van standwerkers. Ik noem het dan marktkooplui. Maar ik heb net van jou geleerd dat dat toch anders is. Dus misschien komen we elkaar een keer tegen. Dankjewel voor dit leuke verhaal.
0: Graag gedaan en succes met de uitzending. En inderdaad, als je naar het Theater van de Lach wil, zoek een standwerkersconcours op. Je kunt ze vinden.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Dank je, dag.
2: Zijn we klaar voor jongens? Dan gaan we.
3: Ja, gezellig.
2: Ja, wel gezellig.

0: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
1: Op NPO Radio 5.

0: prachtig nummer van Crosby, Stills en Nash. Daylight Again, Find the Cost of Freedom. Van hun album Daylight Again, nummer 24 in de Nederlandse albumtop 50. En David Crosby is kort geleden opgepakt door de politie voor het dragen van een wapen. En hij verklaarde een wapen te dragen sinds de moord op John Lennon. Nou, ik kan me best voorstellen dat dan natuurlijk ook op die manier een enorme indruk heeft achtergelaten. En daarvoor een wat vrolijker nummer van André van Duin, Bim Bam. Ja, we zijn dus bezig met ons duel, dit of dat. En je luistert nog steeds naar Theater van het Sentiment over 1982. En bij ons gaat het duel vandaag over tussen twee nummers, Bloedend Hart van de Dijk en Belle Hélène van Doe Maar. En bij mij op het podium in de spotlight staat Gerard. Gerard, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Handje.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Het is 1978. Hoe oud ben jij, Gerard?
1: In 78 ben ik 28.
0: Oké. Okay.

0: Sorry, in 1982 moet het natuurlijk zijn. Hoe oud ben je in 1982?
1: Dan ben ik bijna 32.
0: Bijna 32, nou daar gaan we voor. En op wie heb jij gestemd vandaag?
1: Nou, ik heb op Bluwenhart van de Dijk gestemd. Ik bedoel, die jongelui die zijn gestopt, helaas. Maar het is wel zo dat Radio 5 de laatste tijd steeds meer hun muziek ontdekken. En arbeidsvitamine hoor je ze vaker, bij jou hoor je ze dus vaker.
0: Ja,
1: en dit is dus een kans dat ze dus weer meer onder de aandacht komen.
0: En waarom?
1: Het is echt de moeite waard.
0: Ja, en waarom vind jij het de moeite waard?
1: Nou, het zijn vreselijke goede teksten. Want als je mensen spreekt over de dijk, dan zeg je ja, nee, dat is zo. En ik ben ooit, toen mijn kinderen klein waren, zat ik in het oude cabaret. En toen had ik ook eens een nummer van de dijk met andere teksten voorzien. Nou, dat is toch wel zo vreselijk moeilijk.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dat is echt dat is echt niet te geloven.
0: Ja.
1: Ja, het is gelukkig gelukt hoor. En je had er een paar maanden de tijd voor, maar... Ja.
0: Gerard, het goede nieuws is dat jouw nummer, de dijk Bloedend Hart, voorstaat op Doe Maar met Belle Hélène.
1: Ja,
0: maar aan de andere kant van het podium in de spotlight staat iemand anders. En dat is Sabrina. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Antje.
0: Hi. Het is 1982. Hoe oud ben je?
2: Even kijken hoor. Ongeveer min 2,5.
0: Min 2,5. Oké, okay, dus het is niet, jouw voorkeur komt niet uit die tijd voor. Want jouw stem gaat naar Doe Maar, hè?
2: Ja.
0: En waarom?
2: Nou ja, ja, omdat ik natuurlijk niet uit 1982 kom, heb ik de Doe Maar hype nooit echt meegemaakt.
0: Nee.
2: Helaas. De dijk vind ik ook fantastisch goed. Ik vind het echt een lastige keuze. Maar de dijk heb ik in 2022 in een ziekenhuis met een grote afscheidsconcert, 40 jaar.
0: Oh.
2: Heb ik live gezien, voor het eerst en voor het laatst.
0: Ja.
2: En Doe Maar dus nooit. Ik heb er wel 3 LP's van, ook 1 heel goed live album.
0: Ja.
2: Een concert uit 1983, november 1983. Maar ja, ik ga dus voor Doe Maar Belle Hélène, want dit nummer staat ook op het live album en op een van die 2 LP's. Hier dat weet ik even niet meer. Maar
0: nee.
2: Daarom.
0: Nou ja, ze staan een beetje achter, maar het scheelt niet heel veel. Maar Sabrina, je kletst lekker, dus volgens mij kun jij best een hele mooie oproep doen aan alle luisteraars van Theater van het Sentiment om vooral te stemmen op Doe Maar. Dus ik geef jou even het podium. Pak je spotlight.
2: Nou, alle vrouwen van Nederland die destijds in 1982 helemaal hol en dol waren van Doe Maar. Stem op Doe Maar dit keer. Ik weet ook dat er heel veel mannen gek zijn op de muziek van Doe Maar. Ze ontkennen het vaak, maar ze vonden hem fantastisch. En daarom Doe Maar Belle Hélène. Zo'n heerlijk nummer. Echt waar.
0: Nou, wat goed. Als dit niet werkt, weet ik het ook niet meer. Maar Gerard, ik wil jou natuurlijk ook nog heel even de gelegenheid geven om een oproepje te doen voor jouw band, voor De Dijk. Dus pak je spotlight.
1: Nou, ik ben de jaren dat ze optraden, ben ik meestal wel 2 keer per seizoen ben ik bij ze geweest. En vooral de optredens in Capera en Bloemendaal. Ik denk dat er vele luisteraars daar herinneringen aan hebben. Dus neem deze keer de moeite om even op De Dijk te stemmen.
0: Goed. Bij deze. Dankjewel Gerard en Sabrina. Ik duim voor jullie beiden.
2: Ja, dankjewel Antje.
1: Fijne uitzending nog.
2: Fijne uitzending. Doei doei.
0: Doei. Oh, I say, well, please, 15 love.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Chuck Das, The Empire Strikes Back van The Brat. Zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1982? En wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Dan moet je eerst even raden van wie deze stem is.
2: U zegt die ene tegen me, meneer, mag ik u even trekken? Dus ik denk, nou, dat gaat vlot hier. Ja, laten we eerlijk zijn, dit was voor de eerste keer. Ik denk, nou ja, hè, maar dat bleek dus dat ze een foto willen nemen. Hè. Dan zeggen ze, mag ik u even trekken?
1: Ja, weet jij wie dat is? Laat het dan weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel je dan samen met mij straks het sentimentspel. Goed, de eerste helft van onze voorstelling over 1982 zit erop. En jij kunt gaan genieten van de hit Eye of the Tiger van Survivor. Wij nemen een kleine pauze. Tot zo.

0: Kijk, wat je moet doen, dat is, jij zegt eerst iets en dan zeg ik daarna ook iets en dat rijmt op wat jij eerst zei.
1: Ja, maar ik heb toch geen zin in een spel.
0: Misschien niet, Bert, maar we doen het lekker wel. Hoor je dat? Jij zei spel en ik zei wel. En spel en wel, dat rijmt.
1: Rijmt, ja, weet ik. Maar, Ernie, het is echt niet wat ik nu wil doen, hoor.
0: Wriemel je vingers en wiegel je schoen.
1: Ernie, ik zit liever hier en lees mijn boek.
0: Mijn oor zegt hoor en mijn oog zegt zoek.
1: Ach, doe nou, Ernie. Hou toch op.
0: Kalmpjes aan, vriend. Dat is een strop.
1: Ik doe niet mee aan een spel op rijm.
0: Fijn zo, Bert, want zo moet het zijn.
1: Ik zeg toch, ik wil niet.
0: Je bent een echte zeurpiet.
1: Het is zo zullig.
0: Doe niet zo knullig.
1: Het is niet leuk.
0: Een hond met jeuk.
1: Oh.
0: Hoi.
1: Ernie.
0: Bernie.
1: Hou op.
0: Kop op.
1: Stop.
0: Flop.
1: Nee.
0: Slee.
1: Mm, hey, babariba.
0: Ben je van Mika?
1: Oh.
2: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties.

0: organisaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 5 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij Pro eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt Pro tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partijleider Jesse Klaver vanmiddag op een partijbijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Je hoorde Golden Earring met Twilight Zone. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is maandag 13 september 1982. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Toen zegt die ene tegen me, meneer, mag ik u even trekken? Dus ik denk, nou, dat gaat vlot hier. Ja, laten we eerlijk zijn, dit was voor de eerste keer. Ik denk, nou ja, hè, maar dat bleek dus dat ze een foto willen nemen. Hè. Dan zeggen ze, mag ik u even trekken?
0: Nou, weet jij nou wie dit is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de bijzondere prestatie van sportheld Gerard Nijboer. Maar eerst mag ik ABC uitnodigen op ons podium. All of my heart.

Ja, Doe Maar is inmiddels niet meer te missen. Belle Helene, geschreven en gezongen door Ernst Jans, staat op het succesvolle album Doors Day en andere stukken. En De Dijk staat juist aan het begin. Bloedend Hart is hun debuutsingle en bereikt de tipparade. Dus kies jij voor Doe Maar of De Dijk. En ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik eigenlijk dat er nog weinig is veranderd, ondanks de leuke oproepjes van Sabrina en Gerard in het eerste uur. Want Bloedend Hart van De Dijk staat nog net iets verder dan Doe Maar van Belle Helene van Doe Maar. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren. En de vraag is natuurlijk welke plaat gaat winnen. Want die gaan we draaien aan het slot van deze voorstelling over het jaar van 1982. Dus geef nu door wie volgens jou moet winnen en natuurlijk ook waarom. En dat kan via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000 555. Martine zit er helemaal klaar voor. En bedankt natuurlijk voor het uitbrengen van jouw stem.

0: Take It or Leave It van Bennett & Bee. Dit is Theater van het Sentiment en het is vandaag maandag 13 september 1982. En de kranten van vandaag die staan er vol mee. Het geeltje is besmet. Er zijn tienduizenden valse bankbiljetten van 25 gulden in omloop. En de politie waarschuwt winkeliers uiterst voorzichtig te zijn met het aannemen van briefjes van 25 gulden. AVRO-voorzitter Wallis de Vries uitte zaterdag in zijn toespraak op de algemene ledenvergadering scherpe kritiek op de overheid. Hij is vooral tegen een voorgenomen toetsing. Daarbij moeten omroepen aantonen bij te dragen aan de verscheidenheid van het publieke bestel.
1: Een dergelijke toetsing, welke moet bepalen of een omroeporganisatie voldoende representatief voor een bepaalde stroming is om uit te zenden, is te bevoogdend en te dirigistisch. Bovendien tast het de vrijheid van de particuliere omroeporganisaties wezenlijk aan. De AVRO wil graag de smaak van haar eigen maaltijd blijven bepalen.
0: De AVRO is de oudste omroep van ons land en bestaat volgend jaar 60 jaar. Jacqueline Hemsen zwom dit weekend het kanaal over. Ze is pas 13 jaar en 2 maanden oud en daarmee de jongste zwemmer ooit. Jacqueline deed er 15 uur en 30 minuten over om van Dover naar de Franse kust te zwemmen. Nou, ik vind het heel knap. De mogelijke plaatsing van kruisraketten blijft onderwerp van discussie. Ook onder gelovigen. In het ICON-programma Tussen Afkeer en Angst debatteren christenen over de wenselijkheid van dergelijke wapens in ons land. En daarover verschillen ze nogal van mening.
2: Kernwapens zijn de logica van de krankzinnigheid. Nou, en dat vind ik goed getypeerd. Die krankzinnigheid, die moeten we kwijt.
3: Geloof niet dat deze aarde in vlammen zal opgaan doordat er een of andere gek in Washington, Peking of Moskou op een knop drukt. Ik denk namelijk dat God zelf het tijdstip bepaalt wanneer deze aarde verloren gaat.
0: In Den Haag is eergisteren de 4e Chinese school van ons land geopend. 140 Chinezen krijgen voortaan iedere zaterdagmiddag les in hun eigen taal en over de geschiedenis van China. Bob Geldof speelt de hoofdrol in de bioscoopfilm The Wall, naar het gelijknamige album van Pink Floyd. Het is een onconventionele en bijzondere film die niet iedereen aan zal spreken, schrijven recensenten. Je moet er moeite voor doen en het is aan te bevelen eerst het album van Pink Floyd te gaan beluisteren.
4: Is there anybody out there?
5: The memories.

Voor de weekendtips gaan we eerst naar Eindhoven, naar het Philips Ontspanningscentrum. Ter gelegenheid van het 750 jaar bestaan wordt daar de woonbeurs Interieur Brabant gehouden. Een 120 deelnemers stellen vele woonideeën tentoon. In Drunen kunt u dit weekende terecht in het Autotron Museum, waar de Oldtimerbeurs wordt gehouden. En zoals u ziet zijn er fraaie exemplaren bij. Ten slotte naar Naaldwijk, waar u voor de vijfde maal de tentoonstelling Westland 19 nu wordt gehouden. Een kleurenpracht van een ongekende schoonheid wordt u daar weer tentoongesteld. Een voorproefje van de lente. Voor meer informaties verwijs ik u naar het programma Bosboom en Bekooi op de radio Hilversum 2, 9:30. En voor tips voor dit programma sturen naar Tros Hilversum.

0: Come on, Eileen van Dexys Midnight Runners. En daarvoor hoorde je Michael McDonald met het mooie I Keep Forgetting. Staat op nummer 9 in de Amerikaanse top 100. En Michael is ook zanger bij de Doobie Brothers. Maar die hebben hun Farewell Tour eergisteren afgerond in Californië, waarbij alle huidige bandleden en ook alle ex-leden aanwezig waren. Het is vandaag 13 september 1982 en in de opening van ons mooie Theater van het Sentiment vertelde ik al dat ik vandaag 1982 13 jaar ben. En dat mijn dochter is geboren op vrijdag de 13e en dat getal 13 dus veel voor mij betekent. En ik heb Karin van Viersen bij mij op het podium staan. Karin, voor jou is 13 ook wel bijzonder, toch?
1: Ja. Ik was toen zwanger van mijn oudste zoon.
0: Ja, op 13 september 1982 ben je 23 jaar en zwanger van je eerste zoon. En die is geboren wanneer?
1: 3 januari 1983.
0: Ja, dus het getal 3 is dan ook wel weer verweven in jouw leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, wat een mooie herinnering.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en leuk ook dat je me even met ons wilde delen. En nu ik jou toch even aan de lijn heb, Karin...

0: Come on, Eileen van Dexys Midnight Runners. En daarvoor hoorde je Michael McDonald met het mooie I Keep Forgetting. Staat op nummer 9 in de Amerikaanse top 100. En Michael is ook zanger bij de Doobie Brothers. Maar die hebben hun Farewell Tour eergisteren afgerond in Californië, waarbij alle huidige bandleden en ook alle ex-leden aanwezig waren. Het is vandaag 13 september 1982 en in de opening van ons mooie Theater van het Sentiment vertelde ik al dat ik vandaag 1982 13 jaar ben. En dat mijn dochter is geboren op vrijdag de 13e en dat dat getal 13 dus veel voor mij betekent. En ik heb Karin van Viersen bij mij op het podium staan. Karin, voor jou is 13 ook wel bijzonder, toch?
1: Ja. Ik was toen zwanger van mijn oudste zoon.
0: Ja, op 13 september 1982 ben je 23 jaar en zwanger van je eerste zoon. En die is geboren wanneer?
1: 3 januari 1983.
0: Ja, dus het getal 3 is dan ook wel weer verweven in jouw leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, wat een mooie herinnering.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en leuk ook dat je me even met ons wilde delen. En nu ik jou toch even aan de lijn heb. Karin, heb je ook een stem uitgebracht?
1: Oh, vergeten, sorry.
0: Ja, maar als
1: ik kan ze niet aanstemmen. Even kijken hoor. Ik denk dat ik de dijk maar doe.
0: Ik ga de stem gewoon voor jou uitbrengen. En jij wil graag stemmen op de dijk. Dan gaan we die stem zeker noteren.
1: Ja.
0: Karin, dank je wel dat je dit leuke weetje met ons hebt gedeeld in de app.
1: Ja hoor.
0: Oké, fijne middag nog. Dag.
2: Het Theater van het Sentiment.
3: Antje Montero.
0: In de hitte van Griekenland verraste gisteren een Nederlandse marathonloper, vriend en vijand, door Europees kampioen te worden.
4: Jon Gerard Nijboer. En daar dat publiek. Voor hem alleen. De winnaar van het Europees kampioenschap atletiek. Een Nederlandse winnaar. Een Nederlandse winnaar bij een Europees kampioenschap. Omhoog, de trapjes op. Het stadion binnen. Nu dezelfde armbewegingen als in Moskou, maar nu de wetenschap. Ik ben echt helemaal alleen de heer. Helemaal alleen voor hem, al dat volk. Alle belangstelling. Het is genieten geblazen.
0: Wat een geweldige prestatie. Ja, Gerard Nijboer leek na het zilver op de Olympische Spelen in Moskou in 1980 afgeschreven. Hij had een vormdip, mede door blessure en wist nauwelijks nog potten te breken. En dus komt deze titel totaal onverwachts. We spraken Gerard al eens eerder in dit programma over zijn kampioenschap. En het was een zware dag geweest en de hitte was vreselijk, vertelde hij.
5: Bij 30 kilometer zag ik zwart voor de ogen. Mijn voeten die deden zeer. Ik voelde ze heel veel pijn, maar op een gegeven moment voelde je ze niet meer. Het was helemaal doof geworden. En mijn coördinatie was niet goed. Ik kon het publiek niet meer horen. Dus ik denk van, ik lig op kop. Ik moet wel door. Het enige wat ik kan doen, zorgen dat mijn koelingssysteem op orde is door te drinken. Wat ik een paar keer heb gemist vanwege de chaos op het parcours. En dan rustiger doorlopen, dan ga ik je hartslag onderuit en dan produceer je minder warmte. En dan hopen dat je dan bij het stadion uitkomt en hopen dat er niemand voorbij gaat. En dat is niet gebeurd.
0: Ja, en geschiedenis werd geschreven. De koppositie kwam nog wel in gevaar toen er iets bijna onvoorstelbaars gebeurde. Zijn veters gingen los rond de 37 kilometer.
5: Stom. Dat mag niet gebeuren als topsporter. Maar ik ben gewend aan katoenen veters en ineens kregen we synthetische veters in de schoenen. Nou, die slippen heel makkelijk los. Katoen, als je die goed strikt, dan blijft die zitten. Maar bij synthetisch, dat is de opdracht voor de volgende keer, moet er een dubbele knoop op.
0: En toen was het tijd voor een feestje, toch?
5: En ik ben tot 1 uur met de pers bezig geweest. Het laatst nog bij Jack van Gelder en daar mocht ik in zijn hotelkamer in bad. En daarna was ik zo moe dat ik meteen in slaap ben gevallen. Geen feestje gevierd, nee.
0: Gerard Nijboer, een echte sportheld.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui op de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: Kitty Kitty Kiss Me van Highway. En daarvoor hoorde je Jazoo met Only You van hun album Upstairs at Erex. Nummer 13 in de Nederlandse album top 50 van onze kroondag.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1982? Ik vraag het aan Jan. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, welkom. Hi. Hoe oud ben jij in 1982?
6: Ik ben nog net 17.
0: Net 17, en wat ben je aan het doen?
6: Nog net, bijna 18.
0: Bijna een rijbewijs halen.
6: Ja, precies.
0: Wat ben je aan het doen als 17-jarige Jan?
6: Ik ging terug naar Amsterdam, want ik ging naar de HTS.
0: Ja.
6: Dus ik had in Apeldoorn de middelbare school gedaan en kwam mijn roots in Amsterdam. En ik ging dus terug naar Amsterdam om de HTS te doen.
0: Okay, wat
6: en ik ging bij mijn vader wonen op de Albert Kuip.
0: Oh, oké. Leuk.
6: Ja.
0: Dus, ja. Helemaal
6: bij
0: goed.
6: Bij de standwerkers.
0: Bij de standwerkers, ja precies. Je hebt goed geluisterd. Ja. Nou, dan moet het helemaal goed komen met ons spelletje vandaag. Want we gaan samen een quiz spelen over het jaar 1982. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. En 1 punt heb je al, want de eerste vraag heb je al goed. Want wie is dit nou?
7: U zegt die ene tegen me, meneer, mag ik u even trekken? Dus ik denk, nou, dat gaat vlot hier. Ja, laten we eerlijk zijn, ik was er voor de eerste keer. Ik denk, nou ja, hè, maar dat bleek dus dat ze een foto willen nemen. Hè. Dan zeggen ze, mag ik u even trekken?
0: Wie is dit?
6: Dit was René van der Gijp.
0: Ja, goed gedaan, Jan. Nou, dan zijn we meteen al bij vraag 2. Ben je er klaar voor?
6: Zeker.
0: Koningin Elizabeth kan volgens een insider die er een boek over heeft geschreven niet goed opschieten met de Britse premier. Hoe heet die Britse premier?
6: Nee, dat weet ik niet.
0: De jaren 80 in Engeland.
6: Ja, zeg het maar. Nee.
0: Nee?
6: Niet te zeggen. Nee.
0: Nee, echt niet. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon gelijk door naar vraag 3. Want jij krijgt zometeen van mij 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp uit 1982. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En als je niet weet, gewoon door. Alles wat in je opkomt, gewoon roepen.
6: Ja.
0: Oké, daar komt-ie. Wat weet je allemaal van Rock Hudson?
6: Rock Hudson was een Amerikaanse acteur.
0: Heel goed.
6: Die was leed aan AIDS. Daar is hij een van de eerste bekende, daar is hij mee bekend geworden. Door zijn AIDS, als AIDS-slachtoffer. Wat nog meer? Rock Hudson.
0: Verliefd? Of met wie speelde die?
6: Rock Hudson, nee, durf ik niet te zeggen. Barbra Streisand.
0: Nou, het maakt niet uit, want je hebt de 3 goed. En dat, daar waren we naar op zoek. Ja, je had nog kunnen noemen Elizabeth Taylor, Doris Day.
6: Oh ja,
0: comedy, speelfilms, homoseksueel. Hij kwam natuurlijk later stiekem uit de kast. Dynasty, een aantal films staan hierop. Maar het maakt allemaal niet meer uit, want je hebt in ieder geval 2 punten binnen. Maar je moet er 3 hebben. Dus we gaan voor de laatste vraag. En daarvoor mag jij een categorie kiezen. Wil je een vraag over muziek of liever over sport?
6: Doe maar muziek.
0: Muziek. Oké, okay. The Who is aan hun afscheidstournee begonnen. Hoe heet de zanger van The Who?
6: Dat is Roger Daltrey.
0: Ja, heel goed. Ja. Gefeliciteerd Jan, je hebt gewonnen. Woehoe.
6: Dankjewel, wat een feest.
0: De dag kan niet meer stuk.
6: Nee, als jullie nog de dijk draaien straks, is hij helemaal compleet. Maar dan gaan we nog
0: even wachten. Ik moet eerlijk zeggen, ze staan nog steeds voor. Dus wat dat betreft ziet het er goed voor je uit vandaag, Jan.
6: Komt goed.
0: Nou, dankjewel. Blijf nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens. En komt de auditje van het sentiment zo snel mogelijk jouw kant op.
6: Dankjewel en tot horens.
0: Joehoe.

persoonnummer wat mij meteen weer helemaal terugbrengt naar 1982. Heerlijk. En daarvoor hoorde Joe Jackson Stepping Out. Ja, de winnaar is bekend van ons duel, dit of dat. En die winnaar is... De Dijk, bloedend.

0: jullie keuze vandaag. De Dijk, Bloedend Hart, blijft een prachtig nummer. Ja, dit was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over 13 september 1982. Ik ga met vakantie, dus ik ga jullie de komende 2 weken ontzettend missen natuurlijk. Maar het theater gaat gewoon door. Volgend weekend reist mijn collega met jullie naar 1967 en 1974. Dank je dat je erbij was vandaag. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondag en heel graag tot snel. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
19: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
18: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
18: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
20: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
21: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij Pro eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt Pro tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partijleider Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden door de politie. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond wordt gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer... van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan, daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Volkspot. Helco Span.

0: theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond Titanic, de nieuwe musical comedy die volgende week in première gaat. Een parodie op de beroemde speelfilm over de ondergang van de Titanic met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet als het liefdeskoppel Jack en Rose. En in de musical wordt die rol gespeeld door actrice Dana van der Geer. En zij is straks bij mij te gast. Ik bel even met de Vlaamse zangeres Eva de Roveren over haar gloednieuwe album Sluit de Nacht, dat komende week ten doop wordt gehouden. En er is cabaret van Andries Toengoe.
1: Volgspot,

0: Nederlandstalige popmuziek worden wel verwend. Hè? Vanmiddag hier bij Buur Radio 5. Daarnet bij Antje nog de dijk. En nu hoorde je hier Involspot, de scene met blauw. Ja, ik zei het al, straks is er ook cabaret Involspot vanavond van Andries Toenderoe. En hij vraagt zich af of hij iets zinnigs kan zeggen over het klimaat.
1: Als in, wat heb ik nou voor relevantie te melden over het klimaat? Dichtst erbij dat ik kom is dat ik denk dat de mate van luxe en comfort die wel samenleving als standaard zijn gaan ervaren, op de lange termijn helemaal niet houdbaar is als we de beperkte veerkracht van ons mondiale ecosysteem in oogschouw nemen. En we dus inderdaad concessies moeten gaan doen die gaan raken aan onze persoonlijke levenssfeer. Maar dat we daar evolutionair gezien niet toe in staat zijn gebleken, omdat we bedraad zijn geraakt in een millennia durend schaarste milieu. Dat is de duim afstevenen op een letterlijke massa-extinctie. Maar goed, daar roep ik ook wel wat.

0: De Rolling Stones, die 50 jaar na dit nummer trouwens nog even fris klinken. Dit was een liedje uit 1974, It's Only Rock'n'Roll.
1: Gespot door Span.
0: En dit weekend gespot door Span, Sluit de Nacht. Het nieuwe album van Eva de Roveren. En dat verschijnt precies 20 jaar nadat ze met De Jager haar eerste soloalbum uitbracht. Met daarop ook haar succesnummer Fantastisch Toch. Eva, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo. Hallo.
0: Ja, dat liedje Fantastisch Toch was ook hier bij ons in Nederland echt je doorbraak. Zeker ook omdat je later ook nog een versie uitbracht samen met Diggy Dex. Ik kan me voorstellen dat je nooit van een podium mag vertrekken zonder dat liedje gezongen te hebben.
2: Nee, en dat doe ik ook niet. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik blijf het echt graag spelen.
0: Ja, en krijgt dat liedje dan ook nog een andere lading voor je in 20 jaar?
2: Dat liedje? Ja? Het is wel het nummer inderdaad dat echt alles heeft in beweging gezet. En het is ook wel eentje dat zijn eigen leven geleid heeft. Hè. Het heeft zo zijn eigen weg gevonden. Dus in dat opzicht is het wel heel speciaal. Ik vind het ook heel fijn dat het iets is dat ik zelf geschreven heb. Want ik werk ook heel veel samen met andere mensen. Maar dit is echt eentje van mij. En dat heeft ook zo helemaal de kickstart gegeven. Zelfs voor het album De Jager. Dat was het eerste nummer dat we hebben aangepakt. Dat is wel een specialeke, zoals wij zeggen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat specialeke, dat heeft nu ook een nieuwe versie gekregen. In het Frans, op dit nieuwe album als bonus track. Laten we even luisteren.

0: fantastisch. Toch moet dit liedje dan je doorbraak in Wallonië bewerkstelligen, Eva?
1: Ik denk het niet. Het bestaat al heel lang eigenlijk, die versie. Maar ik had die nooit eigenlijk zo officieel uitgebracht. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Dus vertaald door Seb Dutoit, een Waalse collega inderdaad. En het leuke eraan is dat hij... Het is fantastisch, toch is natuurlijk Verkeerd Nederland. Hè? Het is een samentrekking van fantastisch en lastig. En hij heeft ook verkeerd Frans gebruikt. Want encore de toi zeg je eigenlijk niet in het Frans.
0: Wat leuk, dus het schapje is ook vertaald aan, als het ware.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, hetzelfde taalspelletje wordt gespeeld in deze Franstalige cover van Fantastisch Toch. Nou, we maken een stap van 20 jaar geleden naar nu, naar je nieuwe album. Een album met 12 gloednieuwe nummers. Ik heb het met heel veel plezier beluisterd. En ik vroeg me ook een beetje af, corrigeer me als jij dat anders ziet hoor. Of je qua stijl een beetje teruggaat naar je muzikale wortels, de folk. Je bent natuurlijk jarenlang zangeres van K3 geweest. En ik meende dat een beetje te horen op dit album.
1: Ja, dat blijft toch altijd wel mijn eerste liefde. Ik ben ermee kunnen starten en ja, ik heb zo'n volk bad gekregen bij K3. En trouwens, dit jaar bestaan zij 50 jaar, dus zij hebben ook een verjaardag te vieren. Kijk. En ik ga met hen ook een hele tournee doen, 50 jaar K3.
0: Wat leuk!
1: Het is een jubileumjaar dit jaar. Ja, dus inderdaad, ik hou heel erg van folk en ik blijf ook echt wel, als ik zelf schrijf, heel erg folky schrijven, merk ik.
0: Ja, dus wat dat betreft is dat een muziekstijl die je echt met volle overtuiging hebt omarmd. Ook dat is dus weer terug te horen op dit album. Inhoudelijk vind ik het een heel troostrijk album. Want eigenlijk weerspiegelen de liedjes vooral de onzekere wereld waarin we leven. De harde wereld waarin we leven. En gaan die liedjes over een zoektocht naar troost en verbinding? Ook, het gaat over jouw zoektocht naar die troost en verbinding. Hebben we daar voor jouw gevoel meer nood aan dan ooit op dit moment? Aan die verbinding?
1: Ja, maar sowieso altijd. Hè. Mensen kunnen niet zonder mensen. Hè. Ik besta maar in de ogen van de ander. Ik denk dat het... Ik voel dat heel erg aan, hoe ouder ik word als muzikant, hoe meer ik... Als mensen vragen, waarom doe je dat? Waarom is dat je passie? Waarom wil je dat doen? Ja, omdat ik echt... Ik voel die energie die je deelt met je publiek. En ik wil gewoon iets moois op de wereld zetten. Ik wil mensen een mooie avond geven. Ik wil mensen een soort van geschenk kunnen geven waar ze van kunnen genieten. Dus, natuurlijk lukt dat niet bij iedereen. Je wordt niet door iedereen graag gezien. Hè? Maar dat kan ook niet. Maar het is wel iets... muziek is zeer sterk. En dat is denk ik bij alle kunstvormen zo. En zeer sterk in het leggen van de verbinding en met het leven. Ja, een verbinding met het leven eigenlijk.
0: Ja, en is dat dan ook een geschenk aan jezelf, Eva?
1: Ja, uiteraard. Ik denk... Ik had echt zo'n tijdje geleden, een paar jaar geleden bij het laatste album, dacht ik ga geen album meer maken. Als ik een leuk nummer heb, dan breng ik een single uit, maar geen full album meer. Maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat is zo'n grote passie. Ik moet muziek kunnen maken. Ik moet voor mensen op het podium kunnen zingen en een verhaal vertellen. En ja, ik kan niet zonder.
0: Nee, en er is ook zoveel te vertellen. En wat ik al zei, er is ook zoveel nood aan die verbinding. En aan dat elkaar treffen en elkaar opzoeken. Nou zei je net al, Fantastisch Toch was een liedje van jouw eigen hand. Maar je hebt altijd veel met andere mensen samengewerkt. Ook op dit album weer. Je hebt echt gewerkt met een keur aan Vlaamse en Nederlandse liedschrijvers. Ik noem nog een paar. Gert Bettens van Cash Choice, Ampère Lee, Sabine Tiels, Rick de Leeuw, Stephanie Struik. Waarom vind je die kruisbestuiving zo belangrijk?
1: Het is nu wel zo dat dit album is echt gemaakt om 20 jaar De Jager te vieren. En ik heb geprobeerd om het idee dat we hadden bij De Jager van mijn eigen muziek eigenlijk aan te sterken en gewoon beter te maken door ook collega's te vragen om dingen te schrijven en mee te werken. En dat heb ik bij dit album ook gedaan. En ik vind wel dat dat meer diepgang geeft heel vaak. Mensen bekijken dingen ook een beetje anders. Dus ik neem een liedje van Gert Bettens bijvoorbeeld, dat eigenlijk gaat... Hij heeft het eigenlijk voor zijn zoon geschreven, het nummer. Alles komt goed, is dat. Mm-hmm. En als ik het zing, gaat dat natuurlijk niet over... Voor mij gaat dat niet over Gert zijn zoon.
0: Nee.
1: Dus dat vind ik heel interessant, dat ik er mijn eigen verhaal in kan vinden. En als de luisteraar ernaar luistert, gaat hij weer... voor zichzelf weer een heel andere emotie of een heel andere herinneringen erbij krijgen. En dat is de kracht van die samenwerking.
0: Ja, en hoe zorg je er dan voor, Eva? Dat vroeg ik me ook nog af. Dat je toch met dat album een soort eenheid uitstraalt. Want het zijn totaal andere mensen natuurlijk. Hè? Rick de Leeuw versus Sabine Tiels. Dan hebben we het over hele andere stijlen, hele andere mensen, hele andere belangstellingen ook. En toch komt dat album als een eenheid over. Dat moet jij dan voor elkaar zien te krijgen. Want jij bent uiteindelijk de afzender. Hoe moeilijk is dat? Of hoe makkelijk?
1: Wat ik eigenlijk gedaan heb is inderdaad alles naar mijn hand gezet. In de zin dat ik alle arrangementen gemaakt heb. En dan wat ik dan meestal doe is een fantastische groep muzikanten rond mij verzamelen. Die natuurlijk ook hun eigen geluid al hebben, hun eigen stijl. Ik vraag mensen ook altijd, want ik wissel wel eens hè, van bands. Mm-hmm. Maar echt zo in functie van het project dat ik maak. En ik wilde hier inderdaad een meer akoestisch project van maken. En ik heb geweldige muzikanten gevonden die met mij dan samen die arrangementen gaan bekijken. Dus we maken eigenlijk echt de sound van de band op dat moment. En dan komt er natuurlijk de producer bij. En dat is een fantastische producer, Koen Giese. Die zit hier in Gent. En dat is ook toevallig de man van Ampierli.
0: Kijk,
1: dus daar was ook een collectie.
0: Kleine wereld,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, maar Vlaanderen is sowieso heel klein. Maar in principe maken we dat met z'n allen, met de mensen die allemaal meewerken, maken we een sfeer en een geluid. En dan kan je elk nummer nemen hè, en daarin zetten.
0: Ja,
1: dat is echt zo.
0: Ja. Het is ook heel goed geslaagd, vind ik, want het album komt over als een eenheid toch. Hè? Hoe noem je dat zo mooi? Eenheid in verscheidenheid. Hè? Dan ga je donderdag met dit repertoire toeren door Vlaanderen. Vrijdag wordt het album officieel gepresenteerd in Gent. Daarna dus die tour door Vlaanderen. Je gaat met Kadril op pad. Heb je nog wat tijd om die liedjes ook in Nederland te komen spelen, Eva?
1: Als ik uitgenodigd word, kom ik.
0: Kijk, heel goed, heel goed. Dus nu is nog een vraag. Wie gaat je uitnodigen, begrijp ik?
1: Voilà. De oproep is gelanceerd.
0: Kijk, en dan sta je daar en dan zing je ook deze liedjes van dat album Sluit de Nacht. Er komt trouwens een vraag binnen van Wim Groost via de Radio 5-app. Komt het album ook op LP uit? Komt het op vinyl uit?
1: Ja hoor. Zowel CD als... Ja, de bonus track staat enkel op de CD. Op de vinyl staat geen bonus track. Maar er zijn 50 exemplaren van de vinyl waar ik de hoes met de hand gemaakt heb.
0: Kijk.
1: Dus ik schilder heel veel en zo. Dus ik heb schilderijen gemaakt op de hoezen. En daar zijn 50 exemplaren van. Dus dat is een beperkte editie.
0: Dus als je de LP hebt, dan heb je ook iets bijzonders. Die bonusrek heb je op de CD, op de LP. Kun je dus zo'n zelfgemaakte hoes vinden? Nou Wim, ik hoop dat die vraag daarmee afdoende is beantwoord. Ten slotte Eva, je noemde al even dat liedje dat Gert Bettens voor je geschreven heeft. Alles komt goed, dat wil ik ook heel graag laten horen vanavond. Er is steeds één zin die terugkomt in dat liedje en die spreekt me heel erg aan. Dan zing je regelmatig, maar dan recht ik mijn rug. Ik ben dan toch altijd een idealist en ook toch wel uiteindelijk optimistisch van aard. Dus ik hoor dan eigenlijk, hoop ik, de boodschap van dit hele album. Geef niet op hoe moeilijk het is om ook te blijven geloven in een goede afloop. Maar recht je rug en geef niet op. En blijf elkaar opzoeken.
1: Dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi, dank u. Ja, dat is inderdaad, dat is zeker een deel van de boodschap. Dat is zeker iets wat ik zeker wil overbrengen. Dus ja, recht je rug.
0: Eva, je hebt een prachtig album gemaakt. Gefeliciteerd daarmee. Ik wens je een prachtige tournee. En hopelijk tot ziens in Nederland.
1: Ja, hopelijk.
0: Even erover. Dankjewel. Dankjewel. Tot een andere keer, hè. Dag.
1: Ja, fijne avond.
0: Jij ook. Dag.

0: zaterdag en zondag. Op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie van krijg en waar ik in de toekomst wil kijken van wat kunnen we nog meer doen.
0: Met Helco Span.
2: Ik kan heel goed een dino nadoen.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Kathleen Cream, Wedding Bells. En daarvoor Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Ja, geloof het of niet, maar Marianne Rosenberg is inmiddels ook in de 70. Maar nog steeds gevierd bij onze Oosterburen. Haar meest recente album Bunta Planeet bijvoorbeeld stond meer dan een jaar in de top 10 van de Schlageralbums. Vorige week hoorde je hier in Vospot Benji Heerschop en Axel van der Ende praten over het spelprogramma Triviant van Avro Tros. Nou, vanaf maandag kun je op NPO 1 kijken naar de finale week van deze quiz. Met als een van de deelnemers cabaretier en fanatiek spelletjesman Andries Toenroe. Nou, deze week is Andries daarnaast ook nog eens gestart met nieuwe afleveringen van de improvisatiepodcast Radio Willekeur. Die hij maakt met Stefan Hendricks en Ruud Smulders. Dus ik zou zeggen, reden genoeg om hem vanavond te laten horen in Vospot. Met een fragment uit zijn solovoorstelling Marmer, waarin het onder meer gaat over het klimaat. Hier is Andries Toenroe.
1: Ik wil wel kinderen trouwens hoor. Nee, also, veel van mijn generatiegenoten die willen helemaal geen kinderen meer tegenwoordig, vanwege het klimaat. Ja, ik ga er verder niks over vertellen hoor. Als in, ik vind het altijd zo weird jongen, dat je cabaretier hebt die dan ineens zo over het klimaat begint. Dat ik denk, dat is waarschijnlijk het meest ingewikkelde probleem waar we nu met z'n allen tegenaan lopen. Laten we in elk geval dat even aan de experts overlaten, toch? Als in, wat heb ik nou voor relevantie te melden over het klimaat? Oh. Ja. Het dichtste bij dat ik kom is dat ik denk dat de mate van luxe en comfort die we als samenleving als standaard zijn gaan ervaren op de lange termijn helemaal niet houdbaar is als we de beperkte veerkracht van ons mondiale ecosysteem in oogschouw nemen. En we dus inderdaad concessies moeten gaan doen die gaan raken aan onze persoonlijke levenssfeer. Maar dat we daar evolutionair gezien niet toe in staat zijn gebleken omdat we bedraad zijn geraakt in een millennia durend schaarste milieu. Dat we daarom afstevenen op een letterlijke massa-extinctie. Maar goed, dan roep ik ook maar wat. Nee, daar hoef je ook helemaal niet voor te klappen, joh. Dat hoeft helemaal niet. Dat is. Nee, te laat. Nee. Speel in je eigen stad, zeiden ze. Dat wordt leuk, zeiden ze. Nee. Grapje. Dat is vet gezellig. Er zit één iemand met een trilei, zeiden ze. Oké, leuk dat je er bent. God. Ik zat wel laatst te denken, ik weet niet of jullie er wel eens over na hebben gedacht, dat zeg maar, als wij straks uitgestorven zijn, dat de aarde dan gewoon doorgaat. Hebben jullie erover nagedacht? Zeg maar, als wij straks weg zijn, zeg maar, dan gaat de aarde, de vierkante meters waar wij nu op lopen, de bol zelf, blijft gewoon. Je gaat gewoon op den duur weer een nieuwe, dominante diersoort krijgen. Hoe vet is dat? Net als wij dat waren voor de dino's, weet je. Het is de dino's, het is hier weer uit, het is heel lang niks. Nu komen wij er en dan, straks zijn wij weg en dan heb je heel lang niks. En op een gegeven moment heb je de, weet ik veel, driekoppige schorpioen, giraf, die dan, whatever, die over de aarde loopt. En die gaan dan, dat vind ik het vette, archeologisch onderzoek doen. Naar ons! Nou, dat is toch leuk? Dat kan niet anders. Op een gegeven moment gaan ze graven. Weet je, ze zijn zelf uitontwikkeld, gaan ze kijken, wat ligt hieronder? Nou, graven. En dan duwen ze de PFAS een beetje aan de kant. En op een gegeven moment zijn ze met onze spullen. Ja. Die gaan onze spulletjes tentoonstellen. In een mensenmuseum! Jongens, waarom zijn jullie niet blij? Dat is toch hilarisch? Het is wel leuk. Je gaat gewoon allemaal schoolklassen krijgen van driekoppige schorpioengiraffen die gewoon rondgeleid worden in het mensenmuseum. Oh, typisch de mensen waren dit. Ja, leuk, de mensen, ja. Dit waren dus de mensen, ja. Juf, wat is dit? Oh, wat goed dat je dat vraagt. Dit was van de mensen en dat heette een gourmet set, inderdaad, ja. Een gourmet set, dat is een platen met een beetje kroon aan. En dan heb je een vleesje op, ja. Ja, die aten nog vlees. Ja, klopt. Ja. Of ze niet wisten dat ze daarmee hun eigen ecosysteem helemaal naar de tering hielpen. Oh, wat een goede vraag. Ja, maar dat staat hier ook op het bordje. Dat wisten de mensen dus wel. Ja. Maar dat vonden ze niet zo fijn voelen. En toen deden ze met z'n allen alsof het niet zo was. Nou, gek hè? Gekke mensen, ja. Nu zijn ze dood, ja, staat hier ook, ja, allemaal dood, ja. Oh, jongens, kom, het is tijd. Jongens, bij elkaar komen, het is weer tijd. Kom op, we moeten terug naar onze absurd hogeschoolbus. Omdat het giraffen zijn! Vier Kleinkunstacademie, kom met die grap, dat is fantastisch. Ik vind het echt best grap vanavond. Nou, maakt niet uit, joh, wat leuk. Ik ben wel optimistisch, hoor. Ik ben ook optimistisch. Ook over ons voorbestaan. We gaan er wel komen. Voel je ook niet de laatste tijd een lekker optimistische onderstroom over het klimaatdossier? God. Nou, ik heb wel de oplossing bedacht. Volgens mij wat we moeten doen is op het klimaatbeleid de VVD carte blanche geven. Blijf bij me. Oké, luister. Kijk. Nee, kijk, wat nu op het klimaatdossier gebeurt is, we zijn aan het overleggen en we gaan dan hele kleine stapjes maken. We willen alles weer draagvlak, bladibladibla. Daardoor komen we niet ver genoeg. De VVD is bij uitstek de enige partij die echt grote stappen kan nemen, omdat het zoals enige partij niet echt uitmaakt als er een paar mensen buiten de boot vallen. En dan ga je grote stappen maken. Volgens mij zouden we het dan redden, weet je wel? Kijk, als we nu allemaal een paar procent van onze levensstandaard in zouden leven. Allemaal net iets minder luxe, net iets minder comfort, dan zouden al die klimaatnormen halen. Nou, dat kunnen we blijkbaar niet, prima. Wat de VVD dan zegt als ze carte blanche krijgen, dan draaien we het om. Wat we doen, in plaats van dat iedereen een paar procent in moet leveren, dat kunnen we blijkbaar niet. Iedereen mag gewoon doorgaan met leven zoals hij zelf wil. Maar dan kiezen we in plaats daarvan een paar procent van Nederland en die levert alles in. Dan haal je het ook. Maakt mij niet uit. Gewoon omdenken, weet je. Aan het einde van het jaar kijken we hoeveel procent zijn we dit jaar over die klimaatnormen heen gegaan. En zoveel procent van Nederland schieten we dood. Het is wat brusk, dat geef ik toe. Jongens, maar je haalt elk jaar enorm, hè? Ik heb uitgedacht hoe we het gaan doen. Wat we gaan doen. We gaan aan het einde van elk jaar. Met kerst. Doen we met kerst, weet je, als het iedereen tot om elkaar... En bedoel, koning Willem-Alexander, doen we een mooi pak aan. Maar echt een mooi pak, hè? Gewoon driedelig, das erbij, alles erop en eraan. Live televisieuitzending, alle netten tegelijk. Zegt hij, jongens, dit jaar 12%. En dan staat hij naast een enorme bingo-molen. Dan gaat hij gewoon draaien. Roelof van het schip, Wallingsveen. Gewoon. Katja Schuurman, Amsterdam. Kut. Weet je, en dan... Ja. Die mensen schieten wel allemaal dood. Hou je elk jaar enorm, jongens. Ik voel een beetje weerstand op dit plan, maar het is wel eerlijk, toch? Oké, we doen wel gewogen scoren natuurlijk. Als je beter je best doet, minder kans op de bingmolen. Dat doen we wel. Voortaan reken je shit af in euro's en bingoballen. Ga je dat slager, mag ik 3 biefstuk? Tuurlijk, 8,40 euro, 4 bingoballetjes. Succes met kerst. Je mag BBB stemmen. 79 bingoballen. Zo vet, schieten we je dood. Flikkeren we je lichaam nog in de energiecentrale natuurlijk. Die biomassa gebruiken we er nog. Ja, dat is poëtisch, toch? Je ziet niet alleen het licht, maar je maakt het ook. Dat vind ik gewoon mooi.

0: waarvan jij de naam moet zien te raden van een bekende artiest of theatermaker uit Nederland of België. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En ja, wie weet ga je dan meteen al zoeken in de juiste richting. De eerste aanwijzing is: ik begon als drummer in een hard rock band. Ik begon als drummer in een hard rock band. Wie zouden we kunnen zoeken? Heb je enig idee? Nou, in dat geval kun je een berichtje sturen met de NPO Luisterapp. Dan maak je kans dus op zo'n prachtig setje vol potfietslampjes. Maar bellen met Sanne vanavond, dat kan ook op 0800-3000-555. 0800-3000-555.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn

Clouseau, daar gaat ze. Een van de 100 liedjes die zijn opgenomen in het Groot Vlaams Liedboek. Een boek dat morgen wordt gepresenteerd. En daarom organiseren wij van Volspot volgende week zaterdag een avond van het Vlaamse lied. 3 uur lang de mooiste Vlaamse liedjes. En dan hoor je ongetwijfeld ook Clouseau voorbij komen. Ondertussen spelen we Raad Mijn Naam. Ik begon als drummer in een hardrock band. Het was de eerste aanwijzing. Anneke denkt aan Eddie van Helen. Eens even kijken. César Zuiderwijk wordt genoemd door Sabrina. Maar de naam die het meeste voorkomt is toch de naam van Jan Keizer. Die begon als drummer bij wat toen nog een hardrockband was, BZN. Eens even kijken. Theo denkt eraan. Gerrit uit Aalde. John van Roosmalen. Tineke Hartman. Erik ook. Maar nee, het is niet Jan Keizer. Wie zoeken we wel? Ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Op een S na heb ik een dubbele voornaam. Op een S na heb ik een dubbele voornaam. Wie weet dat je me nu vindt. Of hem of haar nu vindt, natuurlijk. 0800 3000 555. Bel Sanne of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.

0: Each and everyone van Everything But A Girl aan het einde van dit eerste uur van Volkspot. Zo dadelijk na 7 uur het vervolg met als gast Dana van der Geer, een van de hoofdrolspelers in de nieuwe musical comedy Titanic. Tot zo, naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer... van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot. Helco Span.

0: Ik had twee aanwijzingen al voor je. Ik begon als drummer in een hardrock band en op een S na heb ik een dubbele voornaam. Wie zoeken we? Ja, het droogt een beetje op met de oplossing. Ja, er kwam er nog eentje binnen die ik wel heel erg leuk vond. Ook wel heel toevallig, omdat we haar zo dadelijk gaan laten horen. Dus sparen we dan ook nog eventjes op. Ja, ik beloof wel voor het komende uur. Maar ik heb ook nog een derde aanwijzing voor je. En die heeft met de radio te maken. Want die derde aanwijzing in onze zoektocht naar die naam van een bekende Nederlandse of Vlaamse artiest of theatermaker, die luidt: ik heb altijd iets met radio gehad. Ik heb altijd iets met radio gehad. Ik denk dat het nu een stuk makkelijker is geworden. Is dat zo? Als je denkt te weten wie we zoeken, stuur dan dat berichtje met de NPO Luisterapp of bel met Sanne op 0800 3000 555.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: Ja, ik had het toch over zo'n dubbele voornaam. Ja, Siska ging nog even door. Ik had het over zo'n dubbele voornaam met een S als enige verschil. Dit is ook zo'n voorbeeld. Siska Peters. Siska Peters, de zwarte kat, haar grote hit uit de jaren 70.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, ik had 3 aanwijzingen voor je. Ik begon als drummer in een hardrock band. Op een S heb ik, op een S na, liever gezegd, heb ik een dubbele voornaam. We hadden het er al over. En ik heb altijd iets met de radio gehad. En zodra die aanwijzing binnenkwam, begon de telefoon te rinkelen en begon de app op volle toeren te draaien. En degene die wij uit de hoge hoed hebben gehaald, heb ik nu aan de telefoon. Hoop ik maar dat hij of zij dat goed heeft. Goedenavond, met Helco. Met wie spreek ik?
4: Met Henny Kros.
0: Dag Henny, goedenavond. Hallo. Heb je al eerder meegedaan en raad mijn naam?
4: Ja.
0: Kijk, dus je bent wel een goede puzzelaar wat dat betreft.
4: Ja, soms wel, soms niet. Ik had nou pas bij de 3e aanwijzing had ik het in de gaten hoor. Toen wist ik dat die andere dingen ook klaar waar waren.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk na die 3e aanwijzing durfde je het pas aan om te bellen.
4: Ja, in jouw geval. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus nou, ik ben heel benieuwd of je het goed hebt. Aan wie denk jij?
4: Bart Peters.
0: Dat is helemaal goed. Bart Peters. Ja, die radio, je dacht vast aan de radio's, hè? Chico's
4: ja,
0: Nana.
4: Ja, klopt. Ja. En ik had ook wel eens gelezen of gehoord dat hij in een hardrockband gezeten had. Ja, en dan ja, Bart en Peter zijn natuurlijk 2 namen. En dan die S eraf.
0: Ja, dan kom je inderdaad bij Bart Peters uit. En we hadden, het was echt toeval, we draaiden er net ook al Koen Wouters en nu Siska Peters. En eigenlijk heel veel mensen voor wie dat geldt, hè, dat ze een dubbele voornaam op een S na hebben. Maar je hebt het helemaal goed, Bart Peters. Hij begon inderdaad, ik had daar nog nooit van gehoord, dus jij was verder dan ik, wat dat betreft, Henny. De Clemens Perens Exposition, zo heette de band waarin Bart ooit begon. En dat was Antwerpse hard rock. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Ga toch eens luisteren. Ja, ik was altijd wel een enorme fan van Bart Peters, toen eertijds al. Met de radio's, maar ook met zijn Nederlandstalige repertoire, als presentator ook. Laatste tijd horen we niet meer zoveel van hem in Nederland, hè?
4: Nee, maar hij is ook al een beetje op leeftijd, toch?
0: Nou ja, 65. Ja, dat is een soort van op leeftijd. Ja, ik moet het toegeven. Ja, ja, dat is waar. Maar in België is hij nog steeds volop bezig. Maar ik vind het wel jammer, want het is altijd zo'n geweldige zanger, een leuke tekstschrijver ook. Ik zou het wel leuk vinden als hij weer deze kant eens opkwam.
4: Ja, en wij hebben toen de kinderen klein waren ook wel eens naar de Sinterklaas-afleveringen op België gekeken. En dan was hij ook altijd heel leuk in die serie.
0: Ja, het is echt een bijzondere man. Acteur, zanger, drummer dan ook. Het is een bijzondere jongen. En nou, ik hoop dat hij ook weer eens naar Nederland komt. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we straks draaien. We zijn ermee bezig. Dat is de voorloper van zijn nieuwe album. Dat gaat eind dit jaar verschijnen. En ik kan wel een beetje verklappen trouwens, Henny. Dat hij dan ook naar Volspot komt als dat album uitkomt.
4: Oh, nou, dan hoop ik dat ik het hoor.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Jij wint voor nu in ieder geval de fietslampjes. Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel, want het donkere weer komt er weer aan.
0: Zo is het. Handig. Dus die komen goed van pas. Reis voorzichtig op de fiets door de donkere maanden, zou ik zeggen. En wij luisteren naar de nieuwe single van Bart Peters. We zijn ermee bezig. Henny, dankjewel voor het meedoen. En graag tot een andere keer, hè?
4: Ja, oké.
0: Oké, hoi, dag.
4: Hoi, dag.

0: nieuwste single van We zijn ermee bezig. Van Bart Peters, de nieuwste single die heet We zijn ermee bezig. Komt ook op zijn nieuwe album te staan. Eind van dit jaar is hij te gast in Volspot. En ook volgende week hoor je hem hier in Volspot. Want dan organiseren wij de avond van het Vlaamse lied. Aanstaande zaterdag 3 uur lang de mooiste liedjes uit Vlaanderen. Ja, komende zondag gaat in Breda een nieuwe musical in première. Titanic, zo heet hij. Het is een parodie op de bekende film over de ondergang van de Titanic. Met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio en Kate Winslet als het liefdeskoppel Jack en Rose. En die rol van Rose komt in de musical voor rekening van actrice Dana van der Geren. Zij is vanavond bij mij te gast in Volspot. Dana, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Je straalt nog een en al energie uit, maar ik kan me voorstellen dat je stiekem ook hartstikke moe bent. Jullie hebben net 5 try-outs achter de rug. Ja, vanmiddag de laatste in Nieuwegein.
1: Ja.
0: Hoe ging het?
1: Het ging heel goed. Ja, het wordt goed ontvangen. Ik moet zeggen, ik ben back-off.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, want we repeteren ook nog wel eens overdag. Maar het was een heerlijke eerste week.
0: Ja, een heerlijke eerste week van een voorstelling die natuurlijk in die zin ook heel spannend is. Het is een musical comedy, hè?
1: Ja.
0: Met een haast angstaanjagend hoge grapdichtheid.
1: Ja.
0: Dus ik kan me voorstellen, woensdag was de eerste try-out, dat je dan echt hartstikke gespannen bent. Want dan blijkt pas of het publiek al die grappen accepteert. Ja. Of er wel gelachen wordt.
1: Ja, zeker. Ja, het was echt bloedstollend spannend. We hadden zondag een openbare generale gehad. Tenminste, openbare voor onze vrienden en familie. Konden we uitnodigen en daar ging echt dak eraf. Maar dat zijn natuurlijk allemaal mensen die het je gunnen. En die helemaal weten waar we heen gaan en zo. En dan was het in de woensdag inderdaad voor het eerst betalend publiek. Nou, die zitten er toch wel wat anders. Dus we gingen met samengeknepen billetjes aan de voorstellingen beginnen. Maar we zijn super ontspannen geëindigd. Want eigenlijk ging het dak er gewoon weer af.
0: Dus het klopte gewoon.
1: Ja.
0: De grappen klopten, de voorstelling klopt.
1: Zeker.
0: Maar dat is een combinatie. Hè? Het is een comedy. Het is een groot gespeelde comedy. Je moet echt groot acteren.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: je hebt ook af en toe iets van een cartoon, vind ik. Jullie maken hele mooie, grappige beelden in de kostuums ook. Maar ook in de manier waarop jullie spelen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is de vorm van de voorstelling. Maar daarnaast gaat het, en daar gaan we het straks nog wel over hebben, ook over de muziek van Céline Dion. Die natuurlijk de titelsong van die film heeft gezongen.
1: Mm-hmm.
0: De themasong daarvan heeft gezongen. En dat zijn geen makkelijke liedjes. Dus hoe combineer je dat als zangeres en actrice? Dat je aan de ene kant alles moet geven als actrice en aan de andere kant al die noten moet raken.
1: Ja, goed oefenen.
0: Ja, goed oefenen. Ja,
1: zeker. En we hebben een waanzinnige band. En we hebben ook een supergoeie geluidsman. Dat is ook heel belangrijk en heel fijn om te hebben. Dus we horen elkaar en onszelf goed en ja, je moet je er echt aan overgeven. Je moet gewoon full out gaan, want half kan het niet.
0: Nee, vandaar ook dat je zo back af bent nu.
1: Ja.
0: En dan toch nog naar Volspot. Nou, dat stellen wij zeer op prijs. Dat stellen we zeer op prijs. Die film, hè, Titanic, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet, die kwam uit in 1997. Toen was jij volgens mij nog amper geboren.
1: Ik was 2.
0: Je was 2, dus die heb je toen niet gezien.
1: Nee,
0: maar kende je die film überhaupt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh, natuurlijk. Kent iedereen die?
1: Jawel. Ja, als je die niet kent überhaupt. Kijk, als je hem niet gezien hebt is één ding. Maar als je hem niet kent, dan kom je echt van een andere planeet, toch?
0: Maar je hebt hem ook een paar keer gezien nu natuurlijk.
1: Ik heb hem zeker een paar keer gezien. En laatst nog inderdaad even weer alles teruggehaald. En ja, het is een iconische film natuurlijk.
0: Ja, een romantische film natuurlijk ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Heel romantisch.
0: Over een liefde die niet mag bestaan tussen een passagier uit de eerste klas en een passagier uit de derde klas.
1: Mm-hmm.
0: Die elkaar echt in de armen vallen terwijl het van de omgeving helemaal niet mag. En dan ook nog op een schip dat ten onder gaat. Nou ja, hoeveel drama wil je hebben?
1: Precies.
0: Dat drama, dat hebben jullie echt helemaal overeind gehouden in de voorstelling. Jullie vertellen dat verhaal van Jack en Rose.
1: Ja, klopt. We vertellen het verhaal van de film. Alleen zit er een glitterrandje aan, want we vertellen het door de ogen van Céline Dion. Dus we openen de voorstelling eigenlijk met in een Titanic museum. En daar duikt Céline Dion ineens op. En die zegt, jongens, wat jij vertelt, dat klopt helemaal niet. En die film, dat klopt niet, want zo is het echt gegaan. En dan begint ze met vertellen en dan ga je toch op een trip.
0: Ja, en zij bemoeit er overal mee.
1: Overal mee,
0: dan komt ze weer op in de glitterjurk. Gespeeld trouwens door René van Wegberg.
1: Waanzinnig gespeeld door René van Wegberg.
0: En dan is ineens die Céline daar weer. En dan jullie als Jack en Rose vinden dat soms ook af en toe een beetje storend. Dan komt dat mens weer.
1: Ja, we zitten midden in ons liefdesverhaal. En dan komt er ineens een gek in een glitterjurk.
0: Ja.
1: Maar ja, je accepteert het maar, want het is haar verhaal. Dus wij helpen haar met vertellen, als het ware.
0: Ja, je zei al, het is een soort trip waar je in meegaat. Het is een trip op de Titanic, maar het is ook een soort koortsdroom. Want het tempo ligt zo ontzettend hoog.
1: Mm-hmm, ja, ja. Ja, zeker. En
0: want hoe kun je dat trainen?
1: Doen, gewoon doen. Ja, en nu ligt de tempo al lager, want we hebben in het doorlopen was het echt rat, rat, rat, grap, grap, grap, door, bab, biep, boep. En nu in het theater moeten we soms gewoon echt wachten, omdat er zoveel gelachen wordt, dat als je dan begint met praten met je volgende zin, dan missen ze die grap weer. Dus er is al wat tempo uit. Maar ja, het is ook zo lekker eraan dat je gewoon soort van af en toe echt even niet weet wat je met jezelf aan moet. In het publiek ook, maar dan wel op een lekkere manier.
0: Ja, omdat je wel dat tempo moet vasthouden. Ja. En tegelijkertijd mag je die andere grap weer niet in de weg zitten. Want ik heb denk ik zelden een voorstelling gezien met een hogere grapdichtheid.
1: Mm-hmm,
0: ja. En die grap die ligt er vooral in, vind ik althans, dat jullie dat verhaal ook naar het hier en nu halen. Daar zit commentaar op de wereld om ons heen in.
1: Ja.
0: Daar zit commentaar op situaties in. Er worden vergelijkingen met mensen van nu gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja,
0: is dat een bewuste keuze om dat zo aan te pakken? Of was dat ook in het origineel al zo? Ja, het Amerikaanse origineel?
1: Ja, het is zeker ook in het origineel zo. Het is een soort van de lol ervan dat wij helemaal in het Titanic, in de Titanic experience duiken met een kleine knipoog van, ja, maar eigenlijk weet je het. Dus dat zit er zeker al in. Maar ik moet zeggen dat wij het heel goed, vind ik, naar het Nederlands hebben gehaald. Waarbij
0: heeft Jeremy Baker gedaan.
1: Heeft Jeremy Baker waanzinnig vertaald. En ik was een beetje bang dat het misschien een beetje dan truttig zou worden of zo. Of een beetje zo Hollands. Maar dat is het totaal niet, vind ik. Ik vind heel goed dat de humor die dus in de Amerikaanse versie en de Engelse versie zit, dat die heel goed naar het Nederlands is vertaald. En dat nog steeds super relevant en edgy en scherp is.
0: Ja, en het leuke is, Jeremy is natuurlijk Engels en Nederlands tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Dus hij verstaat die humor ook.
1: Klopt.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Zeker,
0: dat is natuurlijk 100%. Wel een voordeel.
1: Ja,
0: zeker. Weet hoe hij die moet bewerken, omdat hij die Britse of die Engelstalige humor begrijpt.
1: Ja, en ook het is ook echt een specifieke soort. Nu hebben we grappen voor echt iedereen van jong tot oud. Plus 14, maar van zo jong tot oud, denk ik. Maar er zit een bepaalde soort humor in die gewoon zo scherp en zo lekker is. En die heeft hij echt heel goed te pakken.
0: Ja, je zegt al eerlijk, plus 14. Ja. Want kleine waarschuwing vooral voor de meer fijngevoelige zielen.
1: Ja.
0: Ook de schunnige grap wordt niet geschuwd.
1: Die wordt zeker niet geschuwd. Nee.
0: Wat zou je inderdaad denken, voor kinderen niet geschikt?
1: Nee. Inderdaad, voor kleine kinderen niet geschikt, denk ik. Maar ik moet je zeggen, er zijn tot nu toe best wel wat kinderen af en toe in de zaal. Ik moet dan even slikken, maar die kinderen vinden het geweldig. En kijk,
0: denkt nog, dit wel?
1: Ja, maar ja, die kinderen die snappen dat ook echt niet, snap je? Als jij echt een schunnige grap maakt over bijvoorbeeld seks.
0: Ja.
1: Die zitten

0: keihard te lachen, want mama en papa lachen. En die hebben geen idee wat wij echt bedoelen. Dus tot nu toe.
1: En dat is misschien maar goed ook.
0: En dat is zeker maar goed ook, ja, zeker.
1: We gaan luisteren naar een liedje uit de voorstelling. Jullie hebben met de nummers uit de voorstelling al een paar optredens gegeven. Klopt, ook in het kader van de Musical Awards.
0: Ja.
1: Dit zongen jullie een paar weken geleden tijdens de opening van het culturele seizoen in Eindhoven. Ja. Dit is een nummer uit die nieuwe voorstelling Titanic. Want zo zegt Céline dat ook, hè, met een Frans accent. Titanic. Hè? Oui, oui, Titanic. Taking chances, zo heet dit nummer.
0: Exactement.

0: Oké, dit was hem. Dit nummer eindigt ineens. U mag applaudisseren. Ja.
1: Taking Chances uit de voorstelling Titanic, die vanaf nu in de Nederlandse theaters te zien is. Een van de hoofdrolspelers is vanavond mijn gast, Dana van der Geer. Zij speelt Rose, je weet wel, van het liefdeskoppel uit die film Jack and Rose. En René van Wegberg, die hoorde je net in haar rol als Céline Dion. En zo de rest die natuurlijk weer volop in de belangstelling staat vanwege haar concertreeks in Parijs. En ik moet zeggen, René speelt haar natuurlijk echt fantastisch, omdat zij moet haar enorm... Nou, ze heeft ook gespeeld bij de Soundnik Show, ja, hè, volgens mij. Maar je ziet ook hoe ze haar bestudeerd heeft.
2: Ja.
1: In die mimiek en in de armgebaren. En ze heeft een bepaalde manier van bewegen, Céline
2: Dion.
1: Zeker,
2: heel specifiek is ze. Ze is bijna... Ja, het is bijna niet echt of zo. Ze komt bijna onecht over, maar zo is zij gewoon. Zij is ook gewoon, ze heeft een heerlijke knettercookie craziness.
1: Ja, precies. Ja. En ook iets heel, ze wil controle houden altijd, hè? Dat is ook bij jullie in de voorstelling. En,
2: ja, klopt, zeker.
1: Ja, iets te veel vinden jullie als Jack and Rose. Ja, precies. Céline Dion, jij bent uit de jaren 90. Toen was ze op het hoogtepunt van haar roem. Wanneer heb jij haar voor het eerst ontdekt, als het ware?
2: Ja, ontdekt. Ik weet niet, ik denk dat Céline Dion stiekem altijd wel een beetje deel is van je leven.
1: Ja, bij jou was dat zo.
2: Ja. Want er zijn natuurlijk een paar nummers die je gewoon altijd al hebt gehoord. Zoals My Heart Will Go On of It's All Coming Back To Me Now. Ja, als die aangaan, dan ga je natuurlijk meezingen. Tenminste, ik in ieder geval. Dus ik denk niet dat een bewust punt was. Ik denk gewoon dat ze er altijd was.
1: Ze was er altijd. En altijd vond je het altijd mooi ook? Want
2: ja,
1: de kleine Dana, was die van dit soort dramatische ballades? Of was je misschien stiekem ook wel meer van de hard rock? Dat kan natuurlijk net zo hard, hè?
2: Nou... Mijn broer was echt van de rock, van de Doors en zo. Dus dat vond ik dan ook wel cool.
1: Ja,
2: natuurlijk.
1: Die had niks met Céline Dion natuurlijk.
2: Die had niks met Céline Dion, zeker niet. Maar hij is nu getrouwd met iemand die helemaal gek is op Céline Dion.
1: Arme man!
2: Dus hij zal het er maar mee moeten doen.
1: En zijn zus met in de voorstelling
2: precies,
1: over Céline Dion.
2: Precies, hij ontkomt er niet
1: aan. Nee,
2: zeker niet.
1: Maar hij was van de Doors. Maar jij was wel een beetje van dit repertoire. Die mooie grote ballades.
2: Ja, van die lekkere beltnummers, zoals dat heet. Gewoon lekker zo vol in de drama. Ja, geef mij dat.
1: Ja, dat zeker. Vond je als jong meisje dus al mooi.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En is dat dan ook een van de redenen geweest dat je, want we gaan straks nog wat uitgebreider over je carrière hebben, maar je hebt echt bewust voor de musical gekozen, hè? Als zangeres en als actrice.
2: Ja.
1: Sommige mensen doen een beetje van dit en een beetje van dat, maar jij hebt echt meteen voor die musical gekozen. Heeft dat ook te maken met je voorliefde voor die grote nummers?
2: Ja, ook wel. Maar ik vind musical zoiets unieks. Het is zo'n mooi platform. Mooie kunstvorm.
1: Ja,
2: muziek raakt je gewoon tot diep in je ziel, vind ik. En als jij een verhaal vertelt. Ik hou ook enorm van toneel, daar niet van. Maar ja, als mensen dan ook nog eens knettergoed kunnen zingen en zich zo jouw hart inzingen, ja, ik ben verkocht.
1: Ja, daarom jouw keuze voor de musical. Ja, musical Meid in Hart en Nieren. Ja. Nu dus een heel seizoen lang te zien in Titanic. Met ook werk van Céline Dion, want niet alleen René zingt dat werk. En jullie zingen dat zelf ook als hoofdrolspelers. Jij neemt ook sommige nummers van haar voor je rekening. En dan moet je echt wel een vocale krachtpatser zijn, hè? Wil je dat aankunnen?
2: Ja, het zijn pittige nummers, zeker. En het zijn ook... Ja,

0: zoals dat heet. Gewoon lekker zo vol in de drama. Ja, geef mij dat maar hoor.
1: Ja, dat vond je als jong meisje dus al mooi.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En is dat dan ook een van de redenen geweest dat je, want we gaan straks nog wat uitgebreider over je carrière hebben. Maar je hebt echt bewust voor de musical gekozen. Hè? Als zangeres en als actrice. Ja. Sommige mensen doen een beetje van dit en een beetje van dat. Maar jij hebt echt meteen voor die musical gekozen. Heeft dat ook te maken met je voorliefde voor die grote nummers?
0: Ja, ook wel. Maar ik vind musical zoiets unieks. Het is zo'n mooi platform. Of zo'n mooie kunstvorm.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, muziek raakt je gewoon tot diep in je ziel, vind ik. En als jij een verhaal vertelt. Ik hou ook enorm van toneel, daar niet van. Maar ja, als mensen dan ook nog eens knettergoed kunnen zingen en zich zo jouw hart inzingen, ja, ik ben verkocht.
1: Ja, daarom jouw keuze voor de musical. Ja, musical Meid in Hart en Nieren. Ja. Nu dus een heel seizoen lang te zien in Titanic. Met ook werk van Céline Dion, want niet alleen René zingt dat werk. En jullie zingen dat zelf ook als hoofdrolspelers. Jij neemt ook sommige nummers van haar voor je rekening. En dan moet je echt van een vocale krachtpatser zijn, hè? Wil je dat aan kunnen?
0: Ja, het zijn pittige nummers, zeker. En het zijn ook. Ja, ze hebben ook niet dan de rustige nummers uitgekozen. Het zijn natuurlijk allemaal de lijpe nummers.
1: Sorry, lijpe nummers, precies. Ja.
0: Maar ja, dus het is echt banger na banger, zoals we dat tegenwoordig zeggen.
1: Ja, en wat moet je als zangeres in huis hebben om dat aan te kunnen?
0: Ja, wel een paar stalen vocals, denk ik. En niet alleen als zangeres, maar ook als zanger. Want bijvoorbeeld Mark Luix, die speelt onze Kel. Dat is de verloofde van Rose. En die zingt in de tweede acte. Dat mag hij helemaal lekker uitpakken. En die komt ook van goede huizen, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Het is waanzinnig om te horen.
1: Maar train je daar dan extra voor? Omdat je weet dat dit natuurlijk staat of valt. Deze musical staat of valt, behalve bij de humor. Ja. Ook bij een vlekkeloze vertolking van dat werk.
0: Nou, ik moet zeggen dat wij over het algemeen als zangers en acteurs in musicals sowieso wel echt getraind zijn. En we zijn er nu wel echt op uitgezocht. Op de audities moesten wij natuurlijk wel even laten horen dat we het kunnen überhaupt.
1: Waar heb jij auditie mee gedaan met welk lied van Céline?
0: To Love You More. Die I'll Be Waiting For You. Die ook zo lekker uitpakt. Dus er is wel even gecheckt of wij dat allemaal wel aankunnen.
1: Ja. Ja.
0: En ik denk dat ze daar goede mensen voor te pakken hebben, als ik dat zelf mag zeggen zo.
1: Ja, en dan die combinatie met die comedy.
0: Ja.
1: Waar leg je dan, dat is natuurlijk een geniepige vraag, maar waar leg jij dan voor jezelf de nadruk in op? Als je opgaat bij deze voorstelling, is jouw grote angst dat je een grap laat vallen, of is het jouw grote angst dat je een noot mist?
0: De grappen, ja. Ja, als ik een noot mis, ik heb toevallig, nu ga ik mezelf even echt exposen, maar ik moet op het einde een soort van a cappella inzetten en ik moet de noot van het vorige lied halen. En dat was ik even vergeten. Dus ik zet in, let the rain come down. En de piano zet in en ik zit echt in een totaal andere toonsoort.
1: Live in de voorstelling.
0: Live in de voorstelling, het was niet te missen. Dus het was, let the rain come down and wash you. Daar zijn we. Maar ik vind, het kan het soort van hebben. De musical kan zoveel hebben. En ik denk, als wij allemaal met onze schouders eronder zetten en gewoon helemaal voor die gein gaan. En tuurlijk is het heerlijk als we al die noten raken. Maar als je dan één nootje raakt van de 85, eentje niet mist. Of wacht, eentje wel mist.
1: Ja, eentje wel mist.
0: Dat kan gebeuren. Maar ik heb toch liever dat ik net even één nootje niet raak, dan dat ik die ene grap echt niet erin paas of zo, ja.
1: We gaan luisteren naar een liedje van Céline Dion, wat jij ook zingt in de voorstelling. Een vroeg liedje van Céline Dion uit eind jaren 80. Where Does My Heart Beat Now?
0: Oeh, lekker, ja.

0: Céline Dion, Where Does My Heart Beat Now? Het lied waarmee ze in 1989 het Eurovisie Songfestival in Lausanne opende. Nadat ze een jaar eerder, namens Zwitserland gewonnen had met Ne Partez Pas à Moi. Toen mocht ik er ook even spreken achter de coulissen. Ze was 20, ze blies iedereen weg daar op dat Songfestival. Maar ja, ik vond het toch een beetje een verlegen, spichtig meisje. Ik had toen echt nooit kunnen denken dat ze een wereldster zou worden. Herinner jij die beelden van Céline op het Songfestival?
1: Nee, maar ik ben nog even in shock dat je haar gewoon hebt gesproken.
0: Ja, 6 minuten.
1: Nou, 6 minuten. Waanzinnig.
0: Zo, 6 minuten, oh, Céline Dion. Ja. Maar je moet die beelden eens zien. Als je dat ziet, dan denk je, ja, dat meisje kan geweldig goed zingen. Maar waar is de stylist? Waar is haar zelfvertrouwen? Dan denk je, ja, het is een prachtig liedje. Het is een mooie stem. Maar hoe gaat dit meisje verder? En dan kijk je nu naar de wereldster die heel de wereld weer in haar ban heeft vanuit Parijs nu.
1: En of ze een stylist heeft.
0: Dus ja, nu gaat die stylist. Die is later wel goed gekomen. Ja, die is gevonden. Je moet die beelden van de grap maar eens terugzien. Het is echt een totaal andere vrouw. Maar waar ontleent zij, denk jij, haar star quality aan?
1: Ja, aan die waanzinnige stem natuurlijk, als eerst.
0: Ja, die had ze toen ook.
1: Ja,
0: zeker.
1: Die vocals en die riffs en die flexibiliteit van haar stem, dat is waanzinnig. En ik denk dat zij gewoon zo'n diva is in de leukste en coolste zin van het woord. Als zij gaat optreden, dan maakt ze er echt iets van. En ze is groots in de beweging en ze is lekker dramatisch. Ik denk dat het heel veel mensen heel erg aanspreekt.
0: Ja, een leuke diva.
1: Ja.
0: Ja, speelt ze ook eigenlijk een beetje met dat gegeven diva, vind je?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat zij dat ook lekker uitmelkt op haar manier. Ik bedoel, ik denk dat velen van ons de anekdote wel kennen. I don't wear the shoe, of the shoe doesn't wear me, I wear the shoe. Of zo, dat ze maat 40 in een pump van 36 propt. Omdat ze het gewoon geweldig eruit ziet. Ja, heerlijk.
0: Ja, de vrouw naar je hart wat dat betreft.
1: Ja, dat sowieso. Ja,
0: ja, je kan er niet naartoe, hè, want je moet zelf spelen. Maar ja, had dat op je verlanglijstje gestaan, een live concert van Céline Dion?
1: Nou, eerlijk gezegd, sinds ik deze voorstelling doe, heb ik wel echt zo'n respect voor die vrouw. Ik had haar wel heel graag gillend willen staan, ja.
0: Ja, nou, ja. Ze komt terug, hè, begrijp ik, in het voorjaar.
1: Jij hebt tickets voor mij.
0: Nee, sorry, jammer. Het spijt me. Maar als ik die heb, ben jij de eerste die ik bel. Afgesproken?
1: Okay, afgesproken, deal.
0: Ik zei het al, jij hebt meteen na je middelbare schoolopleiding met volle overtuiging voor de musical gekozen.
1: Zeker.
0: Omdat je daar eigenlijk alles in kwijt kon.
1: Ja.
0: En je hebt sindsdien ook meteen een hele mooie carrière gemaakt. Want je hebt gespeeld in, ik noem er maar een paar, hè, Mamma Mia, Pretty Woman, Frozen heb je gespeeld. Mm-hmm. En afgelopen seizoen speelde je ook in die bekroonde musical over Aletta Jacobs.
1: Ja,
0: de Nederlandse feministe die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw zich inzette. Bijvoorbeeld voor het vrouwenkiesrecht.
1: Mm-hmm.
0: Je was zelf als alternate voor hoofdrolspeelster Daisy van Doeveren. Totaal ander soort voorstelling natuurlijk. Een heel geëngageerde voorstelling met een heel duidelijk maatschappelijk thema.
1: Klopt.
0: Hoe heb je die voorstelling ervaren om te spelen? Want dat was eigenlijk, denk ik, misschien jouw eerste voorstelling die echt zo'n duidelijk maatschappelijk statement afgaf.
1: Ja, klopt. Ik heb wel ook Miss Saigon gedaan in Wenen. Dat is natuurlijk ook
0: Want je hebt ook nog in Wenen gespeeld.
1: Ja, klopt. Twee jaar in Wenen gewerkt. En dat is ook echt een precair onderwerp.
0: Zeker.
1: En daar werd ook wel echt met heel veel onderzoek en liefde mee omgegaan. Maar dit is voor het eerst dat ik in iets stond wat gemaakt werd. En ik vond dat waanzinnig om mee te maken. Ik had een eigen plek in het ensemble. En ik was dan cover van Daisy, die een waanzinnige Aletta speelde. En ik vond het heel erg tof om onderdeel te zijn van zoiets nieuws. Wat ook, ik ben ook echt een feminist in hart en nieren, dus het lag me heel dicht aan mijn hart. En het was echt een grote eer om daar onderdeel van te zijn. En om ook, ik heb 2 keer uiteindelijk die rol van Aletta te mogen spelen. En dat was zo vet.
0: Wat doet dat dan met je? Je zegt, ik ben feminist in hart en nieren.
1: Ja.
0: En dan geef jij vorm aan de vrouw aan wie wij heel veel te danken hebben als samenleving.
1: Ja,
0: hè? Niet alleen de vrouwen hebben veel aan haar te danken. Wij als samenleving hebben veel aan haar te danken. Wat doet dat dan met je? Als je haar mag vertegenwoordigen, als het ware.
1: Ja, ik vond dat gewoon echt heel erg cool, eigenlijk. En ik vond het heel tof om dat naar de mensen te brengen. En ik vond het ook interessant om te zien dat het was ook voor het eerst voor mij dat mensen dat er echt zo'n mening over was, over een voorstelling. Dus heel veel mensen die hebben het echt opgevroten als het ware. Maar er waren ook echt mensen tussen die het gewoon echt niet aansprak.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En wat zeiden die dan? Waarom vonden ze dat geen mooie voorstelling? Ik vond het ook een prachtige voorstelling.
1: Nou, ja, ik ook.
0: Maar waarom vonden mensen het moeilijk? Omdat ze het niet eens waren met het gedachtegoed dat de voorstelling uitdroeg?
1: Dat kan ik me niet voorstellen. Maar misschien omdat ze zich daar zelf niet in herkenden, bijvoorbeeld. Voor heel veel vrouwen was het heel empowering. Of gaf het heel veel kracht. En voor sommige mensen, en in het meeste geval waren dat, die ik sprak dan wel, mannen die vonden het dan ja, misschien te heftig of te, ja, die herkenden zich er gewoon niet
0: in. Toch een beetje ouderwetse man?
1: Misschien.
0: Die de vrouw toch nog als een soort bedreiging zien? We zitten natuurlijk in de tijd van de Man as Fear, hè, waarin dingen ook weer een beetje teruggedraaid dreigen te worden.
1: Ja, ik denk dan meer dat ze zich een beetje bedreigd inderdaad voelde, of betutteld misschien. Maar dat was totaal niet wat wij probeerden uit te dragen. En ik vind juist dat er hele mooie mannenrollen in zaten. Jacob de Groot speelde Karel, de man van Daisy. Ja. En dat was echt een super mooie rol. En hij zei ook, het is voor de eerste keer in mijn carrière, en die gaat toch ook wel even mee, dat hij een zachte man mocht spelen. En dat hij niet een slechterik was of stoer hoefde te doen. Of ja, dus dat was ook heel mooi en interessant eigenlijk.
0: Ja. Ja. Dana, jij weet je rollen wel uit te zoeken. Hè? Want Aletta Jacobs is natuurlijk niet een doorsnee musical.
1: Nee.
0: Titanic is dat ook niet. Op een heel andere manier niet.
1: Ja.
0: Hier gaat het echt niet om engagement. Laten we eerlijk zijn.
1: Nee.
0: Dat ontbreekt in deze voorstelling. Maar het gaat om de grap. Het gaat om het cartooneske van de voorstelling.
1: Ja.
0: Hè? Want dat is een soort cartooneske voorstelling met groot spel.
1: Heerlijk
0: over de top. Er komt zelfs een zingende ijsberg voorbij.
1: Zeker.
0: Dankzij Nachim Severina.
1: Ja, hoe hij dat doet.
0: Ja, hij speelt de eerste zingende ijsberg die ik ooit op een toneelpodium heb gezien. maar was dat voor jou ook een reden om auditie te doen voor deze voorstelling? Omdat hij anders dan anders is?
1: Ik had ervan gehoord via en ik hoorde dat hij naar Nederland zou komen. Ik dacht wel van, wat is dat dan en waar gaat dat heen? En toen heb ik een beetje mijn research gedaan. Uiteindelijk heb ik hem ook in Londen gezien. En toen dacht ik echt, oh mijn god.
0: Toen was je om.
1: Hier moet ik in. Ja,
0: want en waarom dacht je dat toen je die voorstelling in Londen zag?
1: Omdat het zo leuk is. En ik dacht, volgens mij brengt het zoveel plezier naar de mensen. Maar ook naar de mensen die het mogen doen. Want ik hou heel erg van spelen. En van in de acteren zin van het woord. Maar ook in de spelen zin van het woord. Want ik denk gewoon, op het toneel is gewoon het leukste wat er is. Is gewoon in het moment zijn en je collega's aankijken en gewoon weten van oké. Of ik ga je pakken. Gewoon dat je het samen aan het doen bent. En dat is deze voorstelling wel echt ten voeten uit. Want er zit impro in en er zit improvisatiestukken in. En je bent zo je gaat als het ware echt een bondje aan met je medespelers, maar ook met het publiek. Want die worden er echt bij meegetrokken. En dat is in onze versie eigenlijk nog erger of nog leuker dan in de West End en Amerika versie. Want
0: jullie gaan nog een keer extra over de top, als het ware.
1: Ja, en wij hebben een catwalk die het publiek ingaat. Dus ze ontkomen er echt niet aan. En dat is gewoon, dat is zo'n feest om te doen elke avond of middag.
0: Ja.
1: Dus ik wil hierbij zijn en ik ben erbij. Gelukkig.
0: Je bent erbij en je leert nu ook weer een hele andere manier van acteren, kan ik me voorstellen. Want bij Aletta moet je echt een karakterrol spelen. Natuurlijk een musical, maar je moest dat karakter echt invullen.
1: Mm-hmm.
0: Hier gaat het om het cartoonesk en groot kunnen spelen. Had je dat op deze manier al eerder gedaan of is dit voor jou ook nieuw?
1: Ik heb wel Anna gespeeld in Frozen. En dat ligt wel, dat is ook wel echt een comedy rol. Nu is dat wel even een andere stijl. Want het ligt ook wel dicht bij elkaar. Want
0: het is misschien wat zachter of wat romantischer, zou
1: ik
0: maar zeggen.
1: Ja, ik denk dat dat de bedoeling is. Maar als ik Anna was, dan ging het af en toe ook een beetje uit de bocht. Als ik heel eerlijk
0: ben. Ja, er bleef niks over van de bedoelingen van Disney.
1: Nee, maar wat ik zeg, ik vind het gewoon zo leuk om in dat moment bijvoorbeeld dan ineens een andere afslag te nemen en dan wel we houden ons aan het script en ik blijf in mijn spot staan. Maar ik denk dat je daarmee publiek raakt. Dat, dat je weet dat het vers is en dat het gemeend is of zo, vanuit het hart komt. En dat is ook in heel veel andere musicals zo. Maar ik denk dat de kracht en de lol van Titanic is dat we dus af en toe gewoon even ineens heel expres een hele verkeerde afslag nemen. En dat doe je met een knipoog naar het publiek. Het publiek moet mee, dus ze gaan mee. En dan ben je weer terug. Ja, je kan zo je kan zoveel maken in deze voorstelling. En dat is gewoon echt zo leuk.
0: Ja, en ondertussen bouw je natuurlijk aan een heel veelzijdige loopbaan.
1: Ja, ja.
0: Waardoor je straks ook veel breder inzetbaar weer bent voor nieuwe rollen.
1: Zeker, ja. Dus producenten, bel Dana van der Geer.
0: Dana van der Geer 06. We gaan luisteren naar Dana van der Geer. Want we hebben nog een optreden van jullie tijdens de Musical Award.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat het om het lied uit de Titanic, ja, natuurlijk. Hè? My Heart Will Go On.
1: Ja.
0: Kelvin Kromheer, die Jack speelt. En jij openen het lied waarna René van Wegberg het overneemt.
1: Maar als dit de Musical Award versie is, dan is het mijn geweldige cover Lin Mansell. Want
0: ik
1: was toen op dat moment Aletta aan het spelen in Apeldoorn.
0: Nou, mag ik dan jouw collega ook complimenteren?
1: Zeker, Lin Mansell.
0: We horen jou dan nu even niet. Nee. Maar ik heb je live gehoord van de week in Nieuwegein. En minstens even goed.
1: Dankjewel.

0: Thank you so much. I love you so much. Bon voyage en tot de Titanic. Thank you so much.
1: My Heart Will Go On uit de nieuwe musicalproductie Titanic, die komende zondag in première gaat met in een van de hoofdrollen Dana van de Geer. Zij speelt Rose van het bekende Titanic-liefdesduo Jack en Rose. Heb je al een beetje een idee, Dana, want je gaat nu dit hele seizoen Titanic spelen, hè, tot ver in het volgende jaar.
2: Ja.
1: Maar heb je al een beetje een idee wat je hierna zou willen? Welke richting je uit zou willen? Want we hadden het al even over de breedheid van de rollen die je kiest.
2: Ik heb iets op de planning staan waar ik heel veel zin in heb.
1: Maar waar je nog niks over mag zeggen.
2: Niks over mag zeggen, zo jammer.
1: Wordt het wel musical?
2: Ja, het wordt wel musical. Wel weer iets helemaal nieuws voor mij. Dus dat vind ik ook heel tof.
1: Kun je daar wel iets over zeggen wat die nieuwe productie nieuw gaat maken? Wat het gaat toevoegen aan de breedte van je talent?
2: Ik denk dat het gaat nieuw gemaakt worden op de mensen die het gaan doen. Dus bijvoorbeeld ook op mij. Mm-hmm. En het wordt een... nou ben ik dat woord kwijt. Niet een compilatievoorstelling, maar een...
1: Zo'n jukeboxvoorstelling?
2: Nee.
1: Dat niet?
2: Zeg maar niet één verhaal, maar meerdere verhalen naast elkaar die dan soort van samenkomen.
1: Zo'n compositievoorstelling als het ware. Zodat je meerdere verhalen samenbrengt in één productie.
2: Precies, dus niet een classic begin, midden, einde, maar een soort van meerdere verhalen die samenkomen. En dat gaat denk ik weer artistiek heel veel dingen ook in mij openen, hopelijk. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik vond ook tijdens Aletta... de werkwijze bij zo'n gesubsidieerde theatergroep super cool ook om mee te maken.
1: Ja, bij Oostpol maakte
2: bij Oostpol,
1: die, hè?
2: Precies, in samenwerking met Tech Entertainment.
1: Ja.
2: En ik ben wel... Ik zou heel graag meer willen spelen. Meer nadruk op acteren willen leggen. Dat vind ik heel interessant.
1: Ja, dus daar zou je verder in willen ontwikkelen. En deze productie, die zou je dan die mogelijkheid kunnen bieden?
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja. En al die ervaring die je nu opdoet met deze productie, Titanic of daarvoor met Aletta, neem je mee naar die productie?
2: Ja, 100%.
1: Dus je blijft die musical trouw, mag ik dat zo stellen? Is dat een genre waar je echt de rest van je carrière aan wil wijden? Of heb je ook nog... je zei al, acteren vind ik heel fijn. Mm-hmm. Kun je je ook voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon in een toneelstuk gaat staan?
2: Zeker, ja, 100%. Dat lijkt me heel tof en uitdagend en spannend. Maar dat zou ik wel heel tof vinden. En ook bijvoorbeeld series of films. Kijk, iedereen wil dat, dus moeilijk tussenkomen. Maar als er iets voorbij komt wat bij mij past, waar mensen mij in zouden willen zien, dan zou ik dat heel graag doen. Ja. Zeker.
1: Maar eerst de maandenlange Titanic, pas op je stem. Ja. Zou ik zeggen, is het spannend of je stem het houdt? Want dat vraagt veel van je. Zei je bent nu back af na 5 try-outs. En dit zijn nog maar de try-outs.
2: Ja, nou ik was... gisteren was ik echt helemaal dood op. Want dan is het zo de ene laatste van de week. Dus dan moet het echt even uit je tenen komen. En die laatste die komt dan altijd wel. Maar die ene laatste is altijd even pittig. En toen dacht ik wel even, waar zit het allemaal? Zoals ik zei, we zijn er voor opgeleid. Dus ik weet ook de tools die ik dan nodig heb om dan te herstellen. En om makkelijker weer terug te komen. En dat werkte gelukkig vandaag wel weer. Dus hij zat er weer helemaal lekker op. Dus wat dat betreft heb ik er volste vertrouwen in. En hoop ik gewoon af en toe ook nog gezellig een wijntje te kunnen drinken.
1: Ja, gelijk heb je. Het leven moet wel gevierd worden.
2: Precies, ja.
1: Zo is het. Maar, en vandaag, dus die laatste werd nu één dagje vrij, hè, maar liefst.
2: Ja.
1: Wat ga je doen op het ene dagje vrij? Weet je het al?
2: Helemaal niks.
1: Dan wens ik jou een dag zonder iets morgen.
2: Dank je wel.
1: Uitslapen, uit het raam kijken.
2: Ja.
1: En je voorbereiden. Oeh, lekker. Ja, veel bubbelschuim. Ik wens je daar een heerlijke dag bij.
2: Dankjewel.
1: En vanaf dinsdag gaan jullie dan weer volle bak vooruit.
2: Zeker.
1: In Chassé, Breda.
2: Ja,
1: en de première is zondag.
2: Spelen we nog in Veenendaal.
1: Oh, eerst in Veenendaal.
2: Dus iedereen die in Veenendaal woont... Get your boarding
1: pass. Oké, eerst Veenendaal. Ja, daarna kun je inschepen in Breda. En zondag is de première. Ja. En daarna is de voorstelling. En
2: zeker.
1: Nog het hele jaar te zien. Dankjewel. Fijn dat je er was.
2: Tot
1: Dana van der Geer. Dankjewel.

0: 60 werd ze afgelopen week de Zweedse superster Carola Häggkvist. En dit was haar doorbraak in 1983 op het Songfestival met Främling. Ze nam het ook in het Nederlands op. En ze bereikte de top 40 mei. Ik wens je nog een fijne avond en straks veel plezier met Juri.
1: En CRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop, zei hij, dat het ergste scenario zal uitblijven. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primoz Roglic is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitman. Juri van der Geest.

lekker vrolijk begin van deze muzikale vrijmand met Christine Dente en Taking My Time. En daarmee is de zondagavond op NPO Radio 5 van start gegaan met de muzikale vrijmand van de EO. De afgelopen dagen kwamen er al heel veel mooie verzoeken binnen. Dat kan via de website nporadio5.nl/de muzikale vrijmand. En dat is slim, want als je dat doet, dan ben je vrijwel verzekerd van een plekje in de uitzending. Dan kun je alvast een datum kiezen, een bepaalde versie die je dan in gedachten hebt, en een persoonlijke boodschap achterlaten. Nou, denk je nou, ik wil ook iets reserveren voor een van de komende uitzendingen, dan verwijs ik je graag door naar de website nporadio5.nl/de muzikale vrijmand. Maar ja, je mag natuurlijk ook altijd tijdens de uitzending contact opnemen. Psalmen, gezangen en andere liederen, daar moet je dan aan denken. Ze zijn allemaal welkom, zolang je er maar iemand blij mee kunt maken. Het gratis telefoonnummer is 0800 3000555. Maar ik zie de eerste telefoontjes al binnenkomen. Dus als de lijn bezet is, mag je ook altijd een bericht sturen met de NPO Luister-app. Welk lied wil je vanavond horen en voor wie? Laat het weten. De verjaardagskalender die is deze week weer heel goed gevuld. Een van de namen daarop is die van Elsa uit Alkmaar. Elsa, je bent op de kalender gezet door Clary Koedijk en ze laat het volgende weten. Lieve Elsa, van harte met je verjaardag. Nog vele gezonde jaren toegewenst en ik hoop dat je een hele mooie dag hebt. We zijn er voor elkaar. Ik wens jou God zegen toe voor het nieuwe jaar. En het lied waarmee ik je graag wil feliciteren is deze. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. En het wordt vanavond gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Stadskanaal.

Het mannenkoor Fontanus en o liefde Gods oneindig groot. Een boog in de wolken, als teken van trouw. Ja, daar wordt de regenboog mee bedoeld. Ik zag er deze week nog eentje onderweg vanuit de auto. Blijft toch bijzonder om een regenboog te aanschouwen. En het mooie is ook wat er in de Bijbel over staat. Na de grote vloed, het verhaal van Noach, gaf God de regenboog als teken van een belofte. Dat hij de aarde nooit meer zo zal laten overstromen. En elke keer dat die boog verschijnt, is dat een teken van Gods trouw. Ja, en Sela die heeft er ook een prachtig lied over gemaakt. Over een God die met je meegaat, wat er ook gebeurt, ik zal er zijn. Het is een zeer geliefd lied hier in de muzikale fruitmand. En het wordt vanavond dan ook maar liefst 2 keer aangevraagd. Allereerst door Willeke van Voorthuizen. En dat doet ze ter nagedachtenis aan dominee Arie van der Veer, die op 14 september 2024 overleed. En die zoveel heeft betekend voor velen, ook voor haar. Morgen dan is het zijn sterfdag. Ja, dit lied heeft hem heel veel betekend. En omdat hij voortleeft in haar hart, vraagt ze het graag aan ter nagedachtenis. En dat wordt ook aangevraagd voor de verjaardag van Willy Hesselink. Haar broer Roel en schoonzussen Nel en Roelie die schrijven: lieve Willy, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je een gezegend nieuw levensjaar toe. Willy die zet zich in en buiten de kerk in als koorlid en met bezoekwerk bij ouderen thuis en in het hospice. Onlangs verloor ze haar oudste broer en ondanks het gemis put ze kracht uit geloof.

Right in the corner where you are, Ella Fitzgerald. En achter dat vrolijke lied zit ook een verhaal over een grote teleurstelling. Ja, dat zijn de contrasten. Het werd geschreven door Ina, een vrouw uit Amerika die heel goed kon spreken voor publiek. En ze had dan ook één grote droom. Ze wou rondreizen door het hele land om dan voor volle zalen te gaan staan. Maar nou, vlak voordat het zover was, raakte haar vader zwaar gewond en moest ze dus thuis blijven en al haar plannen laten vallen om voor hem te zorgen, als een mantelzorger. En eerst was ze boos en verdrietig. Ze dacht, waarom overkomt mij dit nou? Net op het punt dat ik aan alle grote dromen wil beginnen, een grote carrière die op mij staat te wachten. Maar ze begon te bidden en na een tijd van gebed veranderde er iets in haar hart. Ze snapte dat je geen groot podium nodig hebt om van betekenis te kunnen zijn en dat je juist het verschil kunt maken op de gewone plek waar je staat. En daarover schreef ze dus dit lied, Bride in the Corner Where You Are. En het werd net gezongen door Ella Fitzgerald. Dus uiteindelijk is die doorbraak er op een andere manier alsnog gekomen. Dit is de Muzikale Fruitmand van de EO, hier op NPO Radio 5, de zondagavond. En ik zie al mooie berichten binnenkomen via de NPO Luister-app. Ook via de telefoon bereiken mij al mooie verhalen en mooie verzoeken. Maar als er nog iets is dat ik vanavond voor je mag draaien voor 11 uur, dan mag je bellen 0800 30555. En anders stuur je een berichtje met de NPO Luister-app. En het volgende verzoek dat komt van De Pichel. Altijd mooi om daar een bericht van binnen te zien komen. Het is de Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven, die op dinsdagochtend altijd samenkomen voor een mooie viering met heel veel gezelligheid en muziek. En alle mensen van De Pichel die feliciteren vanavond Rob van Haastert uit Den Haag met zijn verjaardag. En ze wensen hem een zegenrijk nieuw levensjaar toe met het lied Al zo lief had God de wereld.

0: ligt jullie kracht.
1: Woorden van waarde en redding. Ik krijg een paar mooie berichten binnen via de NPO Luister-app. Juri schrijft iemand: ik heb de zondag goed benut. Vanochtend eerst lekker rustig aangedaan en toen de kroontjes van de aardbei gehaald. Vanmiddag mijn moeder op bezoek gehad en vanavond na het eten samen met de begeleidster aardbeien gekookt en in de potjes gedaan. Ze staan nu mooi bij me op tafel en tot slot een rustige avond met de muzikale fruitmand erbij. Nou, dat noem ik nog eens een fruitmand die letterlijk gevuld is. Dat stuurt even kijken. Helene, ja, leuk dat je dat stuurt. En Pedro, een grote dierenvriend, die laat een foto achter waarop te zien is dat twee honden lekker mee zitten te luisteren. En die twee honden die nemen de rust toch heel serieus. Die nemen de sabbat in ere door lekker te gaan slapen languit op de bank. Nou, goed gezelschap Pedro en fijn om je er vanavond bij te hebben hier in deze muzikale fruitmand. Het is 13 september en deze maand is voor Joop en Nel Vogelaar uit Zwifterband een grote feestmaand. Op 7 september waren ze 60 jaar getrouwd. En op 21 september hoopt Joop 90 jaar te worden. Het wordt gevierd met de kinderen, kleinkinderen, broers, schoonzussen, zusje en zwager. Alle reden tot dankbaarheid dus. En het lied dat de familie aanvraagt, dat past daar ook helemaal bij. Vanuit de Dom in Berlijn wordt vanavond gezongen: dank u voor deze nieuwe morgen.

Het zijn de woorden uit Matthäus zelf die terugkomen in dit lied van Twyla Paris. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Softly and tenderly, Jesus is calling, hoorde hier in de muzikale fruitmand. En ben je nou een dierenliefhebber, dan kun je natuurlijk ook in de Bijbel goed terecht. Er komen prachtige dierenverhalen voorbij. Nou, alleen al de Ark van Noach, maar ook de sprekende ezel van Bileam blijf ik bijzonder vinden. Maar ook Jona en de grote vis, Daniel in de leeuwenkuil en natuurlijk ook het verloren schaap dat door de herder wordt teruggezocht. Maar ook de arend komt in de Bijbel voorbij en steeds als een krachtig beeld van God zijn zorg. Zoals een arend die voor zijn jongen op zijn vleugels draagt. Gaat ook over nieuwe kracht, zoals in Jesaja staat. Wie de Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Nou, en over dat dier, de arend, gaat ook het volgende verzoek van Miep Geluk. Ze hoorde dit lied onlangs in de muzikale fruitmand voorbij komen en vond het zo'n mooi lied dat ze hem vanavond graag nog eens aanvraagt. En daarbij doet ze de groeten aan haar vriendin Mattie Joosse en ook aan twee andere trouwe luisteraars, Marina Mulpolder en ook Adrie en Koos Kloosterman. Het zijn er drie. De arend van Christian Verwoerd klinkt vanavond voor jullie allen.

Christian Verwoerd en De Arend. Ja, over een maand dan is het weer zover, dan is het oktober. En vindt de Mannenzang in Katwijk plaats. Volgens mij zijn er dit jaar iets van 3 verschillende avonden. Dat doen ze al 30 jaar. En dan zijn er echt ontzettend veel mannen. Iets van 1600 of 1700 mannen die dan samen zingen tegelijk. En dat zijn dan de psalmen, vaak op hele noten die dan in Katwijk wordt gezongen. Dat zijn ontzettend indrukwekkende beelden. En dit lied, het volgende lied, dat komt ook uit Katwijk. De Mannenzang Katwijk. Het is volgens mij vorig jaar opgenomen of 2 jaar geleden. De Mannenzang Katwijk in ieder geval. En het is Psalm 68 vers 10. Het is een verzoek van Anneke Schoenmaker uit Vriezenveen. En dit is voor de bewoners van de Vriezenhof, de Buterhof en ook de Grevinkhof. Allemaal seniorenwoningen. Nou, en omdat iedereen daar een beetje tijdig op bed gaat, is het verzoek voor nu of het voor 9 uur kan klinken. Nou, uiteraard. Voor alle bewoners met een hartelijke groet, Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag vanuit Katwijk.

Psalm 68, vers 10. Mannenzang Katwijk. En dat is inderdaad echt een begrip. Huig, die zuurt er een berichtje over in de NPO Luister. Want volgende maand is het zover. Afgelopen vrijdag gingen de kaartjes in de verkoop. 3 avonden zijn het nu. Ik zat net ook even te kijken voor kaartjes. Want het lijkt me ook wel mooi om daar een keer bij te zijn. Maar het is helemaal uitverkocht. Nou, dat is mooi. Nou, de opnames komen vanzelf wel weer op Spotify of op YouTube of waar dan ook. En hoor je het vanzelf weer in de muzikale fruitmand. Nou, dan een verzoek. U teelt mij op. Een verzoek van Wouter Andela en Gina Ritsema uit Groningen. En het is voor hun wijkpredikant, dominee Pieter Versloot. Vandaag is een bijzondere en ook een moeilijke dag voor hem, want vandaag ging hij vervroegd met emeritaat. Hij heeft de ziekte van Parkinson en dat maakt het steeds lastiger om zijn werk voor te zetten. 10 jaar lang was hij predikant in de Martinekerk in Groningen en daarvoor 4 jaar verbonden aan de IZB. Vanmiddag hield hij zijn laatste preek en met dit lied willen Wouter en Gina hem laten weten dat hij gedragen wordt, ook nu. Dus voor u, dominee Versloot, is dit U teelt mij op.

Elspeth, Manne en Samle. En u tilt mij op hoog boven alle vragen. Nou, dit is de muzikale vrijmand van zondag 13 september... waar ook weer een hoop te vieren valt. Een hoop zegeningen die er zijn om te tellen. Want dit verzoek komt van Fanny Elle... die het aanvraagt voor haar zus Ali uit Gasselternij-Veensemond. Ali is op 9 september 81 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En bij een verjaardag hoort natuurlijk een lied dat ja, ook terugkijkt... en dat je mag terugblikken op wat je allemaal gekregen hebt... Hopelijk zijn dat dan een hele hoop zegeningen die je hebt mogen ervaren. En daarover gaat dan ook dit lied van de hervormd gemengd zangkoor Con Amore uit Veenendaal. Het gaat over het tellen van de zegeningen.

0: Het hervormd gemengd zangkoor Con Amore uit Veenendaal zong Tel uw zegeningen onder leiding van Rob Biersteker. Nou, dit is de muzikale vrijband op de zondagavond tot 11 uur vanavond hier te horen. Zometeen hoor je het NOS Journaal van 9 uur. En daarna is het eerstvolgende verzoek voor mevrouw Nijland uit Almelo. Ja, wie het voor u aanvraagt en met welk lied, dat hoor je zometeen na het NOS Journaal van 9 uur.
1: In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt, die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurie van der Geest.

Vince Gill en hun versie van Rock of Ages. De muzikale fruitmand is al lekker onderweg hier op de zondagavond op NPO Radio 5. Van harte welkom of je nu al de hele avond meeluistert of zojuist bent ingestemd, van harte welkom. Als je zelf een lied wil aanvragen voor jezelf of voor iemand anders, dan kan het op verschillende manieren. We hebben de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Als je dan een lied aanvraagt voor een van de komende uitzendingen, stuur ik je ook een persoonlijk mailtje terug met een bevestiging dat ik het voor je ga draaien. Dus nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Maar je mag ook een bericht sturen in de NPO Luister-app of bellen naar 0800-3000-555. De NPO Luister-app of bellen naar 0800-3000-555. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Het zijn de woorden van het volgende verzoek dat ik voor me heb liggen. En hier op aarde mogen we alvast een voorproefje daarvan krijgen van die hemel en alvast meezingen over dat overwinningslied. Doen we vanavond met de opwekkingsband. Het is een verzoek van Linda en Adrie voor mevrouw Nijland uit Almelo. Van harte gefeliciteerd, mam. Met uw 86ste levensjaar schrijven ze. We hopen dat u nog lang bij ons mag blijven. Geniet van dit lied en nog heel veel jaren. Veel liefs van ons.

Het overwinningslied dat in de bundel van Opwekking beter bekend is als Opwekkingslied 818 op die dag. Ja, ik word altijd heel vrolijk van dit soort berichten. Zeker in een tijd waarin een lang huwelijk lang niet meer vanzelfsprekend is. Sprak vanmorgen na de kerkdienst nog iemand die binnenkort 50 jaar getrouwd hoopt te zijn. Dat is een gouden bruiloft. Ik mocht gisteravond nog een lied draaien voor een briljante huwelijk. Dat is maar liefst 65 jaar. En ik zie nu een platina huwelijk voorbij komen. Ook heel zeldzaam, want dan vier je 70 jaar getrouwd. Ja, dit verzoek is voor Ko en Jans van Leeuwen uit Woerdense Verlaat. Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen feliciteren hun met hun 70-jarig huwelijksjubileum. Het was gisteren op 12 september. Dank aan God dat ze dit in redelijke gezondheid mogen beleven, schrijven ze. Zolang ze zich kunnen heugen, luisteren Ko en Jans naar de muzikale fruitmand. En we wensen hun dan een Godzegen toe voor de tijd die nog mag volgen. En vragen graag een lied voor ze aan in dit programma. Het gaat om het lied Licht dat met uw paarden poorten. Het wordt vanavond gezongen door het Urkermannenkoor Halleluja.

De lichtstad met uw paarlenpoorten, het nieuw Jeruzalem, Urkermannenkoor, halleluja was dat. En dit verzoek komt van Arjo voor moeder Wilna. Nou, er wordt een lied gekozen waarvan de tekst prachtig wordt gevonden over genieten van elke dag met volle teugen, genieten van het leven. Ja, en die woorden die zijn op dit moment extra bijzonder, misschien ook wel extra bijzonder beladen, want Wilna is ziek. Maar ze heeft ook een mooi vooruitzicht, want over een paar weken wordt haar tweede kleinkind geboren. Een kleindochter waar ze enorm naar verlangt. Dus voor jou, Wilna, met alle liefde van Arjo, leef met volle teugen, Elbert Smelt en Kinga Baan.

0: Robert Smelt en Kinga Baan, Leef met volle teugen.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Een hele goeie avond, Adrie.
2: Goedenavond.
0: Je hebt deze week gekeken naar de uitvaart van koning Harald.
2: Ja.
0: En hoe vond je dat?
2: Ja, ik vond het indrukwekkend. Het was sober, maar zo, ook zo mooi. En liefdevolle woorden over hoe die als mens was. Ook voor het volk eigenlijk, zeg maar. Zijn functie. Maar ook zoveel geloofsovertuigingen. Nou, dat is dan zo mooi als dat wereldwijd bekeken wordt. Dat je denkt, wauw, wat een getuigenis.
0: Ja, de beelden die werden wereldwijd bekeken, inderdaad. Is het iets wat je vaker volgt, dit soort begrafenis? Of?
2: Nou ja, die zijn er niet zo heel veel. Maar goed, dat deden we altijd graag samen met onze moeder. Die heeft ons wat dat betreft aardig opgevoed met eerbied en respect voor het koningshuis. En als er dan zoiets was, dan gingen we de laatste jaren eigenlijk wel met haar samen zoiets bekijken. Want ja, in je eentje, dat is toch wat lastiger. En als je met elkaar bent, dan kun je er nog eens over praten. En dat is fijner. Dus dat deden we. Maar moeder is vorig jaar zelf overleden. Dus nu heb ik alleen gekeken, maar wel met haar ook weer in gedachten. Want ja, dat is eigenlijk ook met elke begrafenis die je meemaakt, maar ook op de televisie volgt, wat je zelf allemaal al meegemaakt hebt, dat komt toch ook een beetje erbij.
0: Ach, ja, inderdaad. Ja. Al die herinneringen dan van vroeger.
2: Ja.
0: Nou, dat maakt deze dienst extra bijzonder. Je zei het al, heel veel geloofsgetuigenissen die ook werden gedeeld en christelijke liederen. En eentje daarvan is Abide With Me. En die vraag je vanavond aan.
2: Ik hoopte eigenlijk dat het Oslo Gospel Choir er zou zijn, maar dat was het niet. Het was dus, geloof ik, een samengesteld koor, maar het was ook zo mooi, want eerst was er één zangeres die midden in de kerk stond en op een gegeven moment kwamen er vanuit de gangpaden kwamen er nog meer zangers. Nou, het was gewoon, ja, je moet het zien, maar het was heel ontroerend en mooi. Dus dat,
0: Nou, dat zien gaat een beetje moeilijk via de radio, maar ik heb de beelden ook gezien. Het was prachtig inderdaad. En ik heb de versie ook uit de televisieuitzending geplukt. Dus daar kunnen we naar luisteren. Fijn. Abide With Me. Ik kon inderdaad ook niet helemaal achterhalen wie het zijn, maar het zal inderdaad een samengesteld koor zijn wat het prachtig en loopzuiver zong. Dus dank dat je het vanavond even onder de aandacht brengt, Adrie.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel. En een fijne zondag, hè?
2: Ja, dankjewel.

0: Dankjewel Adrie dat je dit vanavond even onder de aandacht brengt. Abide With Me, dat vroeg je aan. Het klonk afgelopen week tijdens de uitvaart van King House.
1: De psalm van de week.
0: Zometeen om 9:45 laat ik weer de psalm van de week horen. Elke zondag doe ik dat, zet ik twee psalmen tegenover elkaar en mag jij bepalen welke er helemaal moet klinken. De psalm met de meeste stemmen, die wordt er dan uiteraard. Nou, vanavond is de keuze tussen psalm 33 en psalm 100. Psalm 33 zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Vers 1 en 2 zijn dat, gezongen door het Ridderkerks mannenkoor. Daartegenover psalm 100. Juicht aarde, juicht alom den Heer. De hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans zingt vers 1, 3 en 4. Stemmen kan nu via de NPO Luister-app Psalm 33, zingt vrolijk, heft de stem naar boven, of Psalm 100, juicht aarde, juicht alom den Heer. En dan een verzoek waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen. Afgelopen dinsdag op 8 september was Henriette jarig. Maar die vreugde die werd overstemd door groot verdriet, omdat haar moeder Reini ernstig ziek is. Misschien, schrijft Henriette, is dit de laatste keer dat ik een lied voor haar kan aanvragen. Dus dat doe ik bij deze. Voor haar moeder, met alle liefde, is dit een toekomst vol van hoop, gezongen door het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria.

En terwijl de strijd is losgebarsten tussen psalm 33 en psalm 100 als psalm van de week, wordt er ook nog een andere psalm aangevraagd. Deze wordt aangevraagd door Mirjam, het is psalm 103. En die vraagt ze aan voor haar moeder, die afgelopen dinsdag op 8 september 70 jaar is geworden. En het is voor Mirjam altijd een bijzondere dag, want 17 jaar geleden werd op diezelfde dag ook haar dochter Marliese geboren. Ze wensen hen allebei God zegen toe voor hun nieuwe

Psalm 103, de verse 1, 2 en 3. Loof, loof de Heer, mijn ziel. Ik ben reizend naar die stad. Met die stad wordt de hemel bedoeld. De plek waar geen zorg meer is en geen pijn. Het volgende lied zingt erover dat God daar zelf alle tranen droogt. Geen smart meer daar omhoog. Geen dood, geen rouw. Geen verdriet, maar eeuwige blijdschap bij de Heer. Ja, en dat maakt het verzoek toch extra bijzonder, want het komt van Arno en Connie Rietveld. Arno die heeft vaak een lied voor zijn schoonmoeder Klazina aangevraagd, hier in de muzikale fruitmand, maar deze week hebben ze haar moeten begraven. Ze is nu bij haar man Jan, zoals ze altijd wilde. Namens Arno en Connie klinkt dit lied vanavond voor iedereen die Klazina van Den End heeft gekend. Ik ben reizend naar die stad. Dit is het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor.

0: Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor en ik ben reizend naar die stad. Het is 21:15 op zondagavond.
1: De psalm van de week.
0: En wat een stroom aan stemmen komt er binnen voor de psalm van de week. Het gaat vanavond tussen psalm 33 en psalm 100. Psalm 33 vers 1 en 2... Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, het Ridderkerks mannenkoor tegenover psalm 100, vers 1, 3 en 4. Juicht aarde, juicht alom den Heer. Stemmen die gaan echt behoorlijk gelijk op. Ik zie bij psalm 33 onder andere Erland voorbij komen. Martien, Corine, Lisanne en Berry die zeggen wij stemmen op psalm 33. Psalm 100 zie ik stemmen van onder meer Margreet, die de uitvoering net iets opgewekter vindt dan de andere psalm. Adrie die schrijft dat het koor zo vrolijk klinkt. En ook Henk en Wilna, Willeke en Ellie die stemmen op psalm 100. En zo zie ik nog heel veel andere mooie stemmen binnenkomen. Pedro, psalm 33. Willeke, psalm 33. We hebben de stemmen geteld. En ja, een kleine meerderheid gaat voor psalm 33. De verzen 1 en 2. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Dit is het Ridderkerks Mannenkoor met de psalm van de week.

Het Ridderkerks Mannenkoor met de psalm van de week. Psalm 33 is dat. Het volgende verzoek komt van Dini Veldmaat uit Ermelo. En het is een welkom thuisverzoek. Want afgelopen woensdag kwam Arda van Veldhuizen eindelijk weer thuis. Na een lange tijd in een revalidatiecentrum. Ze kreeg een schouderprothese. En omdat ze blind is, was revalideren op zo'n vreemde plek extra moeilijk. Nou, inmiddels is ze weer terug op Bartimaeus en daar wil Dini haar van harte welkom heten met het lied Abba Vader, U Alleen.

Fijn dat je weer thuis bent, Arda. En wat lief dat Dini een lied voor je aanvraagt in de muzikale fruitmand. Abba Vader, u alleen. En ik heb nog een welkom thuisverzoek klaarstaan. Want dit verzoek komt van Sjaan, die iets aanvraagt voor haar zus Nel, die ook na een operatie weer thuis is. Een heupoperatie. En eigenlijk is het ook een beetje voor Sjaan zelf, want zij kreeg een paar weken eerder ook een nieuwe heup. Dus deze klinkt voor twee dappere zussen die allebei weer op de been komen. Ze houden van het Urkermannenkoor, dus klinkt dit lied allebei voor jullie. Het christelijk Urker Visserskoor Crescendo en Blijf bij mij, Heer.

0: Straks na het NOS Journaal van 10 uur heb ik nog een aantal mooie verzoeken klaarstaan. Ik probeer ze allemaal te draaien. En anders kun je de uitzending altijd nog terugluisteren. Of iets reserveren via de website voor een volgende keer. Zometeen in ieder geval een verzoek voor Bea Kramer.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt. Die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaargewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden een kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Daystar, Shine Down On Me. Let Your Love Shine Through Me In The Night, hoorde je van de Gator Vocal Band. Het is 8:08 op de zondagavond van NPO Radio 5. Dit is de muzikale fruitmand van de EO tot 11:00 vanavond te horen. Nou, de hele avond zijn er al heel veel mooie verzoeken binnengekomen via de NPO Luister-app, ook via de telefoon. Ik heb nog een heel aantal verzoeken voor me liggen die ik heel graag voor 11:00 vanavond wil draaien. Dus ik ga er erg mijn best voor doen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je denkt, nou, ik moet morgen weer vroeg op. Ik ga zometeen slapen. Dan is het ook goed om te weten dat je het kunt terugluisteren via de website. Ook via de NPO Luister-app kan je alle afleveringen van de Muzikale Fruitman terugluisteren. Dus dat is bij deze een aanbeveling van mijn kant. En wil je er nou zeker van zijn dat je verzoek in de uitzending komt, dan kun je een verzoek indienen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Die komt dan in mijn e-mailbox binnen en dan stuur ik je ook even een persoonlijk e-mailtje terug om te bevestigen dat ik het voor je ga draaien. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand is dat. Een goede buur is beter dan een verre vriend, wordt er wel eens gezegd. Nou, in dit geval gaat dat zeker op, denk ik. Margriet, die vraagt namelijk een lied aan voor haar buurvrouw en ook vriendin Bea Kramer. Ze koos samen In de Naam van Jezus en dat is niet zomaar, want dit lied gaat precies over wat zij samen delen. Samen geloven, samen zingen, samen leven en elkaar verstaan. Het gaat over verbondenheid, schrijft Margriet. En die verbondenheid, die voelen we echt naar elkaar toe. We hopen dat je dat nog heel lang mag ervaren. En we zijn dankbaar voor dit geschenk van onze lieve Heer. Nou, wat een bijzonder verzoek. Voor jou, Bea, namens Margriet, is dit Samen in de Naam van Jezus. De samenzang is dit vanuit de Nieuwe Kerk in Katwijk.

Hoe mooi om dit lied dan ook in een samenzangversie te horen. Samen in de naam van Jezus hoorde je in de muzikale fruitmand van de EO. Ja, en we hebben er deze avond al een hele reis op zitten met verhalen van geloof, van dankbaarheid, verjaardagen, jubilea. Het is allemaal voorbij gekomen. En nu meren we aan in de haven van rust. En dat heeft een bijzondere reden. Want mevrouw Broeren uit Emmen vraagt dit lied aan voor meerdere mensen tegelijk. Allereerst voor organist Reint Elling van de Kapelgemeente in Emmen, die vandaag na 60 jaar afscheid nam. Voor Reint en zijn vrouw Greetje. En het klinkt ook voor Grietje Broekman en voor haar zoon Anne, die donderdag geopereerd wordt. Heel veel sterkte en zegen allemaal, laat ze weten. Dit is de haven van rust en het wordt gezongen door mannenzanggroep Sion.

0: De haven van rust van mannenzanggroep Sion.
1: Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Klaas.
2: Goedenavond.
0: Wanneer was je in Armenië?
2: De laatste keer was in 2023.
0: Oh ja, zo'n 3 jaar geleden. En wat deed je daar?
2: Ik heb 10 jaar mogen werken voor de missie van Bible League. Een internationale organisatie gericht op wereldwijde bijbelverspreiding. Daar zit een afdeling in Nederland, een hele actieve afdeling in Nederland. En daar heb ik voor mogen werken. En in verband daarmee ben ik een aantal keren in het buitenland geweest, waaronder in Armenië.
0: Oh ja, en in Armenië spreken ze Armeens, dus nou, daar verstaan ze geen Nederlands.
2: Nee, dat klopt.
0: En communiceren jullie dan in het Engels of heb je Armeens geleerd?
2: Nee. Alles gaat in het Engels. Dus als je daar naartoe gaat, dan moet je die taal wel aardig goed machtig zijn. Daarnaast, ik heb veel gemeenten ook mogen toespreken. Ik heb ook in gemeenten mogen voorgaan. Dan is daar een tolk bij die dan vanuit het Engels in het Armeens vertaalt.
0: Oh ja, precies. En heb je daar mooi werk kunnen verrichten in het land?
2: Ja, het werk gebeurt daar via vele projecten die Bible League daar heeft. Een van de grotere projecten lijkt wel een beetje op wat wij in Nederland de Alpha-cursus noemen.
0: Ja.
2: Wij noemen het bij Bible League noemen we het project Philip. Dat houdt in dat gemeenteleden en gemeenteleden van kerken, en dan moet je je anders voorstellen dan wat we in Nederland hebben. Dat zijn vaak ook huisgemeenten. Die zoeken mannen, vrouwen, kinderen op die van buiten hun eigen kring, zeg maar. En die nodigen hen uit om samen de Bijbel te gaan lezen.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Ja. Nou, en wij als Bijbel League in die tijd verschaffen hun daarvoor de materialen. En dat is natuurlijk helemaal doordacht in een bepaald programma, didactisch verantwoord. Met die materialen gaan deze mensen op stap. En dan hebben ze een programma van een maand of 4, 5... waarin ze dus een aantal onderwerpen uit de Bijbel met elkaar gaan bestuderen.
0: Ja.
2: En daarna is er een feestelijke bijeenkomst. En dan worden aan deze mensen voor het eerst in hun leven een Bijbel uitgereikt in hun eigen taal.
0: Zo.
2: En dat heb ik vele keren mogen meemaken.
0: Nou, wat een mooie verhalen deel je daarvan aan, Klaas.
2: Ja, dat is ook heel indrukwekkend. Ik herinner mij dat ik een keer een Bijbel uitreikte aan een mevrouw. Die dus voor het eerst in haar leven een Bijbel in handen kreeg, haar eigen Bijbel in haar eigen taal. Ze keek mij aan, ze pakte de Bijbel, ze kuste hem en ze drukte de Bijbel op haar hart. En toen realiseerde ik mij in een split second van: als wij een Bijbel kopen, dan gaan we naar de winkel en we betalen 30 euro of zoiets en dan hebben we een Bijbel. Maar deze mensen, die hebben niks. Materieel hebben ze helemaal niks. En die zijn ongelooflijk dankbaar dat ze een Bijbel krijgen.
0: Ja, bijzonder.
2: Dat heeft me enorm geroerd.
0: En zo heb je een hele hoop levens mogen veranderen, Klaas. Ontzettend mooi en dankbaar werk. We hebben het over het Armeens gehad, over het Nederlands, over het Engels. Maar je vraagt nu een lied aan. Dat is een Aramees woord. Het woord Maranatha betekent zoiets als: nou, Heer, kom spoedig, onze Heer, kom.
2: En
0: waarom dit lied? Want er zat ook een kort verhaal achter.
2: Ja, nou, dat klopt. Wij waren dus in een plaats in Armenië. En daar werd voor ons als Nederlanders een lied gezongen. Ik ken natuurlijk die hele taal niet, maar er zat één woord in wat ik dus goed verstond. En dat was het woord Maranatha. En toen voelde ik van, ja, wij zijn met deze mensen een eenheid. Wij zijn één in Christus. Deze mensen hebben een andere cultuur, andere gewoonten, andere liturgie. Alles is anders, maar we zijn wel een eenheid. Een eenheid in hem. En dat heeft mij bijzonder getroffen. Dat woord Maranatha, dat heeft me altijd geraakt. Als ik dat woord hoor, dan denk ik nog aan deze ervaring. En ja, goed, de groep Seda heeft een heel mooi lied gemaakt onder deze naam. En dat wou ik dan wel aanvragen vanavond.
0: Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ontzettend bedankt voor je mooie verhalen, Klaas. En als je nog een aantal van die verhalen hebt, meld jezelf gerust in de NPO Luister. We gaan nu luisteren naar het verzoek dat je indient. Maranatha van Seda.

Maranatha is dat van Sela. Psalm 116, het eerste vers, begint met: God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Thea van der Steen vraagt deze psalm aan voor haar medekerkgangers Bert en Nel van der Stoep. Een mooi gebaar naar de mensen met wie je zondag aan zondag in de kerk zit, met wie je samen zingt en samen gelooft. Voor Bert en voor Nel klinkt deze psalm. Psalm 116, vers 1, 4, 10 en 11. Het wordt gezongen door het jongerenkoor Viva Vox uit Elspeet.

Want die getrouwe heer. Het is het jongerenkoor Viva Vox uit Elspeet. Onder leiding van Marcel van de Ketterij klonk Psalm 116 dus, vers 1, 4, 10 en 11. Het volgende lied, Ga niet alleen door het leven, is een oud lied, oorspronkelijk uit het Duits. En ja, de tekst zegt eigenlijk, draag je last niet alleen, maar ga ermee naar Jezus. Ga niet alleen, die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. En verderop klinkt de troost. Wie op hem steunt, is nooit alleen. Nelly Lamper uit Ierseke, die vraagt dit lied aan voor alle luisteraars. Dankjewel, Nelly, dat je dat vanavond aanvraagt. De samenzang vanuit Nederland zingt, die klinkt nu.

niet alleen door het leven. De samenzang van Nederland zingt was dat hier in de muzikale fruitmand. Wereldwijd hebben naar schatting zo'n 388 miljoen christenen te maken met vervolging of discriminatie om hun geloof. Ja, dat is ongeveer 1 op de 7 christenen die het geloof niet in vrijheid kan beleven. Dus nou ja, als je die cijfers hoort, extra bijzonder dat een programma als dit, de muzikale fruitmand, gewoon hier op de NPO kan klinken, op NPO Radio 5. Nou, Gerda die hoorde deze week ook die cijfers over christenvervolging. En dan met name die in Nigeria, waar elke dag christenen worden vermoord. En dat daar heel veel Psalm 13 wordt gezongen. Een psalm die je met recht een lied van verdriet mag noemen, waarin de dichter het uitroept: hoe lang nog, Heer? Maar diezelfde psalm die eindigt ook in vertrouwen dat God er is, ook in het allerdiepste donker. Gerda die vroeg of ik die psalm wilde laten klinken voor de vervolgde christenen, in dit geval in Nigeria, maar ook wereldwijd. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Psalm 13 is dit, het lied van verdriet van Ronald Koops.

lied van verdriet. Psalm 13 is dat, gezongen door Ronald Koops. Ja, mooie berichten in de NPO Luister-app. Ik zie Antje. Goedenavond, Juri. Dankjewel voor de mooie uitzending tot nu toe. Nou, ik zie Tineke die een berichtje stuurt. Henny, Gerda, Henk. En zo heel wat anderen, maar ook Rini en Gerrit. En dat vind ik leuk, want via de NPO Luister-app kun je natuurlijk altijd een berichtje sturen. Mag altijd tijdens de uitzending. Ik kan niet altijd reageren, maar ik lees wel alles. En dan heb ik ook een beetje een beeld dat je er weer bij bent. Nou, Rini en Gerrit, die sturen altijd een berichtje aan het einde van de uitzending. Dat ze weer genoten hebben van de muziek. Dat ze hebben geluisterd vanuit Scheveningen. En dat ze zichzelf de Pronkies noemen. Nou, en deze Pronkies vragen een lied aan. En dat zijn, dat is in dit geval het lied Dankzij Dier Her. En dan in het bijzonder de uitvoering van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Of ik die op voorraad heb. Nou, ik heb uitvoerig voor jullie gezocht. Rini en Gerrit. En zeker aan het einde van deze avond kan die voor jullie klinken. Ik heb hem gevonden.

Het christelijk Waddinxveens mannenkoor met Dankzij Dear Hair, speciaal voor Rini en Gerrit. Zometeen is het bijna 11 uur. Het is inmiddels bijna 11 uur, dus zometeen is het 11 uur. En ben ik op zoek naar een laatste lied voor de muzikale fruitmand. Als er nog een toepasselijke afsluiting bij je binnenkomt, dan mag je die nu sturen via de NPO Luister-app. En wie weet heb je zometeen het laatste lied van de fruitmand om de nieuwe werkweek mee in te gaan.

Trekking 55 en groot is de Heer. Klonk hier in de muzikale vrijmand op de zondagavond 13 september. Het is bijna 11 uur en er komen nog veel meer verzoeken binnen dan ik kan draaien. Nou, daarom goed om er toch nog even een paar te benoemen, omdat ze komen van mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Sietske uit Gautum, die Psalm 139 aanvroeg als bemoediging voor iedereen die luistert. Claudia, die het lastig heeft in deze tijd, maar kracht vindt in de muziek met de juiste woorden. En Karel, die denkt aan alle mensen die zich wel eens eenzaam voelen. En ook aan Ad uit Ter Heide, die zijn vriendin Angelique verloor en troost vindt in een bepaald lied. Neem mijn beide handen, Heer. En ook Sabrina, die het momenteel even zwaar heeft en die haar hoop juist nu op God en op Jezus deelt. Elke dag en nacht. Nou, jullie zijn gezien en jullie worden gedragen. Dank voor alle berichten die vanavond binnenkomen. Voor volgende week kun je alvast een lied indienen via de website nplradio5.nl/demuzikalefruitmand. Als je dat doet voor een van de komende uitzendingen, dan komt dat in mijn mailbox terecht. Stuur ik je ook even een persoonlijk mailtje terug om je te bedanken en te bevestigen dat je verzoek in de uitzending zit. Nou, en wie weet, komende zaterdag om 9 uur kan die voorbij komen. En op zondag om 8 uur, dan klinkt de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Nou, mooi om af te sluiten met een toepasselijk lied voor de zondagavond om de nieuwe week mee in te gaan. Willeke, dank je wel voor je verzoek. Het is het laatste lied van deze fruitmand. Het is de samenzang onder leiding van Arie Pronk. En dan klinkt de dag door uw gunst. Ontvangen door uw gunst.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen werd al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek en de forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd, want de mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. In de Eredivisie heeft PSV vanavond koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meiland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. De Ronde van Spanje is gewonnen door de Spaanse wielrenner Enric Mas. De Sloveen Primoz Roglic werd tweede, de Oostenrijker Felix Gall derde. Mas is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde 3 keer won, voor het laatst in 2014. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 14 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is de afgelopen avond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. Daarbij zijn de forensische opsporing en een explosieve verkenner ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De Limburgse politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Alexander Zverev heeft het US Open tennistoernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale in New York Ben Shelton. Het is voor Zverev zijn tweede zege in een Grand Slam-toernooi. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijnans scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken. Hier en daar nog een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met bijna 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen. Bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd in een kunstmatig coma wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros, in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht